0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasisoon om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moen, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer. Hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Ik vind de views bijna belangrijker dan de likes eigenlijk.
2: Het bureau is op paard met Friese influencers.
3: Ik maak mijn filmpjes vooral ik omdat ik het zelf leuk vind.
2: We maken een tochtje door de oude film.
4: 4 voet, waar Asto ik best.
2: Maiskipper Ulbe.
5: Zelf hak ik elks helemaal niks met TikTok.
0: Snij bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Dat is nogal iets prets.
0: Bijzonder.
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjoch mij op Snijn te middy bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Is dat zo?
4: Dat durf je niet anders.
6: Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan.

Jocht hij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jocht hij een Maserati, dat wie dijt te min.

wat waarom. Nou, hier is de Ed van Stiel. Alles verlend, ik had geen zin meer op de bank. Ik kreeg van die alleen nog stank voor dank. Mister vertrok in mijn wereld, uit de pijn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

ljocht bin de slagge, voor mijn leeft is hier. Haar heer een grie, haar leid zo blie. En in haar jers viel het zo vertrouw. En ik houd van de groen, dat haar het leven jou. Als ik mijn heer voor even sluit,

0: En ik houd van de groen, dat haar het leven gauw. Ja, ik houd van de groen, dat haar het leven gauw. Friesland.
1: Ons de Ieremoorn, de beste muziek van Friesland.

Joen live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends in de Harmonie. Na een verbouwing van 5 maanden in het theater in de oude tarieven. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren de kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. Joen bij Omroep Friesland. Op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorige eeuw ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moorn, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

0: biste wer. En nou?
1: Goeiemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment waar Onderwijs van drop naar rest, van dij naar jong. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog onkomt.
2: Zibbelen waaier een hele goeie middag.
3: Goeiemiddag.
0: Onderwijs, alle werkdagen van 4 uur tot 6.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

yesterday. Het was gewoon een door de weekse day. Zat ik alleenig in een soort café, verdrietig achter een slapen thee. Yesterday,

0: steeds yesterday. Toen ze voor mijn neus de deur dicht deed, klonk door de brievenbus een stem die zei: neem nooit geen vreemde kerels mee, want ik ben niet van yesterday.
1: Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man.

0: Plus 9 in Bureau de Vries.
1: Ik wist dat hij in de oorlogstijd in de blokhuispoort heeft gezeten voor een moord.
2: Kim haar paken waard schoon als een moordner.
1: Ik denk dat mijn paken hier best veel pijn van heeft gehad dat het is gebeurd.
2: Maar dat weer net. Ze schrouwde er een boek over.
1: Ja, het is een rechtzetting van wat er is gebeurd.
0: Snij bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

miljoen live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends in de Harmonie. Na een verbouwing van 5 mannen in het theater in de oude tarieven. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder woorden De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. Joen bij Omroep Friesland. Op web, app en televisie van kwartier oer achten.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, mienskip. Geweldig.

als ik wakker werd. Bestoorde dan, wist er dan nog wel, harde stad. De eerste auto's razen oer de dik. Ik lis de stil, buiten scoort. En ik ben bang, vele jocht op het behang.

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Nou dadelijk hier.
1: Prelude. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer: in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Friesland. Prelude.
0: My Geertje de Vries. Een hele goeie morgen en van harte welkom bij Prelude. We gaan oeren muziek en fysiekjes voor jou. En een oertinking voor zelfs, die komt Joert van Dirk Verbeek van de baptistengemeente Dokkum. Maar eerst de fysiekjes en de muziek. Dat die Venema Visser uit Sint-Anne is juist de 93 jaar geworden. Haar vriendinne Nelly Tulner uit Jesterwaarde wil haar op deze wijze van het lokweesje. Hanni Albada de Boer uit Burgum is op 31 september 84 hier geworden. De bijs kreeuwen dat ze altijd voor oren meesken onvreegt en dat ze nou zelfs onbaar is. De lokwensen komen van Foppe, Anne en Miranda, Harmen en Tineke, Marijke en Frans Jelle, de bijsbeer en oerbeppe sisser Isabel. Er weer nog een fysiek voor Hanni Albada de Boer en dat komt van Sjoerd en Jolly, Harmen en Janke en Pieter en Brechtje. Ik zei wens je haar een saaie nij libezierta. Ali Agricola uit Ter Wispel wordt morgen 65 hier. De felicitatie en een dikke kroep komen van Wiebe en Leni de Jong uit Snits. Vetsje Wiersma uit de Jouwer krijgt de lokwenske van Verde en Atti uit de Jouwer. Op 6 oktober wordt Vetsje 92 hier. En Verde en Atti willen Ekkelverste lokwensken oerbrengen aan Koba Hilkema, die het nou in verpleeghuis de Ierland in Snits wennet. Koba viert op 11 oktober haar jidje en wordt dan 91 jaar. Voor hem hebben we kleerstien het monnikoor van de Jouwer, kantate cum gaudio, mooi God heb ik lief.

De bewenners van het Heeghout in Bolzet wollen Sybren Poog een lied aanbieden van de jidje op 2 oktober. Klaske Veenstra Kampen uit de Abbegeer viert moorn haar jidje, ze wordt dan 94 jaar. De zussen Annie Buwalda, Lea Trop, de tante Sisse Klaske en orenfamilie wil haar een zoon en lokkig nij libbesier te wenskje. Emmy Jonker uit Drachten vreeg het lied om van Janna van Wieren en voor Janke van der Laan Wieringa. Janna vierde vreed haar jidje en Joet is het de jidje van Janke. Jappie en Greetje uit het Jerveen en Jan en Sjolly Bosma uit de Jouwer willen een muzikale felicitatie oorbrengen aan Reenske Dijkstra uit Sint-Niek. Reenske viert op 6 oktober haar jidje. Gonnie Ipma Jongma uit Wurdum is op 1 oktober 80 jaar geworden. Haar vier dochters Marietta, Anneke, Agnes en Marijke en haar man en alle beppesissers en oerbeppesissers willen haar lokweesje mooi haar jidje. Ze schreeuwen: Gonnie is altijd belangstellend en neemt altijd tassen vol cadeaus mooi voor elke nien. Nog een soort mooie jaren mooi Hessel Ipma en Uus Taweeske. Dravi Deutscher is dit, mooi marmor, stein und eisen bricht.

Op 6 oktober wordt Sipke bijzitter uit Houlerwijk 90 jaar. De lokwensen komen van Goitsen en Albertje Brouwer uit Jesterwaarde. Wobbe de Vries uit Ljouwert wordt morgen 90 jaar. De lokwensen en de groeten komen van Fokke en Frida en de Bern uit Holm en van Jeen en Boukje uit Nijmegen. Berend Fuiten uit Gesleerd is op 28 september 71 jaar geworden. Zijn vrouw Betsy, de Bern en de Tretjen Pakensissers willen hem lokwensje en God zijne tawensje. Morgen viert ik Anneke Silstra uit Anjem haar jidje. Ze wordt dan 80 jaar. Tine en Douwe Weidenaar uit Wommels willen haar daarom graag een lied ombieden. Thomaske Messonides Reitsma uit Longerhout is 30 september 83 jaar geworden. Ze wordt lokwenske troch Bouke en Lieske, Sibren en Riet, Feikje, Ankie, Andries en Ipninke. En via hem draaien we het mannenkoor Pro Regen van Dokkum, mooi toekomst vol van hoop.

Dertie van de ploeg uit Damwold krijgt een lied om een beer van de zussen en haar zweger. Tegeren met haar man steen ze altijd voor hun kleer, ze schreeuwen ze. En noot het Dertie haar jidje is, is er een mooie gelegenheid voor een felicitatie in dit programma. Anneke de Vries Skolt nu het wat zijn, viert haar jidje op 8 oktober. Trix Bergsma Overdiep uit Balk wil hij van hette lokweensje. En de bewenners van het Heeghout in Balzet willen Jitske Landman Dieksma een lied aanbieden. Better letters net, schreeuwen ze. Want het is nog voor de jidje op 9 september. Doe is Jitske 82 hier worden. Titi Rosema Hoekstra uit Nijenmarm wordt morgen 5 oktober 79 hier. De Bern en de Bersbern uit Nijenmarm en Wikkel vreeg je daarom een lied aan als felicitatie. Geke, de Bern, de Bersbern en de 2 oerpakensissers willen Dirk van Kammen van Damwold van Hette Lokweensje maar zijn 80ste jidje joet. En voor hem is hier het gebed om moed van Gerrit Nagel en Margje Dijkstra. Ja.

Antti Salveda uit Vegelinsoort wil Henke Brouwer uit Grauw lokwensken met die Jedje Juster. Zegen en zonsta wensken voor het nieuwe libbezier. Djoke Nauta de Boer uit Twellegeer viert morgen 4 oktober haar 85ste Jedje. Van het lokwenskelfest van Jan en de Ben en de Bensben. Joukje en Sietse Seinstra uit het Jereveen krijgen lied oombeer van haar vreunder Reinder en Siti Noorderbos uit Niegeer. Sietse en Joukje wien op 1 oktober 50 jaar trouwd. En Reinder en Siti wensk je haar tegere met de Ben en de Bensben nog een soort zoene en lokkige jernta. Skwansus en Moeike Tineke Welling uit het Jereveen werd Joert 63 jaar. Annie, de Ben en de Bensben willen haar van het lokwenskje. Crying in the Chapel, zongen troch Elvis Presley. You

En dan wien er alle keer aanvragen voor het lied Wat de toekomst brengen mogen. Klaasje Mink uit Langwaar is op 29 september 86 hier geworden. Klaas en Reinske Mink schreeuwen dat Klaasje haar leven man Anne al een goed jaar missen had en dat valt net aan. Ze schreeuwen ook dat ze graag weer om een bakje koffie komen. Mem, Beppe en oerbeppe Lokke Riemersma Dijkstra uit z'n Rusterveen krijgt een lied onbeer van de Bern, de Bernsbern en de oerbeppe sissers. Er staat bij een bemoediging van Heid en Mem in deze drege tijd. Jan Durke en Maaike Klooster uit Donkerbroek vierden op 1 oktober haar 54-jarig huwelijksfeest. De hetelijke lokwensken komen van de vreun Gerke en Aaltje Kalteren ek uit Donkerbroek. Popko Winia uit Wommels is ernstig ziek. De seniorenklaviosclub wenst hem de komende tijd een protte sterkte en krijfta. De PCOB van Balk lokwenskert haar leden Jan Bruinsma en Lolkje Akkerman, mooi de jidje, en wenskert ze een heel goed en zo'n nij libbezierta. En door de Hoekema uit Warkum was zijn vrouw verrassen mooi lied vanwege de jidje op 30 september. Ek uit namen van de Bernsbern, Sanne en Anouk Hoekema. Wat de toekomst brengen mogen dus, van Laus Deo van Warkum.

Marta van der Voorde-Westra uit Hurdegriep hoopt op zo'n oktober de zegene leeftijd van 100 jaar te winnen. De lokwensen komen van de Swan, Esquan-dochters Wout en Koosje, Feije en Boukje en Rinus en Boukje. Romy Lemstra vierde op 26 september de jidje. De broers en zussen willen haar graag een lied ombieden. W. Takema, de boer uit Drachten, wordt lokwensen troch haar dochter Margriet. En dat is vanzelfs vanwege de 91ste jidje op 6 oktober. Arjen Keuning uit Bolzet wil zijn vrouw Betty lokwensje maar die jidje Joet. Ze is zo'n santig hier wonen. Arjen hoopt dat hij en Betty nog lang bij me kop blijven maaien. Daarboven is een heerlijk oord van Nederland Zingt. MUZIEK.

Het is Joet, een dreige dag voor Griete Vries uit Drachten. Haar zuster, Roelie Struiksma uit Drachten, denkt aan haar en wil haar een lied ombieden. Katie van der Zwaag uit Huddegriep is op 30 september 63 jaar geworden. Ze wordt van het lok weesken terug haar zussen Loekie en Anja en de zwergers Klaas en Johan. Ze weesken haar een zegende nij libbesierta. Annie Hoekstra uit Bedaat vierde op 12 oktober haar jidje. Tjekke Jensma uit Kolm wil haar godzijnen voor het nije ierta weesken. Bouke en Iek van Wieren uit Frensier haven ziek in Sienne voor Jelly de Boer uit de Westereen. Jelly wordt van het erop weesken maar de 83ste jidje. Bouke en Iek weesken haar nog een soort jaren in Zonsta. U geeft rust, is dit van Marielle Rijkmans. MUZIEK

0: Geerle en Fraukje Dijkstra, Fokke en Tietje Silstra en Tine Bosklapper uit Rusterveen wollen haar vreun Wopke Hoekstra, ek uit Rusterveen, een lied aanbieden als bemoediging. Want het is een drege tijd van Wopke. Fjord van Kammen uit Drachten viert op 6 oktober zijn jidje. Jan Mierdema wil hem graag lokwensje. Betty van der Zweep uit Haas viert op 30 september haar jidje. De lokwensen komen van Willem en Ali Grobbe uit Haas. Ze willen haar ek een soort sterkte ta wensje met de revalidatie. Na de uitdenking hebben we lied 885, dat is Groot is uw trouw, o Heer, kleersteen, uitviert troch Remco Hackert en het Center Gospel Choir. Maar eerst krijgen we de uitdenking troch Dirk Verbeek van de Baptistengemeente Dokkum.
1: Omroep Friesland, prelude.
2: Het is Joed Israël Snijn. En de snijn voor Israël is bedoeld om uw verbondenheid met het volk Israël onder om te denken. En ja, belangrijk daarbij is, wat bepaalt eigenlijk uw houding ten opzichte van Israël? Wordt uw houding bepaald door jern en sezen wat al hier in het nijs komt? Wat we vaak net weten als het wier is of wolwier is? Wordt uw houding bepaald door wat Israël docht of wat hun ondien wordt? Of wordt uw houding bepaald door Gods woord en de Bijbel? Wat God zegt, hoe wij reageren moeten, hoe uw houding wijzen moet op het volk. En belangrijk daarbij is het, hoe is uw houding en de erkenning van de God van Israël, de heid van uw Heer Jezus Christus. Wij hebben dezelfde God. In Romeinen 11, vers 28 staat dat de Joden om het evangelie vijanden worden binnen, om uwentwil. Nou, het evangelie feierden, want Jezus zei, het evangelie van genade had ze afwezen. Ze had de Heer Jezus kruisigen. Ze had de profeten, had ze deerden. Ze had Paulus en zijn medewerkers, had ze ernstig belet om het evangelie naar de heidenen te brengen. En daardoor is de toren van God op hun komen en ben ze verstrooid over de hele wereld. En ze denken vaak dat ze red binnen omdat ze ben van Abraham binnen. Maar wat een genade dat het evangelie naar de heidenen, naar de wereld gingen is. Wat een rijkdom hebben wij in de Heer Jezus Christus. Dat we voor eeuwig behouden willen mooi, door het werk wat hij dien had aan het kruis van Golgotha. Wat een rijkdom dat we de Heer Jezus straks ontmoeten mooi in de hemel. En voor altijd bij hem wezen mooi. Maar is het dan zo dat God Israël voor eeuwig oordien had? Dat er het volk zo verstoten had? Nee, ze zijn vijanden omwille van het evangelie. Maar er staat ook in de Filippenzenbrief dat er een heel prutte van uw mensen, ook van de heidenen, wandelen als vijanden van het kruis. Zij werken de Heer Jezus tjen. Ze willen de Heer Jezus net. Ze matten hem net. Ze horen net van hem en ze leeuwen er net in. Maar de Heer Jezus en God de Heid, die had het volk net zo verstoten. Nee, er staat bij van, naar de verkiezing ben ze zijn geliefden om der vaderen wil. Want de genadegaven en de roeping van God binnen onberouwelijk staat erbij. God komt net weer om op zijn roeping en op de genadegaven en de beloften die er al hier aan het volk Israël dien had. De beloften en de zegeningen worden wel uitsteld omdat het volk Israël ongehoorzaam west is. Maar we denken aan de beloften alleen al van de komst van de Heer Jezus. Als een liedje poppen naar deze aarde, wat in de profeten beschreven staat. Of aan de komst in heerlijkheid van het volk Israël, van de wereld dat er straks weer omkomt. Of de belofte aan David, dat de Heer Jezus straks vanuit Jeruzalem regeren zal als koning over de hele wereld. Die beloften binnen al je joen en die binnen onberouwelijk en ze zullen al hier uitkomen. En Israël is Gods uitverkoren volk. Het is een padzet voor de Heere. Het is zijn eigen volk. Het is zijn eigen volk om de grote daden en de heerlijkheid van God te openbaren hier op aarde. Maar het volk had faald. Maar uit het volk is de Heer Jezus komen. En hij had net faald. Hij had volkomen dingen wat hij vregen. En dat is zo prachtig mooi. En als we zeggen hoe Israël beschreven in de Bijbel, dan is het God zijn zielsbeminde. Zijn oogappel. Zijn troetelkind. En er staat er ook bij in de Romeinen 11 dat de verlosser uit Sion komen zal. Dat hij de goddeloosheid van Jacob afwenden zal en dat er de zonde voortnemen zal. En dat is al je nog toekomst, maar zo zal het worden. Het volk is een volk dat door God zegen is. Wij moeten net hoogmoedig wezen. Wij moeten net arrogant en queer spreken over dat volk. Als het volk verkeerd doet, zal God er zelf wel mee redden. Nee, wij kennen beter nederig wezen. En voor hun bidden en voor hun pleiten. En bidden voor de vrede van Jeruzalem. Bidden voor de Joden, ik nou nog, dat er mensen te geloof komen. Bidden voor de volkeren daaromheen, dat er mensen te geloof komen in de Heer Jezus. Het is hun enigste redding. Biliam mocht het volk net vervlokken, omdat het volk zegenen wie je. Litten wij het volk ook net vervlokken. Litten wij het volk Israël zegenen. En dan zullen we zelf ook zegenen worden.

Andries Reitsma uit Zurich wordt op 6 oktober 21 jaar. Hij wordt lokwenske troch Bouke en Lieske, Sibren en Riet, Thomaske, Feikje en Ankie. Anneke Huytema Kalsbeek wordt moon 92 jaar. De familie Kalsbeek wil haar een lied ombieden en van het lokwenskje. Juster is Jansje Jansen Kuipers uit de Gasmers 20 jaar worden. Ze wordt van het lokwenske troch haar zusters, de broers, de zwegers en de skwanszusters. De broers en skwassussen Apma willen Imi Dijkstra Apma van Kieste Siel lokwenskje en bemoedigje. Op 28 september is Imi 29 jaar geworden en een lietse moane jeder had ze afscheid nemen matten van haar man Evert. Kees Denink, hij is een bariton, zongt voor hem: ga niet alleen door het leven.

Us leve mem Beppe en oude Beppe werd op 29 september 94 hier. Wij wensen je haar een blier nij libbesierta. Ze sjongt tige graag en lustert met de orenbewenners van de huiskamer van Zwargcentrum Interzorg in Vervet alles nijn nij prelude. Dat schreeuwen Stina en Wilma uit Stiens. Klaas Heisma uit Wietmassum werd lokweeske machinjedje troch Jan en Boukje Bauma uit Wietmassum. En Tieten Wijma van Twiesel viert op 6 oktober haar jidje. Ze hopen dan 88 jaar te worden. De Ben en de Beppe Sissers willen haar van het lokweeskje. Jan van der Leeuw uit de Tienje hopen op 6 oktober 84 jaar te worden. En daar wil de hele familie van der Leeuw hem mooi lokweeskje. De vreunenploeg van Nijloon, Aukje, Obe en Ali, Jilles en Baitske, wil graag een plaatsje omvreegje voor haar vriendinnen Janke Boersma. Janke vierde op 24 september haar jidje. De vreun wens je haar alle goed sta in dit nije libbesier. Oetse van der Galien van Moenijn viert Joet zijn 83ste jidje. Albert en Sietske Visser willen hem van het lok weesje en wens je hem een som nij libbesier ta. En van hem alle keer hebben we het christelijk mannenkoor en mijn lood kleersteen en dat zongt Er is een God die hoort.

Leni Kamminga van de Tol uit Britsum hoopt op 8 oktober zo'n 80 jaar te worden. De zusters en zwegers wensen haar een mooie dag en een zon nij libbezier ta. Griet Wibbinga uit Marum wordt lokwenske troch aan man Sjoerd. Griet viert Sjoerd haar 81ste jidje en neffe Sjoerd kerst

De boerlieu van het Skoetsje van de Jouwer wolle Gerlof Rienstra een lied aanbieden voor de jidje op 30 september. Johanna Bergsma uit Dokkum wordt op 6 oktober 80 jaar. Jan Bergsma schreeuwt dat een grutpad van haar libben innomen wordt door haar zang- en wargelmuziek. Ze zit alle dagen achter het wargel en begeleert alle man de tjerketjeest van het Friesk Werkverband Hege Beintum. En dat is dan ik alweer haast het allerlaatste fysiek van Joet. Nog één te gaan, maar eerst neem ik afscheid. Want na je wieken ben we er zelfs weer en ik dan binnen je fysiekjes van hette welkom. Onvreet je kind via uw website, de mail of via de post. Zet er even bij van waar het komt, van waar het is. En zet ook je telefoonnummer er even bij. Het is voor u wel noffelijk als de fysiekjes rom op tijd in stuurt worden. Nijn Jochen Oeren het Waberjocht en daarna neemt Douwe Heringa 2 uren mooie muziek van zijn rekken. En om 10 uur is er weer een tjerketjeest op televisie. Joet komt het tjeest uit Ichtenbrege. De oertinking kwam van Dirk Verbeek van de baptistengemeente Dokkum. Bonte de Bruin, dier de techniek. Mijn naam is Geertje de Vries. Wij wensen jou een mooie snijn en graag ont na je wieken, dan is Maaike er weer. Maar nog één fysiekje, en dat laatste fysiekje dat is van Gerben Gebrandi uit Wommels. Hij is op 30 september 88 hier geworden. Zijn zusters Geertje, Henke, Djulke en haar partner Henk. Lok wens ik je hem van harte met deze blijde dag en wens ik je hem goeie jaren in Zonsta. We gaan eruit met de waldzang van Boetenpost. En dat speelt in een arrangement van Andrew Lloyd Webber, Pierre Jesus.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Negen uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen executies worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet, en hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw kan gebeuren. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. Het weer, in het noorden bewolking en wat regen. Op andere plekken kan het flink mistig zijn. Vanmiddag is er veel zon. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig en ongeveer even warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is 12 minuten uur, Jochenen. Goedemorgen, welkom bij Omroep Friesland. Aansten hebben we Maidouwe om het alvoeren. En dan na alvoeren is het tijd voor Bureau de Vries. In de eerste uren joert onder andere een nachtelijke vaarttocht terug de Oude Vin. En in de tweede uren het Nijsforum. Joert mij Lucienne Bosma, ze is tweede Kamerlid voor het CDA. Julie Bruinings is wethouder voor de gemeente Leeuwarden. En Jelmer de Groot, hij is rietslid in de gemeente Zuidwest-Friesland voor BBB. Maar nu is het Waberjocht.
4: Het Waberjocht.
5: Mai Jan Jonkman.
6: Ja, een goeie morgen. Nou, wat weer vandaag hier en weer wat bewolking. Maar u het nadelijk het pad van de provincie nog een enkel spotje rond. Stelde net een soort voor. En hier hebben de temperatuur om de 14 graden. Maar de bewolking die lutst voort, het klaar op. En weer van de morgen een minimum temperatuur om zo'n uren hier van Eek Mariep. Zijn 8 graden. Dat weet ik het geval in Damwoord, De Poin, Laaksem, Grauw en Akkrum. En Grauw hier op Groen nog een temperatuur van zo'n graden. Nou, van een morgen heen weer naar opklaringen over deze. Ja, dan biedt dat hekke peel hecht. Het stelde net een soort voor. De zinnen die kwamen erbij en die heel rap te oorgaan. En we hebben vanmorgen weer prachtige plaatsjes. En joh, ik ben een rechtige naaisimmerske yesdai. Maar dank aan hekke drukke biedt. Hebben joh, wij geregeld zinnen. Zijn mooie blauwe loften en enkele stapelwolkjes. En dan hebben we temperaturen joh, om de 17 graden op het Waadeiland. Dat is zo'n 18 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Ja, en de wien stelt net een soort voor. Komt eerst nog uit het noordwesten waai, wat de frisse hoeken. Ziet het vanmiddag langzamer het westen op en gaat joen om naar het zuiden ta. Ach, en de Mariaanse wien viel het ik wat warmer om. En dat we de joen en vannacht zoggen, dan hebben we wat opklaringen op nij komen ze op mist en deze en temperatuur om dat zien al op graden. Nou, morgen op nij geven we van start met een mistbank en wat deze. Ik denk dat in het minste mist en deze in het natten plak vindt. En dan hebben we daar weer een afwisseling van wolken en zinnen. De meeste, ja, ik denk dat het eerste haast krijgt door zon is meer zinnen dan wolken. En dan hebben we op nij weer een prima naaisimmerske yesdai te pakken met zo'n 20 graden. De wind uit het zuidwesten is maas nog matig, maar wordt in de midden even krachtig. In de nacht is dat weer heel bewolkt en hebben temperaturen om de 12 tot 13 graden met een matige zuidwestenwind. We gaan de vooruitzichten gaan. Nou, deze op nij naaisimmerske, een afwisseling van wolken en zinnen, werd 20 graden met een matige zuidwestenwind in de de nacht weer kans op mist. Het zou wel tjokken mist wijzen. Wensje starten we dan ik met mist. Oer dag werd een afwisseling van wolken en zinnen. En in de westen temperatuur om de jongetje tot 20 graden. Maar in de nacht komen dan de eerste buien. En dat zullen we dan tongenziek. Dan hebben we een waasomslag. Het wordt wisselvallig. Geregeld buien. 16 graden. Maar een krachtige noordwestenwind. Nou ja, zei Geert Vetschend. We hebben jou het geen hoenewaar op beste dag.
0: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense sport van wraadklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleen en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien.
9: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn iepen. Van tolve ont vijf.
10: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
11: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
10: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
11: Sjonge jo ik mij.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
14: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
15: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
18: Omroep Friesland. Mai Douwe. Presentatie Douwe Heringa.
19: Oh, je voulais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi.

Les Fers mochten van Yves Montand, wie dit? Ja, en ik hier hem al heel lang kleerstingen. Want ik dacht, nou, het werd juist. Het zilvolle keer barren. Maar het bleun, of het is nog heel erg mooi waar. En ja, per weekeline, vorige week weer gewoon nog te mooi om dit lied te draaien. Maar nou denk ik dat ze staan nog onder wat contingent van de gest. En het kleurt het mooi. En er hing het een mooie deze. En nou kan ik dat lekker draaien. En het gevoel van gest, dat vind ik heerlijk. Je hebt jij in dit oren onder oren een stuk van Cecilia Bartoli. Caro Mio Ben. Onder vleugels, Scarlatti komt voorbij en het Kool niet draai van Max Broeg. En dat wordt ze toch een jonge celliste spelen uit Armenië. En dat is, ze doet dat echt werkelijk prachtig. Hier is eerst Reinhard Mai, Ich liebe dich. Dennoi komt Katjanin, My Like an Angel.

Like an Angel van Katja Nien, de zangeres uit Burundi. Ja, vorig weekend toen Wiens te gast in de Friesland. Ik wil even net meer correcte wijze optreden hebben. Britta Maria en Maurits Fonsen. En ik zou een paar stukken van hun nieuwe programma draaien vanzelfs. Want ik heb wel regelmatig contact met ze als ze weer ergens in Friesland binnen. Maar heel voorzichtig zijn, we hier wat technische problemen bij de omroep. Dus dat kon net trok in. En ook keer ze van, ach, nou ja, dan wil ik het lezen en toch het een oren keer. Maar ik vond het een prachtige uitviering van Ramses en Lisbeth aan de andere kant van de heuvels. Maar dit keer toch Britta Maria en Maurits Fonsen.

mooierdviering van de aan de andere kant van de heuvels van Ramses en Lisbeth en Jere Trog, Britta Maria en Maurits Fonse. En op de accordeon Jerjim Oleg Fatif. Dan de klassieke muziek van Giordani, Caro, Mio Ben, Celia Bartoli en onder vleugel Gregory Fischer.

concerten varen de kleine fluit. Zo zit het hier. En een duo-viool. Emily Rosarium en het Hure Barok Ensemble uit Zweden. Ze komen alweer uit Zweden. En het weer muziek van Bartolomeo Bernardini en Giuseppe Torelli. Ja, dit is schreun. Het zijn in totaal 24 kwarten concerten voor blokfluit eigenlijk. En recorder nemen ze dat. Goed. Hier is Ivo Pokorelic en hij speelt een prachtige sonate van Scarlatti.

Scarlatti, een sonaat in B mineur van het waarspieler toch Ivo Pogorelits. Dan het Kol Niederai, of het Kol Niederai, weet ik wel signed. Het opus 47, het 47ste werk van Max Bruch. De London Symphony Orchestra, onder leiding van François-Xavier Roth. En de celliste is Astrin Cyranossia. Zij komt uit Armenië, opgegroeid in Frankrijk, Île-sur-Mer. En daar bejaard ooit directeur van het conservatorium. Het Kol Niederai, of Kol Niederai, dat waren in 88 skreun. Toch Max Bruch. Hij wie zelf net Joods, maar hij wie wel heel diep onder de indruk van de Joodse meldijen. En hij woe moet zien welke soort muzikale hommage brengen onder de Joodse traditie. Het Kol Niederai, dat betut ze vol als alle geloften. En het is de naam van een verneemde gebedstekst die het begin van Yom Kippur is. De grote verzoendag. Als zoen je dat Sint-Wurg net miseizen. Zij had een Armeense achtergrond, deze celliste, jonge celliste. Ze speelt het op een zo'n fantastisch mooie manier. Virtuoos, dat wil ik net zissen. Want het is net, dan toch gaat de kwad. Want dat doet ze sowieso. Maar het is heel menselijk, heel mooi, warm. En echt, echt het liertering, het beatugiet. Ze spelen het op een Gennaro Gagliano cello uit Sanchez 56 en die wier van Sir John Babiroli. En dat wier nog werd die cellist die heel nauw verbonden wie onder de London Symphony Orchestra. Ik zou zeggen, geniet je van het prachtige stuk muziek van Max Bruch, maar Astrin Cyranossia onder leiding van François-Xavier Roth.

0: Colony Dry van Max Broeg. Hier uitviert door de London Symphony Orchestra. Toch celliste Astring Cyranossian onder leiding van François Xavier Rood. En zij komt uit Armenië. Oorspronkelijk ben het in Frankrijk. En zij heeft een stichting opgericht, Spidak Sevan. En dat is voor help voor bijen in Armenië en Libanon. Toch muziekprojecten en dergelijke. Toch is dat goede werk. En ik vond het een erg mooie, mankelijke uitviering. Laat ik het zo lezen van het Colony Dry van Broeg. Goed. Dadelijk weer de weer. Mooie muziek. Hier is Serge Lama. Je suis malade. Ondadelijk.
1: Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie, ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare.

0: Views. 9. In Bureau de Vries.
1: Ik vind de views bijna belangrijker dan de likes eigenlijk.
2: Het bureau is op paard met Friese influencers.
3: Ik maak mijn filmpjes vooral ik omdat ik het zelf leuk vind.
2: We maken een tochtje door de oude film.
4: Vier voet, waar als ik pist.
2: Maiskipper Ulbe.
5: Zelf hak ik elks helemaal niks met TikTok.
0: Snij bij Omroep Friesland van Alphen on Tien in Bureau de Vries.
6: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Thuiskomen is in een binnenkomen en van dadelijk weten, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat

0: aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen de vaardij, denken mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
1: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
2: Jaring de Wolf Wenning Eerjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van 12 ont 5.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
6: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
7: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
8: Hoe kom ik je waai?
7: Of in die tij wekker had.
9: Hoe kom ik aan het werk?
7: Vragen die toet in toekomst keer.
10: Waar kan ik van over werk leren?
7: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
7: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
12: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
7: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
2: Jaring de Wolf Wenning Eerjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van 12 ont 5.
13: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsen.
14: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
16: Vergeet je niet in te smeren.
15: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
15: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
17: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel!
8: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
16: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
18: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
3: Omroep Friesland. Mai Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

0: je reviens.
1: Zo, dat is nog eens een Iepener, zou ik zeggen. Le Prénom de Paris van Jacques Brel. En Paris, je reviens. Parijs, ik kom weer, waarom? En ik ben er al hier net west. Eigenlijk moet ik gewoon een keer op het trein stappen en daar weer heen. Een hele goede morgen, welkom bij de muziek op de Snijte Morgen. Ook nog lekkere muziek. Komt van alles voorbij en ik heb een bijzondere trompetist, Ole Edvard Antonsen. Hij komt uit, volgens mij, uit Noorwegen, naar Scandinavië. In elk geval, Serge Rajani en Nora Jones. Hier is Nina Simone.
2: I knew a man, Bojangles, and he danced for you.

Nina Simone, my Mr. Bojangles. In zon 80 werd een grote hit, eigenlijk een wereldhit, rondhit. Agoy de la Luna, dat betekent ze volle als de zoon van de mannen. Maar het verhaal, dat kind has kinningen. Het geeft oren een vrouw, een scheunerin. En zij wil heel graag een band van haar geliefde. En dat slag het, maar de beide orden, die ben vrij donker. Maar het band is zo jocht als de mannen. Dus de hoid die denkt, dit klopt net. En die is helemaal van zijn stikken. Deert het te bergen. Het is eigenlijk een sprookje dus. Hè, waar altijd de meest vreselijke dingen gebeuren. En wat wel heel erg mooi is, is dat op het oing, als het bergen goelt, dan neemt de mannen oor. Maar wanneer het bergen reistig is, dan wordt de mannen voller. Gooi de la luna.

The Long Days Over van Norah Jones. En daarvoor Jerium Autumn Leaves, dus eigenlijk werk mooi begon. Le Faire Mochte van Jacques Prévert. Maar deze uitviering weer van Michaela Kahn uit Amerika. Ik tocht ik eerst Eva Cassidy, Jerium, maar dit is een oor, Michaela. Ik gaf je een stuk muziek, Vida. En dat is eigenlijk Vide. Want het verwierst nooit de Noorse hoogvlakte, de Vide. Maar naam het uitgestrekte Rogalandskip in Noorwegen. En dit stuk instrumentale muziek van Ole Edvard Antonsen had een sterk Scandinavisch karakter. Het is Noorse trompetist dus, dirigent. Hij is Benem in Hamar. En hij is bekend om zijn virtuose mooie trompetspeel. Ole Edvard Antonsen.

Het Noorse longskipping, de muziek vertaald door Ole Edvard Andersen, de trompetist. Hier is Kitano Veloso en Calcosta, che penna.

De Italiaanse Franse jongen Serge Rajani, mooie mafie. En binnenkort komt er een musical over het leven van Frans Halsema. Net oud werd in 40 en hij maakt een prachtige, prachtige lied en achterlied. En zo vond het mooi. Het is heel terug dat er een mooie musical komt. Dit is de Van Egenstraat.

schat, zocht ik een dak, ja god, je moet toch wat. Ik vond een schamele zolder en dacht schamper, hoe kolder ik. Het is kil en tochtig daar, maar geen paniek.

Het is het best voor ons twee, ook al valt het niet mee vandaag. Maar lig vooral niet wakker met de vraag,

0: Franske ode onder de Nederlandse vrouw, troch Zazie. En dan binnen Sabine, Daphne en Margriet, Nederlandse band dus. Dadelijk is het tijd voor Bureau de Vries en Geertje de Vries, die zit weer. Goedemorgen, Geertje.
1: Ja, goedemorgen, Douwe.
0: Wat hij hem in de uitsturing?
1: Nou, het eerste horen hebben we weer een tal reportages. Ze hebben mooi een groep influencers in een sloep op een nacht door de oude veen.
0: Nou, spannend.
1: Ja, dat vind je heel leuk. En ik heb ik een keer mooi een jong vrouw die een boek schreef het over haar paken. Haar paken is in de Tweede Wereldoorlog veroordeeld voor moord. Maar hij ziet het onschuldig vast. En dat verhaal had zij helemaal uitzocht. Verder hebben we in memoriam van Stella van Gent, de oud-wethouder van Zuidwest-Friesland. En we sluiten zelfs weer mooi een verhaal uit Blauwhoes. Dit keer over de Blaaskapel.
0: Okay.
1: Nou, en dan het tweede oren. Verzels weer eens Nijs voor hem. Mooi, Juwet Lucienne Bolsma, zij is tweede Kamerlid van het CDA. Wethouder Bruinings van de gemeente Ljouwert. En Rietslid Jelme de Groot van Zuidwest-Friesland. En ja, het is de tijd van de begruttingen. Dus we hebben het een soort over begruttingen van het kabinet, maar ik van de beide gemeentes. Verder ik over vuurwerkontheffings. En misschien praat ik nog wel even over het afschieten van wilde katten.
0: Oké, mooi. Genoeg om over te praten.
1: Ja, zeker.
0: Een noffelijke uitsturing. En je hebt dus alweer een noffelijke snijing. Maakt ze er een mooie dag van. En graag om te takken wieken. Maarten Kaspers, die de techniek van de man. En hier is nog een van je, dat moest toch geen. Stefan Soelke en Mileva. Ontzettend.

0: miljoen live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends in de Harmonie. Na een verbouwing van 4 maanden die de theater in de oude tarieven. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder woorden de kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. Joen bij Omroep Friesland. Op web, app en televisie van kwartier oer achten aan.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: 20 november is verhalenjoen in heel Friesland en do kest ek mooi dwaan. Op Jaan en meer informatie? Verhalenavond.nl.
12: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
13: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
11: Njorgen hond om Sandje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
13: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
14: Jaring de Wolf Wenning Injochting in Sint-Niek is no snijn iepen. Van 12 tot 5.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Influencers die in een sloep nachts door de oude veen gaan, een in memoriam van Stella van Gent, een boek over een moord in Bantegea in de oorlog en een muzikaal verhaal uit Blauwhoes, dadelijk in Bureau de Vries.
4: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
5: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
6: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
7: In Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
5: Njorgen Ontemai, Santje in oktober. Hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
8: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nyk is no snijn, Iepen. Van 12 tot 5.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Skipper Ulbe Posma vaarde een nacht mooi een boend zeilskip door de Oude Veen.
11: Ja, we gaan deze keer een heel bijzonder gezelschap. Ik ben alle keer voor TikTokers en zo. En dat is wel heel bijzonder, want zelf hak ik elks helemaal niks met TikTok.
10: Maar die influencers zijn wel verzels en dat leveren mooie verhalen op. Kim van Heerde is opgegroeid in Bontegeer. Ze doekt in daar Gieven om het verhaal van haar paken te achterhellen.
12: Hij heeft bij ons gewoond een tijd. Dus wij woonden op hetzelfde erf. Ik ben opgegroeid op de plek waar hij heeft gewoond. Waar mijn vader is geboren. Maar het was wel een vreemde man. Dus een beetje afgezonderd van de rest van de wereld. Hij had zijn eigenaardigheden. Ik denk dat mensen hem ook wel een beetje ontweken.
10: Maar misschien weer haar paken was zo worden door wat er in de oorlog mooi in bad is. Kim kwam daarachter en schrouwde er een boek over. We hebben ook een in memoriam van Stella van Gent, de eerdere wethouder van Zuidwest-Friesland, die het van Wieke verstoren is. En we sluiten al mijn verhaal uit Blauwhoes over Blaaskapel de Zwolkers.
13: Maar dit keer is het daar helemaal net. Dat zat carnaval in Hewik een peke dient in Duitsland. Op de ochtend terug steden heen. Ze weten net wat ze eren. Ik heb een vier uur achter elkaar op de achterhand en continu spelen. Ze weten net wat ze eren.
14: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
10: Een hele goeie morgen en welkom bij Bureau de Vries. Mijn jonkende neemde onderwerpen verzels ik weer het Nijs Forum. Dat begint om 12 uur en besteedt je het uit Lucienne Bolsma, tweede kamerlid van het CDA, Julie Bruinings, wethouder in de gemeente Ljouwert, en Jelme de Groot, gemeenteraadslid in Zuidwest-Friesland voor de BBB. Maar eerst geven we mij een sloepje op jontijd troch de Oude Veen. Van mei oond september neemt skipper Ulbe Posma meeske mei naar deze bijzondere wettenvraat, maar dan in het tjuster. Het bureau stapte in Jennewald aan boord voor de laatste tocht van het seizoen. Verslagjouwer Klasine Hofstee wie net alleenig. In de sloep zie het al een bond zeilskip van Friese influencers. Het is haar een eerlijkse uitstapje, maar skipper Ulbe varre troch de nacht.
15: Hey, jongens, ik had even een idee.
16: Ja.
15: Ik wil graag een ongemakkelijke stilte creëren in Friesland.
16: Oh ja.
15: Dus dat iemand zo filmt en dat we allemaal een beetje verveeld zouden raken.
16: Ik film al.
15: Ja, is goed. En dat we ons de beurt dan een ding zeggen wat wij doen als het ongemakkelijk en stil is.
11: En de achtergrond zat in net zin.
15: Ja.
16: Moet ik de camera in kijken of niet?
17: Nee. Nou, we hebben mooi voor met z'n allen net.
16: Mooi waar, hè?
17: Dus, hobby's.
18: Ulbe, je krijgt het wetter op bij Jennewald, we gaan de Oude Veen in. Wat heeft u hier voor gezelschap aan boord?
11: Ja, we gaan deze keer een heel bijzonder gezelschap. Ik ben alle keer voor TikTokers en zo. En dat is wel heel bijzonder, want zelf had ik elks helemaal niks met TikTok. Nou, gewoon Nienke, die is gewoon onbekend.
18: Nienke, wat voor gezelschap is dit? En waar ben je?
19: Ja, nou, ik ben Nienke, waar ben je? Zo eindig ik al mijn TikToks en filmpjes op Instagram. Ik maak je filmpjes over empowerment en al een jaar als vrouwen vijf. En daardoor heb ik hele leuke influencers kennen leerd. En op een gegeven moment wie ik Skoft Regio, onjager. En toen ben ik, wie ik mijn project aan de gang, let's go naar het west. En toen ben ik met die club te varen hier met Ulbe. En dat was zo gezellig. Nou herhaalt het zich voor de tweede keer.
18: Dus nou varen we hier in het tjuster, hast tjuster troch de oude veen. Ja. Waar is het bij die?
19: Hier zit Martijn Werkhoven, ik bekend als Reptiel, dus een rapper.
18: Hoi.
19: En hij is ik onderwijzer. Het wel een mooie doelgroep bij de jeugd, zeg maar. En hier naast me zit Roan Veldman. En die had
18: hoi,
19: mij
18: Roan.
19: Hier
18: een...
20: Hoi, Omroep.
19: Holland's Got Talent. En die had er al Hanny GTS-T. En al links vandaan zit Anke Stilma. En die had mij die een olie. Die kan heel mooi zongen.
18: Ja, en doe maak een stuk filmpjes. Doe zongst in het Friesk.
21: Ja, ik maak je oersettingen van bekende noemers.
18: Kan je een stukje zongen? Of,
21: ja.
22: Ja.
21: Vier voet, waar als ik bist. Ik jou dat mijn hetroklopje zeeuw.
18: Nou,
21: mijn koude stemmen goed.
18: En dat gewoon op een boord in de orde, Veen.
21: Ja.
18: Nou, wie zit er eerst bij?
20: Ik ben Ryan en ik ben drag queen. En ik heb Nienke leren kennen via het uitfestival in Vraneker in de Koornbeurs.
18: En nou begreep ik, doos is nog in het begin om filmpjes te maken?
20: Ja, klopt. Ik zit nog best wel in het begin. Ik heb net mijn accounts een beetje opgestart. Maar mensen kennen me wel vanaf mijn drag.
18: Maar is dat leuk om content te maken?
20: Ja, ik vind het zelf wel heel erg leuk. Maar het ligt ook een beetje per persoon of je het leuk vindt. Want ja, je hebt natuurlijk wel dat je natuurlijk daar bekend van wordt. En als je dan op straat herkend wordt. Ja, het is maar net qua persoonlijkheid hoe je bent. Of je dat aan kan, ja of nee.
19: Misschien kijk ik nog even omvullen dat social media wel een heel goed platform binnen voor de drag queens. Want die kennen zichzelf heel mooi shellit en zich goed promoten. En dat is voor drag queens wel heel belangrijk. En ik al je programma's op televisie, Make Up Your Mind is nou ik. En de drag queens die liften daar ik op mij. Het is voor hun heel belangrijk, die social media.
11: Nou, dit wordt natuurlijk een hele bijzondere jongen. Want zoals nou wel hoe mooi de loft nog binnen. En dat zijn we eigenlijk zien, dat de natuur zich als een deel jouwt. En dan krijg je een hele andere beleving, krijg je een hele andere gevoel ook van de omgeving. Zoals zo mooi ik nou die weerspiegeling heen, of waren we weer mooi in de hoelen kritten. Maar zien ook de lichten van de loft en hoe mooi dat het nou ook de bjem in het water spiegel je. Zo daar ook weer een, wat is dat, een reger.
18: Hoe is het om als je al hier op het water te zitten? Want Ulbe heeft de motor even nu in, dus we druwen je nou echt heel stil.
23: Het is heel erg rustig en ik ben van mezelf heel erg droog. Dat werd een beetje van de video's misschien. Maar ik viel gewoon een soort van rust om hier te komen. Ja, of het is de Berenburg, ken ik natuurlijk. Maar een van die twee. Maar ik denk wel dat het echt de setting is. Heel fijn.
18: En hoe belangrijk is het om Maimeker zo'n onder te werken?
24: Ja, hartstikke leuk. En we gaan hier Nienke. En dat Nienke is geweldig. Want Nienke is gewoon een verbinder. Dat zei ze zelf ik, toch?
23: De mem van de Friese.
24: De mem.
18: Ja, wat bist u de mem van alle Friese influencers?
19: Nou, weet je wel, denk ik. Ja, weet je wel. Zo viel ik me soms wel een beetje. Maar het is ik heel leuk. Ik viel me ik net per se ouder of zo. Ik ben niet mijn hartelijke jong.
18: Ja, ik moet heerlijk zeggen. Ik ben dus ik een beetje van een oren generatie. Dus ik zit net op TikTok.
21: Ja, dat is helemaal oké. Okay.
24: Ja,
21: jij krijgt in mijn linker eer. Dat is net oké. Okay. Dat ken echt net. Nee. Ja, ik maak gewoon filmpjes vooral. Ik omdat ik het zelf leuk vind. En dan schukkel wie het die interesse moet mij dealen. Maar het is ik op Instagram, plaatsen we ik een heel soort alle
18: ja,
21: van
18: ik
21: mij.
18: Heb daar wel eens wat van die jongen.
21: Nou, sje.
18: Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe groot is dien bereik?
21: Nou, ik ken nou op TikTok 6000 en op Instagram 4400 ongeveer. Dus ik ben nog een beetje aan het opbouwen. Maar ik ben tevreden. Ik heb wel naar mijn zin.
0: Is dat een soort, Rohan? Ik heb geen idee. 6000?
23: 6000, dat is mooi bij. Ja, zeker. Absoluut. En ik show de filmpjes zelf ik. En die views, die lieg je er net om. Zeker net. Dus nee, dat is echt heel erg goed. Absoluut.
0: En is dat heel belangrijk, die views?
23: Ik vind de views bijna belangrijker dan de likes eigenlijk. Want ja, de views bepaalt hoeveel mensen langs die komen. Of even ja, stilblozen en een moment uit hun dij pakken om naar die te zien. En dat ben er dan echt wel een soort. Want ik zei na alle filmpjes van nu is all you ever show eigenlijk. Dan ben ik goed bezig. En dat waren van Friesen. Zullen ze in de Rans dat zezen. Maar Friesen ken ik ook, ja. Een heel soort zelfs.
0: En wat, op hoeveel views zitten je machine on?
23: Dan gaan ze maar Johan Cruijff Arena vol denken, machine on. Jawel. Ja, dat denk ik wel, okay. Absoluut. Okay. Twa Jan, Johan Cruijff Arena. Ja, dat zeker. Dus dat wordt goed.
1: En dan varen we op een lange sleet. We hebben de lange sleet, man. Een spook. Het spook van de lange sleet. De lange sleet, man. En die spook het Jeroen.
0: Wat maakt dit zo leuk? Kom ik weer in bedijden op, Tiel?
24: Voor mij is het een beetje ontspanning. En ik word altijd heel enthousiast wakker. En dan denk ik, oh ja, dat moet ik even dwanen. Dat moet even een filmpje. En dat vind ik al hartstikke leuk. En ja, voor mij, soms vind ik het ook wel dreig. Hè? Elke keer weer een nieuw filmpje. Maar het is aan het einde van de rit is allerlei ontspanning. En vermaak en heel veel enthousiasme. En de reacties van mensen, dat is altijd leuk. Ja, altijd leuk wel.
0: Is dit een businessmodel?
19: Nou, dat hing er denk ik van, nou, dat kent wel wezen. Maar dat is net voor iedereen een wijlijn. Dus als je een hele soort volgers had en een soort views, dan kan je dus vregen worden toch managementbureaus. En kan je vregen worden toch bedrogen die het willen dat je een filmpje van hun meidje. Dus ja, in Safir zit er wel een businessmodel in. Maar ja, dat is net voor iedereen een wijlijn.
0: Maar Joen is het vooral
21: gezellig iets.
24: Prachtige verhalen van Ulbe.
1: Oh, sorry. Ja, nog even een

0: Dan doe ik nou even het apparaatje uit, ja. Volgens mij daar had ik even naar je inspiratie op.
1: Ja. Dus, dat is mooi, toch?
0: Zo, ja, ja, had ik er naar TikTok.
1: Oh ja, naar TikTok.
2: 1, 2, 3. Do you remember?
3: Oké, ik heb dus ook nou in filmen. Dit is net helemaal mijn normale content. Dus ik ben nog een beetje ongemakkelijk.
4: Je bent helemaal zenuwachtig ook aan.
3: Ja, er zit nog die skant in er nog wel een beetje.
5: Maar lekker op boord gooien, die skant, hè?
6: Ja,
0: maar is die lekker die zelf uit?
1: Ja, zeker.
3: Maar ik vind het wel leuk.
2: Do you remember? Very
7: it was nice.
3: September. Ja, sorry, ik ben nog niet. Je moet net
0: tussen de bijen, daar zit een vakantiehoeske. De hoeske heet Sitse Maaike. Sitse Maaike wie een kluizenaarstel. Dat wanneer je vroeger.
2: Ja, maar
0: dan
2: kerst
0: ik
2: ook gewoon content,
0: meidje. Dat andere fan
1: content. 3600.
8: Dus toen heeft Krek een filmpje maken?
1: Ja.
8: Toen we voet gingen naar de boord?
1: Ja.
8: Ja, je hebt toch al een keer wat verveeld?
1: Ja. Maar dat is een beetje de grap, hè, van ongemakkelijke stilte in Friesland. Dus deze mensen hadden meestal altijd van, ja. Of, nou, mooi voort, hè. Of, nou, samen ietsje.
8: En dat is nou maar Kreklin en dat heeft nou al...
1: 3000 zo'n 100. 100.
8: Views.
1: Views. En ik wil net wat stoer doen, maar ik denk dat ze weer al binnen. Ja, wel 4000, denk ik.
9: Martijn had kijk een heel mooi filmpje online gezet van u zien boordje. En nou, er zijn al aardig wat views op. Dus mensen vinden dat denk ik wel leuk.
8: En hoe komt dat ding zo?
9: Ja, nou, omdat er meerdere influencers bij elkaar binnen. Maar ik vanwege de combinatie van nou, het Friese landschap, het verstilde. En dan ja, die influencers daar. Maar altijd een hoop poeh aan erop te zien. Maar dat bij elkaar, zeg maar. Van werelden bij elkaar.
8: Die dronken influencers die komen hier even te rest op het wetter.
9: Ja, dat denk ik wel. En rest levert ik weer creativiteit op. Dus ja, dan komt er weer rond van mooie ideeën, hoor.
0: En de, alles wat beweegt in mijn satellieten, had er geen vlekken liggen.
5: Oh, er zijn dan 2 satellieten naast de boor.
4: Draaien.
5: Oh, sorry.
1: Ja, wat een vat een satellieten, hé. Hang nog nooit, jongen.
3: Cybersatelliet. En je schudde satelliet is omdat nou de zin erop.
0: Ja.
5: Oh, maar dat bent 3 satellieten. Wat volle dan? Hoe volle ben je van net?
0: Ah, toen.
5: Echt toen. Waarom?
0: Ja, om je content de wereld te doen.
5: TikToks plaatsen. Oh, in dat geval blauwe vleer.
8: Zoest ook influencer worden wollen Ulbe?
0: Nee, ik loop net dat mijn ding is. Nee, van de... Dat... Nee, dan mag je echt wel geknipt worden en dan mag je echt, ja, ik kon er nu mee bezig worden en mag je elke dag weer wat betekenen. Ik ga nou net insteed om op TikTok en Facebook. Ik zie net eens op mijn eigen Facebook pagina, zie ik ook nooit net eens.
8: Zo ben je lekker influencers op die eigen liedse sloepke.
0: Ja, laten we daar maar op horen. Dan ga ik het publiek onderregen.
4: Oude vraag! Chante! Heel bedankt!
10: Oh. Jim, je hebt een klassine Hofstee impeteer mooi Friese influencers op het wetter. Martijn Werkhoven, beter bekend als Raptiel, vertelde over het TikTok-filmpje dat ze te gieren maken hebben op het wetter. Nou ja, het aantal views zit nu op 112.000. Nou, dat is zowat 2 keer de Johan Cruijff Arena vol.
11: Dit is Omroep Friesland. Van Alphen tot Bureau de Vries.

0: Django, wie dat is, my joyful caravan. Arun Manje verstoor Stella van Gent op 54-jarige leeftijd. De oud-wethouder van de gemeente Zuidwest-Friesland en gemeentesectaris van de gemeente Haas stier bekend als een flamboyante, gedreven bestuurder. Deze simmer waard duidelijk dat ze ongeneeslijk ziek wie. Alvleesklierkanker, mooi uitzaaiings. Partijgenoten en oud-collega van Stella van Gent, Marianne Poelman, no wethouder in Zuidwest-Friesland, spreekt een in memoriam uit.
1: Uit het leven.
2: Kan je nog je zegeningen tellen als je doodgaat? De zon komt op en ik weet dat ik doodga. En dat is nog wel eens wat, zeg. Hoe te sterven. Dat is nog een hele kunst. Stella van Gent. Je kwam uit Montfoort, maar Friesland werd je thuis. Twee dotten van kinderen en in Westhem een huis, een tuin en een opbergschuur. Precies 30 jaar geleden werd je lid van de Partij van de Arbeid. In 2002 stapte je in de gemeenteraad van Sneek en in 2015 werd je wethouder. En tijdens een persconferentie zei je: als student had ik reeds de wens om ooit als bestuurder en politicus werkzaam te zijn. Dat ik nu hier de kans krijg, is bijzonder. Hier voel ik me thuis. Ik voel me gerijpt en gesterkt om deze functie te aanvaarden. Democratie is de mooiste uitvinding van de mensheid en ik geloof in de kracht van het collectief. Zelf heb ik je leren kennen als mijn sectormanager bij de gemeente Leeuwarden. Samen met mijn goede vriend Evert Bossema bestormden wij de hemel voor jou en de jouwen. Jij, samen met die kleine rode generaal Ellen en de hoekige strateeg Besselsen, bracht ons tot grote hoogtes. Zelden waren jij en ik op tijd voor een meeting. Meestal waren we dus fashionably late. En ik leerde het van de beste. In je kamer stond een stoel gemaakt van knuffels. Bij mijn eerste kennismaking met die stoel wist ik: deze vrouw is anders dan anders. Homme de Jong herinnerde mij bij het afscheid van collega Hein de Haan aan deze stoel. De knuffelstoel van Stella. En Stella geeft even een knuffel van mij, daar achter de wolken. En ik en met mij veel vrouwen leerden nog meer van je. Je stond je mannetje, zoals dat wel gezegd wordt. Op de apenrots die de politiek soms zo lelijk maakt, was jij zo scherp als een mes. Je viel op door zaken net even anders te bekijken. Net even anders te beschouwen en vooral net even anders te doen. Jij durfde door te pakken waar anderen juist loslieten. Jij was wars van protocol en had de gave om dicht bij de mensen te zijn. Haptemoe en ik hebben daar met volle teugen van genoten. Jij had een uitzonderlijk gevoel voor toon en taal. En met een roos in je haar stond je toen al voor een gemeente en een samenleving waar anders zijn niet anders is. Ik denk terug aan het moment aan de keukentafel bij Johan Veenstra thuis. Ik zat naast je toen de burgemeester belde. Een dialoog met kracht en overtuiging en met opgeheven hoofd. Op kleurrijke en flamboyante wijze stapte jij door deze fase. En door jouw grensverleggende manier van werken en leven werd, zoals de burgemeester het treffend zei, het risicoprofiel van Gent wat groter. Een groot compliment kan een bestuurder niet ontvangen, denk ik nu. Jezelf goed verwoorden. Man, oh man, hoe verdrietig moet het zijn geweest toen je 2 weken geleden werd getroffen door een herseninfarct en je spraak was aangedaan. In je mooie spraakbericht kort daarvoor gaf je ons deze quote nog mee. We hebben mooi gepraat. Dat is toch wel de essentie, merk ik. Ik wil het liefst intens verbintenis praten met mensen. En wel onder het motto: er mag gehuild worden. Die humor was kenmerkend en ijzersterk. In ons laatste appberichtje stuurde hij me nog een foto met de meest recente aankoop van je en een gouden tip voor ons vrouwen met de onderschrift: de bikinicrème voor snor- en wenkbrauwenregulatie en de verf om voor de brouwen vergrijzing tegen te gaan. Lieve Stella, wat hebben we samen veel gelachen. En wij tweeën niet alleen, je hebt zoveel mensen geraakt. En nu zijn we, volgens Moekenel, een ster kwijt. Ster, Jij bent altijd bij mij. Ik hou van jou en ik ben jouw vriend. Voor altijd zul je in mij zijn. Maandag is het afscheid en de viering van Stella's leven. En ik voorspel een hele drukke dag, zoals haar neef Thomas zou zeggen.

0: De familie van Kim van Heerde praatte er eens neer over. Het verhaal van haar pake Egbert, die in de Tweede Wereldoorlog versiert van een moord in Bontegier. Hoe zie je dit krijgt? Ze doekte in de archieven, waar nooit de puzzelstikjes te plak voelen. En het resultaat is het boek De Schaduw Blijft. Kim van Heerde is te gast, Joet, bij ons in Bureau de Vries. Welkom. Om het even duidelijk deel te zetten, het verhaal, hoe gaat dat?
1: Het boek volgt eigenlijk twee mannen in hun twintiger jaren. In 1943, dus een lange tijd geleden.
0: In de oorlog?
1: In de oorlogstijd, ja. Eén in Amsterdam en één in de Echtener Polder, wat nu Bontega is. En die hebben eigenlijk niks met elkaar te maken. Maar die komen toch met elkaar in verband, omdat de man in Amsterdam manieren zoekt om geld te vinden. En die manieren vindt hij uiteindelijk door af te reizen naar de Echtener Polder en daar een inbraak te plegen. Dat loopt uit de hand.
0: Dus dat wie een crimineel?
1: Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen, ja. Ja. Ja, ik denk niet dat hij zichzelf zo zou omschrijven, maar dat was het wel. Dus dat loopt uit de hand. En vervolgens is het een raadsel wie dat op zich geweten heeft eigenlijk.
0: Want er waren in vermoorden bij die inbraak.
1: Ja, dus er is iemand neergeslagen. Niet met het doel om diegene te vermoorden, maar dat is wel gebeurd. Dus diegene is gestorven. En dat is de oom van Egbert. Egbert was mijn paken. Dus daar komt het bruggetje ook waarom ik het heb geschreven natuurlijk. En die woonde in de boerderij daarnaast. En hij werd daarvoor verdacht. En dat ging best wel snel rollen. Dus hij is best wel snel naar de verdenking ook opgepakt. En dan moet het verhaal zich gaan vertellen hoe dat allemaal wordt opgelost uiteindelijk.
0: Oké, dus die paken Egbert,
1: ja.
0: Die werd oppakt van een moord.
1: Ja.
0: En uiteindelijk toch blikken dat hij die moord net pleegd heeft.
1: Ja.
0: Want die is pleegd door die man uit Amsterdam.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Hoe ben je op dit verhaal gekomen?
1: Ik heb altijd iets gehad met verhalen van vroeger. En ik wist hier iets van, maar heel lichtjes. Want hier werd niet zoveel over gesproken. Dus ik wist dat hij in de oorlogstijd in de Blokhuispoort heeft gezeten voor een moord. En toen ik ouder werd, dacht ik, Hoe is het allemaal gegaan? Wat kan ik daarvan vinden? En dat was best moeilijk, want ik zocht op Bontega. Maar Bontega heet nog niet zo lang Bontega. Dus ik kon eigenlijk niks vinden in het begin. En toen kwam ik een boek tegen, 100 jaar Bontega. En toen dacht ik, oh, maar wacht even. Het heette anders. En toen vond ik in één keer heel veel krantenartikelen online. Eigenlijk uit het hele land. Van Limburg tot Friesland tot Amsterdam. Iedereen schreef erover, want het was best wel een impactvolle gebeurtenis. En toen heb ik gemeld naar het Tresor en naar het archief in Amsterdam. En hier in Leeuwarden lag er een heel dossier nog. Dat heb ik mogen inzien. En daar is het balletje gaan rollen eigenlijk. Dus het is voor een heel groot deel op de waarheid gebaseerd. Het deel van de mannen uit Amsterdam, daar heb ik mijn eigen fantasie op los mogen laten. Dat kon ik niet tot de details invullen. Maar zo is dat balletje gaan rollen en zo is het gekomen.
0: Want heeft het schrijven uit die twee perspectieven, of heeft het meer beschouwend beschreven?
1: Nee, vanuit die twee perspectieven. Juist omdat ik dat wat indringender vond, dat het vanuit die tijd is. En ik denk dat heel veel boeken tegenwoordig gaan over iemand die het nu onderzoekt in de verleden tijd. En heel eerlijk, als ik zelf die boeken lees, vind ik dat verleden tijd perspectief vaak veel leuker. Dus het was wel een uitdaging, die ben ik wel aangegaan.
0: Ja. Dus zei dus van, ik hield er wel eens wat hoe je het in een familie, maar ik wist nooit het echte verhaal, het hele verhaal.
1: Nee.
0: Waarom waren er net op praat in de familie?
1: Ik denk toch wel omdat het pijnlijk was. Ik denk dat mijn paakje hier best veel pijn van heeft gehad dat dit is gebeurd. En dat hij ook wel het gevoel heeft gehad dat hij een beetje met een nek werd aangekeken, ook daarna nog. Omdat het ook nooit is rechtgezet. Dus hoeveel de media erover schreef toen het gebeurde en toen ze de zogenaamde dader hadden gevonden, zo weinig schreven ze toen de echte dader eigenlijk op werd gepakt. En ik denk dat dat ook wel lastig te verkroppen was. Dus ik denk dat hij altijd het gevoel heeft gehad, mensen vinden nog iets van mij. Ik word er nog op aangekeken. En daardoor is het een beetje in de doofpot gegaan en is het er niet meer over gegaan. Dus ik wist wel dat er iets gebeurd was. Maar hoe en wat, dat wist ook niemand. En ik denk dat het ook wel een generatiekwestie is. Dat de eerste generatie niet zoveel doorvraagt en de tweede generatie wat meer. Dus ja.
0: Ja. Komt er die titel, ik wou, de schaduw blijft?
1: Ja. Ja, daar komt de titel inderdaad vandaan. Het is een van de laatste zinnen in het boek. Ja, het is eind goed, al goed in principe. Maar er blijft wel een schaduw overheen hangen. Ja.
0: Ja, want hoe weer die in Paken, door Hester gewone Paken mooi maken. Wat weer het van man?
1: Voor mij een hele lieve Paken. Voor mij en mijn zusje. Hij heeft bij ons gewoond een tijd. Dus wij woonden op hetzelfde erf. Ik ben opgegroeid op de plek waar hij heeft gewoond. Waar mijn vader is geboren. Maar het was wel een vreemde man. Dus een beetje afgezonderd van de rest van de wereld. Hij had zijn eigenaardigheden. Ik denk dat mensen hem ook wel een beetje ontweken. Maar als kind heb je dat niet zo door. Dus hij is gestorven toen ik een jaar of 11 was. En daarvoor kende ik hem. Maar als kind vind je het gewoon een hele leuke Paken bij wie alles kan en mag. Dus het was altijd buiten spelen en veel dingen doen die eigenlijk niet mogen. Maar dat mocht bij hem wel, ja.
0: En denk je dat gebeurde in de oorlog, dat invloed op hem gehad heeft? Op hoe het nou de oorlog wie,
1: ja,
0: als mens?
1: Ja, denk ik zeker. Ja? Ik denk dat het vooral in een klein dorp wordt er veel gesproken natuurlijk. Iedereen kent iedereen. Dus ik denk dat het wel een grote impact heeft gehad. En er is ook, hij heeft niet voor niks vastgezeten. Dus mensen hebben oprecht gedacht dat hij daar iets mee te maken heeft gehad. Dus ik geloof ook wel dat dat beïnvloedt het gevoel wat andere mensen van je hebben. Dat je daar wel een ander idee bij krijgt. Ja.
0: Ja. Ja. En die man uit Amsterdam, daar heeft hij dus ik in verdiepen. Vanuit dat perspectief heeft ik skreun. Dus daar heb ik mijn fantasie wat meer op loslitten.
1: Ja.
0: Ja, hoe doe je dat? Dat liet het me heel dreig.
1: Ja. Dat was heel moeilijk, maar dat was stiekem het leukste deel, denk ik. Ik heb lang in Amsterdam gewoond. Dus ik kon me daar wel iets bij voorstellen. En van Amsterdam zijn er natuurlijk zoveel films over die tijd. En boeken en verhalen en foto's. Er is veel meer te vinden in het archief van Amsterdam over de oorlogstijd. Dus ik ben daar avonden in verdronken om te kijken hoe zag het er destijds uit. Hoe heeft dat geweest moeten zijn? En ik heb geprobeerd een karakter daaromheen te bouwen. Dus of het helemaal waar is, dat weet ik ook niet. Maar dat is wat ik een beetje lees uit de politierapporten bijvoorbeeld. Dus ik heb daar wel iets wat aanleiding in gevonden. Maar uiteindelijk wel mijn fantasie op losgelaten. En op een gegeven moment begint zo iemand echt te leven in je hoofd. Dus deze man heette Gerard in het boek. Ik stond op met Gerard en ik ging naar bed met Gerard. Om zo maar te zeggen. Dus ja, hij heeft wel best wel in mijn hoofd geleefd, ja.
0: Ja, want hoe weer dat schreeuwproces voor jou?
1: Goede vraag. Het was heel leuk. Ik heb een cursus gedaan op de schrijversvakschool in Amsterdam. En daar is dat een beetje begonnen. En daaruit is een groepje gebleven die eigenlijk naar die cursus zei: wij vinden dit zo leuk, laten we dit doorzetten. En dat hebben we gedaan. Dus we zijn om de week op donderdagavond samengekomen. En samen geschreven. En iedereen schreef zijn eigen verhaal. En ik schreef dit verhaal. Maar dat was wel een aanmoediging. Want ik moest iedere twee. Ik kon niet met lege handen aankomen. Dus iedere twee weken moest ik toch wel weer met iets komen.
0: Maar liefst dat dan ik om die oren lezen. Ja. En dan kwam de feedback op.
1: Ja, zeker. Ja. Dus die hebben best wel veel feedback gegeven gedurende het proces. Er zaten ook wel wat oudere mensen in die groep die zeiden: nou, Kim, dat klopt niet helemaal in die tijd. Dus ook wel bijgestuurd. Maar dat was heel leuk. En daardoor heb je een beetje een stok achter de deur om ook wel door te gaan. En ik reis veel voor mijn werk. En dan moet je toch best wel wat tijd doden op de luchthaven of in een trein of in het vliegtuig. Dus daar ook heel veel geschreven. Ja.
0: En dus zou ik een soort onderzoek dienen?
1: Ja.
0: Want dat mat natuurlijk ik wel, was het ambitie historisch verantwoord dan?
1: Ja, heel veel. En daar ben ik echt wel een beetje in verdronken. En dat werd ook wel een beetje een obsessie om te weten wat er allemaal was. Maar op een gegeven moment kom je een soort van tot de conclusie dat er niet meer is. En dat is frustrerend. Maar dan moet je wel door met wat je weet en wat je hebt onderzocht en wat je denkt zelf in te kunnen vullen. Maar dat onderzoek was heel leuk. Ja, vond ik heel leuk om te doen. Om echt in alle oude kranten te duiken. En in de archiefstukken. En in de politiedossiers. En foto's, noem maar op. Ja.
0: Het was wat een obsessie voor jou, zeidest.
1: Ja.
0: Waar uiterde dat in?
1: Tot laat in de avond doorgaan. Vroeg opstaan om weer verder te gaan. Nog in bed. Proberen die ene zin die dan even niet lekker zit toch op te schrijven. Misschien stiekem tussen werktijd door ook wel eens gekeken van, oh, hoe zat het nou precies? Of weer tot een inzicht gekomen dat ik toch even moest opschrijven. En gewoon heel veel schrijven, schrijven, schrijven. Ja.
0: Ja. Dit is het eerste boek van Skreunhest. Eigenlijk een familieverhaal.
1: Ja.
0: Is dit de aanzet naar meer boeken?
1: Ja, dat is de vraag natuurlijk. Dat is de vraag die iedereen stelt. Ik ben wel een boekenfan, dus ik lees zelf veel. Ik schrijf ook wel veel. Ik heb hierna even niet geschreven, want toen was ik er ook wel even klaar mee. Toen alles op papier stond. Maar ik denk dat er nog wel wat komt, ja. En niet binnen nu en 3 maanden, maar op den duur, ja.
0: Maar was dan weer in die historie doeken of volledig fictie? Wat binnen in ideeën de roer?
1: Ja, fictie vind ik leuk. Dus daar ben ik me wel meer in gaan verdiepen. Maar ik vind het leukst als er wel een link zit met iets wat waar gebeurd is, waar je op door kan gaan. Dus dat kan iets zijn wat je misschien ziet op straat, of wat je leest in het nieuws, of wat je meemaakt, of wat iemand die je kent meemaakt misschien. Dus er zal altijd wel een aanleiding in de werkelijkheid zitten, denk ik, voor mij. Maar ik vond het stuk wat ik nu fictie heb geschreven wel een leuke uitdaging om te schrijven. Dus daar zou ik wel mee verder willen, ja.
0: Oké. Het boek is krek presenteerd. Hoe ben de reacties?
1: Tot nu toe heel enthousiast. Maar het is ook net gepresenteerd binnen de kring die je kent natuurlijk. Dus dat zijn vrienden, familie, vrienden van familie. Mensen die iets aan het boek hebben bijgedragen. En die zijn heel enthousiast. Er hebben best veel mensen al iets gelezen. Dus een deel van mijn familie heeft het gelezen. En de mensen die in de schrijfgroep zaten hebben het ook gelezen. En tot nu toe zijn de reacties heel... ja, positief. Mensen vinden het een fijn verhaal om te lezen. Toegankelijk. Geen moeilijke taal. Mooi sfeer, beschrijvend. Dus dat zijn de complimenten die ik tot dusver heb gekregen.
0: Heb je reacties uit band een keer gekregen?
1: Ik weet nog niet of iemand in band gaat heeft gelezen. Dat denk ik niet. Ik heb wel via mijn ouders gehoord dat mensen ernaar vragen. Maar ik ben zelf al best wel een tijd weg natuurlijk. Dus ik spreek niet meer iedereen heel vaak. Maar ik denk dat daar zeker wel interesse is, ja. Ja.
0: Want het is natuurlijk wel zo dat uiteindelijk beschuldigst de meesten in band te gaan van doel. Hè, net de meesten van nou, maar wel de meesten van doel. Dat ze die paken als een moordenaar schembleun.
1: Ja, en vind ik ook niet gek, heel eerlijk gezegd. Want als er nooit een correctie is geweest op het verhaal, dan blijft zoiets wel leven natuurlijk. En dan is het heel gek dat iemand in één keer weer op vrije voeten komt en terug de samenleving ingaat. Zonder dat iemand heeft gezegd, het was een foutje. Hij heeft het niet gedaan. Mm-hmm. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat daar altijd wel een beetje een schaduw overheen heeft gehangen. En dat is ook wel wat natuurlijk in ons als mensen zit. Om met een deel van de informatie die we hebben een oordeel daarover te vellen. Dus ja, ik denk in welke tijd dan ook, maar dat dit nog steeds gebeurt, heel eerlijk gezegd. Ik denk dat nog steeds deze zaken zich voordoen. Maar nu zijn we natuurlijk, hebben we iets meer de mogelijkheid om onderzoek te doen dan dat we toen deden. En het nieuws verspreidt zich sneller. Ja. Dus toen bleef het heel erg bij dat dorp.
0: Maar uiteindelijk is het boek ik een soort van rehabilitatie van die paken.
1: Ja, denk ik wel. Ja. Ja, het is een rechtzetting van wat er is gebeurd. Ja.
0: En dat is mooi.
1: Dat is mooi,
0: en
1: ja.
0: Spietig dat hij dat zelf niet meer mooi maakt.
1: Nee, klopt. Nee, maar alsnog denk ik dat het een goede cirkel is die zich sluit.
0: Dank je wel voor die komst hier naar de studio om te vertellen over Jim Paken. Het boek dat Kim Skreun had de titel De Schaduw Blijft. Het is uitjoen bij Elixir en te keer in boekhandels en ek online.

0: via Tracy Ullman, my They Don't Know. Dit horen van Bureau de Vries eindigen we alle weken mijn verhaal uit Blauwhoes. Een verhaal dat optekenen is in het rand van een Europees project, waarbij het inwoners uit fjouwer Europese dwarpen vertellen over het dwarp, over de mierskip. En dan gaat het om dwarpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en dus ook Blauwhoes in Friesland. Joet komt Johan van der Meer aan het wit. Hij jocht in 1982 maar nog 5 oren een blaasband op.
1: En toen zei ik op een gegeven moment van, nou ja, de dakkapel had je toen, de bluste dakkapel had je toen op de eerste keer zitten te blazen. En die waren al even wat bezig. En we zeiden, nou, dat kon wij ook wel zo dwaaien. Nou, toen ben ik met Sijsman, twee van de Meers, twee Riepma's en twee Witteveens. Ben we begint. Toen in 82 hebben we het oprichten en toen ben we begint met zien carnavalsfeestjes. En dan voor muziek houden. En, de eerste keer dat we blaasden hebben we in een café. Van iemand dat zien en we hebben erom. En dat, ja, en dat had resulteerd in een week daarna dat we er van Sijs in één keer met Overman zitten. Zeg maar, in een week tijd. Nou, en zo groeit dat. Dus één is de leiding. Ja, dat ben ik zo de gek. Nou, die bepaalt van, nou jongen, heb je repetities, heb, dit doen we, dat doen we, dit. En dan wil ik gewoon luisteren, kleren. Als er in het dorp een 50 jaar getrouwd is, dan jouw daar even een serenade. Soms, vooral in coronatijd, hebben we een soort fabiaarhuis hier in het Teetskehuis op Strutten. Daarna, omke van mij is het 100 worden, daar hebben we een verspiel op Strutten, familie op Strutten erbij en hij verdruut, dat is prachtig. En ze zouden meer voor oudere mensen. Carnaval, de optochtsnoisch. De merken hier je. Dat doen we hier in Blauwhoes TV-est. En verder geven we nog shoutjes die dan via de mail, via uw secretaris binnenkomen. En dan stemmen we erover van, nou, weekend, hè? Doen we dit of doen we het net. En dan nemen we het om. Zo ben ik wel naar de wienfeesten, daarbij Orne Moezel, is dat dan. Ik twee keer geweest. Nou, en dan, prachtig. Maar dit keer is het er helemaal net. Dat zat carnaval in heb ik een paar keer in Duitsland. Nou, op de achtentrog.

0: En die, nou, dat is eigenlijk de motor van het spel. Die kreeg acute leukemie. En nou, die winnen die hier voort. En nou, dat had aardig impact op iedereen in Marathon. Op die jongens. Ja. Dat was een hele drege tijd. Echt. Toen heb ik een jaar net verder geweest. Omdat gewoon, ja, dat had gewoon zoveel impact op hem. Nou, ik verleen een broer. En die jongen, die jongere jongen, die verleen een broer. Een hele goede maat. En, nou ja, en dan wisten we, als toe, en dan wist mijn koor, hè. Dus nou, dat had wel even, even deuren voordat we daar weer hoe heen wien. Echt, ja. En dat wie een hele drege tijd. Dat wie een echte dwarsman. Ja. Uit naar meer zeker. Ja. Dat wie echt. Als Nico zo is, dat zo is blues. Echt. Nou ja, die had hij vanaf het begin tot zijn stierdaai voorzitter geweest. En nou, nou ben ik hartstikke 30 jaar voorzitter. Zolang je dat al in. Maar elke keer hadden we dan een weekend fut gongen. Dan kwam er even een plant zien, dat graaf. Ja, nou, daar heb je er ik bij. Zo ging dat. Dus dan wist je wel hoe diep dat wortelde zit. En nog. Hij zit dan wel in de kappen.
1: Zou Johan van der Meer oer zijn broer en oer de Zwalkers. En daarmee ben we aan de aankom van dit oeren. Dadelijk naar Tolven hebben we het nog het nijs voor. Maar Joot Lucienne Bolsma, tweede kamerlid van het CDA. Julie Bruinings, wethouder in de gemeente Ljouwert. En Jelme de Groot, gemeenteraadslid in Zuidwest-Friesland van de BBB. We zullen het houden de begruttingen van Ljouwert en Zuidwest-Friesland. En ik hoor de begrutting van het kabinet. En verder oer Fjordwerk, de provinciale omjouwingsvisie. Het afschieten van wilde katten en Peerse Vreed,

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Teylers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Njoren Ontemai, Sandje in oktober, Hiense Sport van Vrouwklasse. In het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
12: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn Iepen. Van Tolve ontvief.
13: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
14: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
13: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.

0: Radio Ekmai.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat één persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Lucienne Boelsma, Julie Bruinings en Jelmer de Groot scoren aanstaande in het Nijsforum. En dan hebben we het onder andere over begruttingen, fjoerwerk en de omjouwingsvisie van de provincie in het Nijsforum van Bureau de Vries.
5: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Nyk is no snijn iepen van 12 ont 5.
6: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
7: Hoe kom ik je waai?
6: Of een die tij wekker had.
8: Hoe kom ik aan het werk?
6: Vragen die toe in toekomst keer.
9: Waar kan ik veel werk leren?
6: Vragen die praktisch binnen.
10: Hoe vind ik personeel?
6: En vragen des alle dagen mij omrinst.
11: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
6: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
12: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
13: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
14: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
15: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
16: Een initiatief van Pfizer.
17: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
7: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
4: Goedemiddag en welkom bij het Nijsforum van Bureau de Vries. We zijn bij drie mensen onderscoot van het Nijsforum. Het was een keer mijn lid Lucienne Boelsma, gemeenterieslid Jelme de Groot en wethouder Julie Bruinings. De komende uren praten we over wat er op dit stuit speelt en denk dan aan begruttingen, het weer alle begruttingen van een week van Zuidwest-Friesland van Ljouwert en ik die van het kabinet verzels. De omjouwingsvisie van de provincie, vuurwerkontheffingen, een misleiding executie in Amerika en het afschieten van wilde katten. En het mooie bekend wezen, maar ik meld het toch maar even, het Nijsforum is ik op televisie te volgen, gewoon op het kanaal van Omroep Friesland.
8: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
4: Ik neemde de namen al even, maar dat doe ik nou weer even. Lucienne Boelsma, twaalf keer mijn lid van het CDA. Julie Bruinings, wethouder van de gemeente Ljouwert. En we zien ze dan de partijen er net bij, want joh, binnen voor alle mensen weer jouw wethouder. Jelme de Groot, fractievoorzitter van de BBB in de gemeente Zuidwest-Friesland. En we beginnen altijd met een rondje eigen Nijs. Nou, ik wil maar met Lucienne beginnen. Het eigen Nijs van Lucienne Boelsma.
10: Ja, ik heb meestal of sport of wat luchtig nijs, maar ik riet hierhinnen. En toen jij ik de in memoriam van Marianne Poelman van mijn oud-collega Stella van Gent. En dan riet hierhinnen en dan wist er toch wel even stil van. Dus ik wou er toch even bij stilstaan. Ik vond in memoriam heel mooi wat Marianne die, ik een oud-collega van mij. En ja, dat is wel heftig om dat te jaren. Deze week, dus ja, daar wil ik toch even bij stil.
4: Ja, ja. Ja. Want jou kon stellen van Gent natuurlijk ook.
10: Ja, wij hebben Geerwerk in Geerwerkingsverband een oud collega. Dus ik voel het echt wel heel verdrietig. En dan Jerik, hoe Marianne dat dan verwerkt, dan dacht ik, ja, ze. Ik herkenbaar. Dus dat vond ik wel bijzonder. Omdat op waaieren, met mooie waren, zin op het raam. En dan, dat hier ze denk ik mooi vonden in dit TTR. Dus heel bijzonder en heel verdrietig dus.
4: Ja, dan is het altijd lastig om een skekeling te maken. Ja. Maar dat doen we toch. Jelmer, wat is die eigen Nijs?
0: Nou, wij stonden een aardonde tongetje met onze BBB-caravan die de hele provincie trok op Bolle Tongens die in Balzet. En nou, daar hebben we een hartstikke soort leuke gesprekken aan hand, maar de mensen in Balzet, maar ik uit omlezen om jouwing. Maar wat toch wel weer opvoel, wel echt de zwaren die er bij boeren, maar niet alleen nog bij boeren binnen over het landelijke stikstofplan. Die waren voor ons, die zwaren natuurlijk wel bekend, maar die waren dus daar wel weer even benadrukt. En het is daarom ik wil dat wij, onkom de tongetje in de Riedvergadering, daar aandacht voor vrije zullen via Moosje, om ik het college om te sporen. Toch nog ik in gesprek te gaan met dit kabinet om te zien welke gevolgen heb ik die stikstofplan voor uw boeren in Zuidwest-Friesland, maar ik voor uw hele sociale-economische situatie en de leveren van het platteland.
4: Maar kerst als gemeenterieslid wat? Want het is echt zo'n landelijke kwestie.
0: Ja, je hebt als gemeente natuurlijk geen beslissingsbevoegdheid over landelijk stikstofbeleid en ik niet over provinciaal stikstofbeleid. Maar uiteindelijk zouden we de gevolgen van dat beleid natuurlijk wel in uw gemeente ervaren. En dan moeten we wel onder lat te staan voor de leveranciers van ons platteland. Ja, en je hebben natuurlijk altijd als college, ik en als gemeente, wel lijntjes, maar zowel landelijk als de provinciale oerhiet, waar je echt voor je zwaargen hoe deze plan wel is kennen. En ik hoop, want Zuidwest is een landbouwgemeente, maar ik haast ook zo'n 100 agrarische bedroegen. Mm. Ja, dan moet je daar wel echt even voor ontwerken.
4: Ja, wat we de inhoud van die motie dan krijgt?
0: Nou, die motie zou wijzen om zowel maar de provincie en met andere gemeenten, ik weer met dit kabinet het gesprek om te gaan, zodat er in ieder geval plannen komen die toekomstperspectief hebben voor uw agrarische bedroegen. Maar ik voor de toekomst van uw hele platteland, want uw boeren die maandjes eten, maar ben ik een groot onderdeel van de hele sociaal-economische situatie op het platteland. Dus daar zal hem op inzetten. En we zorgen dat ik de sonering die er om de allereerste brekken en de vleuzen commercieel in de landelijke stikstofplan. Nou, dat boeren daarin om jou echt wel hut rekken worden. En we hopen daar ook wel wat extra aandacht voor te krijgen.
4: Ja. En toch denk ik van ja, hier, het is een heel groot probleem, de stikstofprobleem. Maar in Friesland lijkt het mij dat de provincie er best met de boeren wel goed over praat. En dat er wel bezocht wordt om voor elke nie een goede oplossing te vinden.
0: Ja, nee, ik heb hartstikke soort vertrouwen in de landbouwdeputaire Abel Kooistra die er in de provincie zit. En volgens mij is het inderdaad een hele goede onknopingspunt in de Friese aanpak stikstofreductie en natuurherstel die het in oktober in de steden behandelen wordt. Daar heb ik het alle vertrouwen in, maar lid is een mooie dan ik een steuntje in de rechtwijs naar uw college, maar ik naar de provincie om ik echt wel op die Friese aanpakken in te zetten. En het gesprek met het kabinet gewoon om te gaan over deze plan.
4: Ja, oké. Jullie Bruinings, het eigenijs.
20: Ja, afgelopen woensdag werd bekend dat volgend jaar het congres van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten naar Noordwest-Friesland komt. Pardon. En dat is heel goed nieuws. Drie gemeenten werken samen. Dat zijn Leeuwarden, Waadhoeken en Harlingen. Ja. En wij gaan 3 dagen lang 3.500 wethouders, burgemeesters en raadsleden het allermooiste van onze provincie laten zien.
4: Ja, en maar waarom is dat good nice?
20: Ja, dat
4: wat hebben we erom?
20: Wat hebben we eraan? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, sowieso is het ongelooflijk belangrijk voor de toerisme sector. Het is aan het voorseizoen, dus wij hebben die congressen nooit in het hoogseizoen. En alle hotels zitten vol. En niet alleen in Friesland, maar ook zijn er straks gasten die uit moeten wijken naar Groningen of naar Drenthe. Omdat er zoveel kamers simpelweg niet in onze gemeentes en zelfs niet in onze provincie zijn. Dus daar is wat moois. Aan de andere kant moeten 3.500 mensen moeten eten, moeten drinken, gaan borrelen met elkaar, gaan op excursies. Die gaan het planetarium in Vraneker zien. Dus het is echt, ja, het is een congres waar hard gewerkt wordt, waar veel overlegd wordt, maar waarbij iedereen ook, nou ja, vaak een positief gevoel van de regio overhoudt. En dat nemen ze weer mee naar hun eigen gemeente.
4: Oké.
20: En dat is alleen maar positief nieuws. Het gebeurt niet vaak meer dan 380 gemeenten. En iedereen wil wel dit evenement organiseren. Ja. En ja, wij doen het met z'n drieën, want Leeuwarden heeft de congreshal. Harlingen heeft een prachtige evenementenlocatie voor het feest. En Waadhoeken heeft zoveel parels die we dan gaan laten zien met de excursies. Dat het kan alleen maar een succes worden.
4: Maar zoveel hotelbedden binden dus net?
20: Nee, want we hebben in totaal altijd ongeveer 3.500 gasten. En dan zit nog de hele schilder omheen van de organisatoren.
4: Okay.
20: Dus je zit, nou, ik denk 5.000-6.000 overnachtingen die je dan moet hebben. Ja. En we hadden afgelopen week het congres in Winterswijk. En wij zaten ook in een hotel een uur verderop. Omdat dan binnen 5 minuten nadat het bekendgemaakt wordt, zijn alle hotels al volgeboekt.
4: Wordt alles geboekt?
20: Ja.
4: Oké. Okay. Nou, dan denk ik dadelijk even aan 2030 Olympische Spelen in het Jereveen. Hoe moeten we dat dan hebben? Maar goed, dat krijgen we dan.
21: Dat wordt altijd oplost.
20: Ja. Heel Nederland hoort dan bij Friesland op dat moment.
4: Nou, ik heb nog wel een keer mijn oren, denk ik.
20: Wij ook.
4: Oké, we zullen het heroeren, begruttingen. Want het lijkt wel de tijd, de wieken van de begruttingen. Want ik hier eerst die van jou het zien en toen kwam die van Zuidwest erachteraan. Letter zeg ik nog, wat is Friesland, heb ik zijn begrutting. En we hingen natuurlijk in de kamer, de algemene schogings. Dus het is alle financiën, het gaat alle keer over geld. Nou, even is de gemeente Ljouwert. 840 miljoen, de totale begrutting.
20: Ja.
4: Een van de topprioriteiten is de bouw van 4.000 woningen in deze bestuursperiode. Dus uitsmaat hoe 4 hier.
20: Ja.
4: Gemiddeld 1.000 per jaar. Ja. Dat zeg ik goed?
20: Ja, heel goed. Ja.
4: Oké. Okay. Want ik in Zuidwest is de bouw van woningen een van de speerpunten.
0: Zeker, zeker. Ik denk dat voor alle gemeenten hartje.
2: Ja, want, ik denk het.
0: Maar in heel Friesland wordt verlet om wenningen en ik in Zuidwest voor.
2: Dan is het wel een pad dat ik juist in de kranten lees dat 44 wenningen in de Hommens net maaien.
0: Nee, nou ik hier toevallig juist heb ik nog contact gehad met de ontwikkelaar in de Hommens. Want inderdaad, wij ben ik vernieuwen over het bericht wat we in de kranten lezen. En ik zeg dat er nogal wat vernieuwing in de Hommens wie over de nijsberjochten. Dus ik denk dat het goed is dat wij even als fractie, maar misschien ik hoor de mensen in de rie contact hebben met de mensen in de Hommens. En even zeggen, waar is dit nou op Brutsen de Aronde weekend?
2: Mm-hmm.
0: En Shen, wat we daar toch nog voor mijn kopje te kennen.
2: Nou, maar we gaan eventjes naar Ljouwert. Even de wenningen in Ljouwert. 1000 per jaar zijn we schrik gemiddeld al. Dat is een heel soort, dat is een enorme opjefte.
20: Ja, en het is goed om te noemen dat we gezegd hebben dat we netto 1000 woningen willen toevoegen. Want we hebben in Leeuwarden ook in de oudere wijken, in Leeuwarden-Oost, maar ook verspreid ook door de dorpen, hebben we een heel aantal woningen die ook uiteindelijk gesloopt moeten worden en die vervangen worden door nieuwbouw.
2: Okay.
20: En het liefst doen we dat niet, hè? Het liefst renoveer je woningen, maar soms kan je niet anders. Soms moet je ook echt sloopnieuwbouw.
2: Maar die tellen net mooi bij die fjouwertoes.
20: Nee. Dus dat is heel belangrijk, want anders waren we er al lang.
2: Okay.
20: Maar even ter vergelijking, 6 jaar terug realiseerden we 297 woningen per jaar en nu zitten we ongeveer op 600 en we gaan dus een stap door naar 1000. En wij denken dat dat echt heel hard nodig is. Want we hebben Leeuwarden stad staat te springen om woningen. Maar ook onze omliggende dorpen. En niet alleen de grote kernen, ook juist in de kleine dorpjes. Daar is gewoon ongelooflijk behoefte aan nieuwe woningen. Zodat mensen ook kunnen doorstromen.
2: En wat ik zie is een pandenbrigade.
20: Ja. Ja, en dat maakt het ook ingewikkeld. Want we hebben gezegd, we willen dat als je in Leeuwarden woont, en als ik Leeuwarden zeg, bedoel ik echt de hele gemeente.
2: Niet alleen
20: de stad, ook de 35 dorpen. Wij willen dat je daar veilig woont en dat je ook een goede woning hebt. En wat we zien, dat ook door de woningnood, er zijn een heleboel Leeuwarders die wonen in huizen, kamerverhuurpanden, waar gewoon de kwaliteit niet goed is. Het is niet veilig, de huur is te hoog. En dat willen we aanpakken. En dat is wel ingewikkeld, want doordat er zo'n woningtekort is, moet je wel ergens kunnen wonen. Nou, en wat we nu gezegd hebben, is we onderzoeken een verhuurdersvergunning. Dat betekent dat we kijken of het mogelijk is dat je een vergunning nodig hebt om panden te verhuren of kamertjes. En aan de andere kant richten we een pandenbrigade in. En dat is niet een heel administratief vehikel of zo, maar dat zijn echt mensen die echt naar de panden toe gaan en controleren, is het brandveilig? Hoe is het met het vocht? Hoe is het met schimmel? Wat is de kwaliteit? En hoe woon je daar? En als dat niet goed genoeg is, hebben we ook als gemeente echt wel een gereedschapskist om daar te gaan handhaven.
2: Okay.
20: En vinden het echt heel belangrijk. Want je wil echt, er zijn zoveel kwetsbare groepen. Mensen die uit een PI komen, mensen die een zorgverleden hebben. Ja, die moeten ergens wonen. En we hebben gewoon een tekort aan sociale huurwoningen.
2: Ja.
20: Nou, en dan proberen we echt de komende 4 jaar op alle fronten te zorgen dat de kwaliteit van de woningen vooruit gaat.
2: Ja. Okay, nou even concreet. Hè? Volgend jaar maakt er dus 1000 woningen bouwen.
20: Ja.
2: Waar worden die gebouwd?
20: Oh, dat is mooi. Dat doen we. Ja, ik kan een heel rijtje noemen. Middelzee is de grootste locatie waar we momenteel aan het bouwen zijn. Daar was ik gisteren ook. Daar schieten echt de appartementencomplexen en de huizen als paddenstoelen uit de grond. Dus Middelzee is een grote locatie. Ja. Wat we doen is het gebied rondom Tesselschadestraat.
2: Ja.
20: Zijn we aan het transformeren. Dus de een na de andere kantoortoren wordt ook omgebouwd tot woning.
2: Dat is net in de buurt van het WTC, hè?
20: In de buurt van het WTC en dan helemaal door langs het water tot aan de stad. Daar komen veel woningen. We zijn ondertussen al bezig met de ontwikkeling van het spoordok. Dat is dan aan de overkant van het water. Maar die woningen staan er nog niet over 3 jaar. Dat is ook het eerlijke verhaal. Dat is voor daarna, na 2030. Maar we zijn bijvoorbeeld van de week was ik in Warten. En daar komen ook 33 woningen. Kleinschalig project. We zijn in Steens bezig. Dus we zijn in Grauw met Van Halbertsmaat terrein zijn we bezig. Dus overal, we hebben alle ruimte nodig. Dus dat zijn kleine projectjes binnen de stad of in de dorpen. Ja, en de grote massa komt Zuidlanden-Middelzee.
2: Ja. En hoe zit dat in Zuidwest? Mooi de plan.
0: Nou, er zijn in Zuidwest verschillende plannen. Duidelijk is dat in Snits echt wel teropbouwd wordt op het stuit. En wij hebben ook altijd zo aan het zwaar je ik dat die lietere plakken mooi komen.
2: Ja, want Zuidwest is de grootste gemeente van Nederland.
0: Ja,
2: hè?
0: Ja in oppervlakte hoor. Ja. Er zit een groot deel wetter bij en dat wordt moeilijker bouwen. Al binnen heb je het wel geen initiatief voor. Maar Oeran met bouwt we. We zijn natuurlijk een gemeente met 89 kernen. En een soort jeugd waar wij ik praten. Ze zeggen, goh, wat zouden wij het mooi vinden dat we in ons eigen dorp of in ons eigen stad Wenjebloem kennen. Dus daar hebben we echt nog wel wat te doen om ik te bouwen in die lietere kernen. Wat ik altijd wel moeilijk vind is een gesprek wat wij ik maar de wenningcorporaties wil hebben is dat die niet meer echt genegen binnen om in die lietere kernen te bouwen. Die gesprekken heb ik hand maar de wenningcorporaties. Nou, wij in oktober stellen wij het goed is in de Rie volkshuisvestingsprogramma vast wat ik daar al. Nou, dat zal ik echt voor Ruus fractie wel belangrijk wijzen. Hoe gaan we ik maar die wenningcorporaties in lietere plakken om?
2: Ja. Maar hoe verhoudt hem de drang en de noodzaak om te bouwen? Ta ik de noodzaak om Friesland de natuur te behouden, om groen te houden voor de agrariërs. Dat is een spanningsveld.
0: Ja, nou, zeker. En daarbij ben ik altijd voor inbreiding, voor uitbreiding. En ik denk ik dat je op locatie...
2: Dat is het provinciale beleid,
0: dat is het provinciaal beleid en nevens mij gemeentelijk beleid. Je ontkomt er echt niet om, omdat je soms ik best wel eens uitbreiden moet. Want er is een grote wenningvraag, dus dat zal ik echt gebeuren moeten. Nou ja, voor u is logisch dat natuurlijk landbouwgroen niet uw favoriete keuze is om op te bouwen. Maar had je daar mooi met elkaar uitkomen kennen, kind dat uiteindelijk best een optie wijzen. Want wat zorg ik dat er echt wel agrariërs stoppen natuurlijk. Nou, en dan zul je natuurlijk, moet je altijd zien hoe behaar je landschap. Dat zijn alle afwegingen die je mandje moet per vaststellen apart. Nou ja, dan zijn er nog opties. Heegbouw, neem het alleen maar. Misschien kabelsplitsen. Ze zijn er alle jaar ik nog bij oren mogelijkheden om wenningen te creëren.
20: Nou ja, en daar schiet het Rijk ook te hulp bij. Hè, met dat hele programma Beter Benutten. Daarvan is Leeuwarden ook een van de 10 pilot koplopergemeenten. En dan gaat het inderdaad over een straatje erbij optoppen. Dus een verdieping. Ja, dat is ook een interessante discussie met woningbouwcoöperaties.
2: Ja.
20: Van kan je een flatje van 3 hoog en een flatje, dan moet ik gewoon zo'n mooi rijtje langs de weg, kan daar nog een verdieping bovenop. Zodat je weer 4 tot 6 woningen kan toevoegen. Uh-huh. Kan je de woning splitsen. Ja. Nou, en die regels waren allemaal heel strak en heel ingewikkeld en lange procedures. En het Rijk schiet daar ons als gemeente heel erg bij te hulp om die regels gewoon wat te versoepelen. En ook op die manier hoef je niet alleen maar uit te breiden, maar liggen er echt wel kansen.
0: Ja.
2: De wie ik dat het de doetietse minister Mona Keizer nog regelen dat je dan wen je kon op recreatieparken en zo. Nou ja, uit een onderzoek wat de regionale omroep me uitviert deze week is het blikken die dat een heel soort gemeenten daar toch nog op handhaven.
20: Ja,
2: hoe zie je hem daar nou?
20: Nou, ik vind het wel een dilemma.
2: Ja.
20: Want wij hebben het toerisme net zo hard nodig als dat we de woningen nodig hebben voor onze inwoners. En het is eigenlijk een beetje kiezen uit 2 kwaad.
2: Mm-hmm.
20: Aan de andere kant ben ik wel echt van mening, als je ergens niet mag wonen, dan moet je ook handhaven. Dus of je zegt als overheid, hè, als gemeente of als provincie of gezamenlijke gemeente, we kiezen ervoor om hiervan permanente woningen toe te staan. Of je doet het niet.
2: Nee.
20: Maar dat gedoogbeleid van we doen niks, ja, dat vind ik heel ingewikkeld.
10: Maar hoe gaat dat dan bij je in de gemeente? Wordt dat dan gedoogd? Nou, want ik kan me vaststellen, al die wenningen net voorierig binnen, hè, dat het toch meest kwaaien ging. Dus ik ben wel nieuwsgierig, had het nou gedoogd wordt? Of...
20: Nou, wij hebben 2 grote parken in onze gemeente. Eentje in Grauw en eentje bij de Groene Ster.
2: Ja.
20: Daar wonen ook mensen permanent. En daar wordt op dit moment niet op gehandhaafd. Dat betekent dat ook na het onderzoek wij als gemeente ook weer in actie moeten komen.
10: Ja.
20: En ook in gesprek moeten gaan met de raad van wat willen we.
10: Ja.
20: Kijk, de minister is er heel duidelijk over geweest. Nou zullen wij ook een positie in moeten nemen. En dan vind ik de mening van de gemeenteraad ook heel belangrijk.
10: Ja. En ik, dat is het controleerbaar is. Hè? Want het is juist een situatie dat er wel wennen wordt op een vakantiepark, maar onder omstandigheden, dat wil je ijs net. Hè?
20: Dus nee, precies.
10: Daar moest eigenlijk wel heel goed op praten van wat willen we, wat leeft er in uw gemeente en hoe geven we daarmee aan de slag.
20: Ja. Ja, en het geeft ook maar aan, we hebben nu in Leeuwarden hebben de Pier, dat zijn 150 noodwoningen.
10: Oh ja, ja.
20: Dat zijn van de die hebben we van Hugo de Jonge nog gekregen. Daar wonen 50 spoedzoekers, 50 staatshouders en 50 Oekraïners in die samenstelling. Dat gaat heel goed. En voor spoedzoekers, dat zijn mensen die of net gescheiden zijn of die, die om wat voor manier dan ook dakloos. Alleen we weten ook, die 150 zijn er niet genoeg. We kunnen er nog wel 200 gebruiken. Want je hebt gewoon een kleine, goedkope plek nodig. Dat om wat voor reden dan ook, als je dakloos dreigt te worden, dat je wel kan wonen.
3: Ja. Ja.
20: En als je dan geen huis kan vinden, ja, ik snap het wel dat je dan naar een vakantiepark gaat. Maar ja, inderdaad, je wil dat het veilig gaat. Je wil, en je wil tegelijkertijd dat je vakantiepark ook aantrekkelijk blijft voor de toeristen.
3: Ja. Ja, en dat speelt het in Zuidwestik, hè?
0: Ja, ja. En ik kan me heel goed voorstellen, wat jullie Bruining zei, van ten tijde van een wenningneet, dat je op zich gaat naar een wenplak, en dat uiteindelijk ik op een recreatiepark wijzen, kan ik me goed vaststellen. Daar kan ik nog persoonlijke omstandigheden onderlezen, bijvoorbeeld een skiding of brand in de haardwenning. Maar in dat artikel van Omroep Friesland, wethouder Michel Rietman, ik die daar dingen hoe zei, en we hebben daar ik vragen hoe stelt aan hem, en daar heb ik al antwoord op. En ik vind de onderbouwing waarom uit we handhaven je nog redelijk tin. Wij ben ik wel van mening dat je beter die handhavingscapaciteit inzetten kan op bijvoorbeeld huizen die het in uw gemeente en vooral ik in wettersport dwarpen en steden eigenlijk permanent bewennen worden moeten, maar illegaal recreatief verhierd worden.
10: En
0: dat krijgt door zijn bom. En dan hou ik lauwer dat je dus wel getogen wat er gebeurt op die recreatieparken en dan wat meer handhavingscapaciteit inzetten op die huizen die het illegaal recreatief verhierd worden.
10: En dat is best wel heel lastig, hè, om dat goed op te handhaven. Want ik is natuurlijk van alles betekenen dat het wel liek het al is, het gewoon permanent bewennen. Maar in jouw gemeente waar ik waaien, is dat dan is het gewoon een heel groot probleem met dat bad. En dan kisten
3: ze want dat docht ik skeer onder leberus in Zandwarp of Ster.
0: Ik ben je natuurlijk in Staben en wij varen heel wel op de toeristen die ter simmers binnen en de wettersportmensen die ter simmers binnen. Dus dat is alleen maar goed voor uw lokale economie. Maar het budget wordt dat natuurlijk in deze periode die we nu ingaan, sommige huizen leeg staan en nu niks bijdragen aan onze lokale economie.
3: Nee.
0: Maar uiteindelijk wordt drukken op de wenningneet die er in zijn plak is. Dus dat is inderdaad heel dubbeld. Maar je wolle ik dat mensen kunnen bijdragen aan de mienskip en aan de leverens van zijn stad. Dus hoop ik wel dat die wenningen uiteindelijk wel vrijkomen voor jongeren of trostringen die in Staben wenningen
20: blijven. Ja, daar kan de gemeenteraad zelf ook stap in nemen. Ja. Hè? Want we hebben in Leeuwarden de afgelopen jaren hebben wel tweede woningbezit in een aantal watersportdorpen hebben verboden. En dat was best wel een moeizaam traject. Maar je ziet gewoon, nou, het was onder andere Bart de Graus en een aantal dorpen. Ja, en daar staan kleinere huizen, dus perfect voor starters.
10: Ja.
20: Maar ja, als die allemaal verhuurd worden via Airbnb en al.
3: Ja.
20: Nou ja, dat deed wat met het dorp. En de dorpen zijn zelf gekomen met het verzoek van willen jullie alsjeblieft als gemeente daar tegen optreden.
10: Ja, wat heeft dat op? Ja. Nee, u bent wel een skeerder gehad dan ik. Want ik zou het is soms best wel lastig om erop te handelen.
20: Het is hartstikke lastig.
10: Maar heeft het ik wat het opleveren wat ze beëring?
20: Ja, op dit moment wel. De dorpen zijn heel tevreden en ik geloof met zeg ik even uit mijn hoofd dat we eind volgend jaar, want dan is het tweede of het derde jaar na het verbod, dan gaan we evalueren.
10: Oh,
20: dus wat dat dan gedaan heeft met de mutatie.
3: Maar dat verbod, hoe ziet dat er concreet uit? Is dat gewoon dat je je hoes net verhieren maaien als Airbnb of zo?
20: Zeker. Nou, maar kijk, en daar kan je dus niet op handhaven. Nee. Dus dat is gelijk heel ingewikkeld. Ja. Maar dat huizen verkocht moeten worden om bewoond te worden. Dus als hoofdverblijf. En daar hebben we de verordening op aangepast. En nou ja, we hebben daar straks even over de pandenbrigade gehad.
3: Ja?
20: Je bent als gemeente verzin je iets. Hè? Dan denk je van hiermee hebben we de oplossing. En vervolgens zijn mensen ook zo creatief. En die kunnen dan weer net een achterdeur.
3: Ja.
20: Dus
3: ja.
20: Je kan, het is ook niet dat ik dit zeg. Wij hebben dit gedaan, nu is het klaar.
10: Nee, dat blijft ik net
20: continu blijft het. Maar ook met de dorpen dus in gesprek gaan. Hè? Want dorpsbelang weet als geen ander wat er in welke straat gebeurt. Hoe vaak de rolkoffertjes over de klinkers klepperen. Nou, en dat blijft een voortdurend proces.
3: Zou dat wat wijzen van Zuidwest, Jelmer?
0: Nou, ik ja, nou van Joet dat bij dingen waarvan ik denk, nou, die neem ik wel eens even mooi.
3: Maar dus, even importeren.
0: Ja. In dit soort gesprekken altijd goed, want je doet altijd weer inspiratie van elkaar op. Dus nee, tuurlijk neem je dat mooi en zorg je altijd bij nijbeleids stikken of nijbeleidsideeën naar andere gemeenten en hoe zij dat doen. Dus nee, ja, dit neem ik wel weer even mooi.
3: Goed zo. Geen wij nou een onderwerp en dat is de provinciale omjouwingsvisie, de POVI, waar het neemt. Een meerderheid van provinciale steden, joeg Wazition, Langemlet, Grien Ljocht, van die POVI. Dat ging net samar, want de partijen Sien Main waren meer dan 80 moties en amendementen in. Nou, dat weer een record voor ons Friese parlement. Ja. Maar na een 6 uren debat en een urenlang stemmen kwam de meerderheid van de provinciale coalitie van BBB, CDA, FNP en ChristenUnie nooit in gevaar. Zo'n 20 statenleden stemden voor en 15 stemden tegen. Nou, het gaat vier om die hele visie onder de loep te nemen. Want dan hebben we om een oren absoluut net genoeg. En ik wilde ik net over de Wienmoen, want daar hebben we het vorige week al heel wijdweidig over gehad. Maar laten we eens even naar dat stomp-principe gaan. Ik hier dan nooit verjet, maar we willen er nou heel dit mooi om eerder slaan. Stomp, stappen, trappen, openbaar vervoer, mobility as a service, dus dealauto's en als allerlaatste de privéauto.
20: Dat is wel heel creatief betacht.
3: Het is heel mooi betacht.
20: Privéauto.
3: Maar Lucienne Bosma, hoe realistisch is dat?
20: Ja, ik denk,
3: in een provincie als Friesland.
20: Nou ja, ik ben ervaringsdeskundig inmiddels natuurlijk over openbaar vervoer en auto's en hoe je überhaupt van Jitskenhuizen naar Den Haag komen moet. En als je in wat dichter bevolkte plakken is dat gewoon wel prima. Wij denken natuurlijk mooi over publieke mobiliteit en dat betekent als het gewoon heel goed van A naar B komen kist. Alleen nog, mijn buurman komt uit Zuidwest-Friesland, ik uit de Friese Marden. Ja, daar binnen wij. Hij is wel afhankelijk van de auto. Als ik mannetjes naar Den Haag ga, dan moet iemand van mijn benen mij naar het veen brengen om op de trein te komen. Ik kom daar sabotier net maar de bus.
3: Nee.
20: Die gaat gewoon net. Nee. Zo simpel is het.
3: Nee.
20: Zo op fiets kennen, maar ja, een dikke koffer mooi, dus dat wordt ik net.
3: Nee, dus ja, daar, en jouw bloed hebben misschien
20: ik bloed een tiertje.
3: Dus dat is die de fiets
20: daar. Ja. Dus dat is gewoon. Ik zit nog net zo lang in Den Haag, bijna hier.
3: Hartstikke hier, ja.
20: En dan zit ik wel eens, jongens, kom eens langs. En mooi je de reis van Lucienne succes. En dan zus gewoon dat het hier wel oors is. Maar hij is natuurlijk wel prak, nou, als Lauwert en de Rachten en het Veen. Daar is natuurlijk wel bepaalde zaken makkelijker mooi om ik meer met OV of deelmobiliteit of iets oors te doen. Dus de kind wel stappen zet worden. Alleen dat je moet wel realistisch wijzen dat het in de wat meer plattelandsregio's dat toch wel wat normale situatie.
3: Maar is het dan goed om in zijn visie de lotte heel heeg te lezen?
20: Ik denk dat het per gebied besjoen worden moet. En ik denk ik dat het zou wel. Dus ik heb die hele visie net dat u ten terug ik een beetje drok in Den Haag. Dus ik heb net dat u ten treuren helemaal tronnen. En al helemaal naar het mooie amendement naar Moosjes. Hoe dat er nou uit komt te zien. Maar ik denk dat ze wel nooit denken. Het hoeft net tot in details is, maar zou uitwerkt worden zoals het in gedachten is. Maar het nooit denken over, want dat denk ik wel eens, dat is misschien best wel iets creëren, zodat ik voor mij vanuit het platteland makkelijker is om van A naar B te komen. Dus dat is alleen nog maar goed. En in deze tijd waarin we zeggen dat de dingen steeds weer in Friesland, Drenthe en Grijns drokker worden, ja, denk ik dat je die kant wel op moet. En juist, Zeeland doet dat ik wel goed. Die denken dat ik goed doe. Nou, en ik denk dat dat voor uw provincie wel goed is om in ieder geval die gedachtegang te volgen.
3: Ja.
20: En waar het in u komt, hing het denk ik van de regio al.
3: Ja.
20: Ja, maar bij u in de regio zouden we een stapje bij kennen voordat ik inderdaad dan te plak ben.
3: Ja.
20: Ja.
3: Jammer, daar komt het Staren. Daar hebben we een treinstation.
0: Ja, dat is ons geluk natuurlijk. Ja. Hè, dat er een treinstation is. Want daar zit je wel echt in uithoeken van de provincie. Maar wat mijn buurvrouw zei, dat klopt natuurlijk volledig. Zeker een grote plattelandse provincie, zoals Friesland die is. En de plattelandse gemeente die Zuidwest-Friesland is. Ben ik gewoon heel afhankelijk van een auto. Om je kilometers te rijden. En dat ik binnen een beetje fatsoenlijke tijd te
3: dat is het vooral.
0: En Daar gaat het me vooral ook om. Dus die discussies vieren wij ik doorlopend in onze gemeente. Ik zorg dat we een college hebben wat ik deel van snits. Autoluwer of het liefst autoloos mannetje willen. Waarbij wij steeds wel hamer je op die daadwerkelijkheid van de auto voor mensen uit de regio om snits heen. Die het wel afhankelijk binnen van die auto. Want ja, je kent wel steeds die regiosteden. Die hebben alleen nog een functie in die stad. Maar die hebben natuurlijk ook een functie voor het hele gebied daaromheen. Mm-hmm. En dan is het wel goed dat je er maar de auto kon bekennen. Dus ja. Nou, om die vraag kreeg ik van Lucien over het stomprincipe. Ik denk dat dat op sommige plakken best werkbaar wijzen kan. Maar er is maatwerk en wel echt van toepassing. En ik denk dat je de gemeenten wel heel goed bij beloeken moet om goed te zien hoe de situatie erbij loopt.
3: Ja, maar dat we nou even zeggen, nooit even weer vervieren.
20: Ja. Ja.
3: We hebben natuurlijk een paar spoorlintjes in Friesland. Nou, we hopen ooit nog eens de lelie te krijgen. Maar als we zoeken naar de bus, dat wordt dan één keer in de Savoliër maar dat onbestegen worden. Ja. En dan wordt er keers van de goedkeerste. Ik geloof dat Europees ik mat van de goedkeerste inschrijver. Maar dat Europees? Ik weet het net
10: dat
3: zeker.
10: Dat weet ik zo net, maar nee, dus
20: je kan wel andere voorwaarden stellen.
3: Ja. Maar in elk geval, het mat onbestegen worden en dan de bosjongen van, waar komt hier het gunstigste uit? Ja. Nou, dat is meestal net de maatschappij die zegt van, ik doe 20 extra lien.
10: Nee, het is, ik zei dat, wat heel wichtig is, je moet eigenlijk een blauwdruk maken van wat spelen te. Nou, net om lauwer, maar daar is het denk ik wel redelijk goed regelen. Maar als het nou even in uw regio is, dus je weet het gewoon, muis betiert met de kloffen bij richting Squam. Ja. En laus ik nog via Grains of Oren, steden of lauwer, waar ze dan studeren. Wat mij toen vernuveren het, is dat er bijvoorbeeld een buslijn dan uitgegooid waard, die ervoor zorgen dat ze dus van A naar hun plak kwam waar ze studeerden. En die bril, die met volle meer opzetten worden van wat is er nodig. Ik vind dat soms juist een bus rijden en er zit in je A2 in. Nou, dan keek ik wel op mijn lietere busjes en zo. Maar je moet er daar wel echt voor hebben. Ik denk wel dat de provincie, want die doet die concessie, dat die daar wel goed met dwand is. Hè, dus dat die daar ook een shirt en ik verbeteringen terugjouwt. Maar vanuit de gemeentes hebben wij toen bijvoorbeeld, toen ik nog wethouder, ik ooit van Tink ten om. Dat is gewoon heel wichtig. Dus je moet eigenlijk wel een gevoel hebben bij wat de spelen aan mobiliteit in die plattelandsregio's. En dan zitten wij nog in een redelijk ontsluiten hoeken, maar daar moet je gewoon naar zien. En we weten gewoon, als ik het OV-netwerk heb op mijn kamer hingen, dus de spoorlijn, neem ik dan maar even van ProDeel. Ja, dan zie je wel weer die spoorlijn erin. En dat is natuurlijk in een rare stad. Ja. En als ik de trein daar een keer mis, komt er op 10 minuten wel naar je.
3: Ja.
10: Maar jongens van Den Haag bijvoorbeeld, van een huis, max 10 oren. Dan kom ik er net.
3: Nee.
10: En dan zien ze de oren van, we moeten scores om 11 uur, dan kunnen we nog thuis komen. Nou, ik zei die van mij weer aan de oren fut.
3: Ja.
10: En dan stranden we in Utrecht of in Zwolle.
3: Ja.
10: Dus daar zit gewoon wel. En dan zit ik in Oost-Nederland en in Zeeland.
3: Ja.
10: En in Limburg.
3: Ja.
10: Dus daar moet, als jij er zit, dat is gewoon zo wichtig om te, we weten dat het drokker is, dus er moet ik echt meer gebeuren. Ja. Maar via de regio net. Want die mobiliteit is zo wichtig.
3: Is heel wichtig. Ja.
0: Dat onbelangrijk vond ik het van de week. Ik word wel jammer om te lezen dat bijvoorbeeld de Neder-Saxe lijn, die ik echt wel wat docht voor de breekbaarheid en tagonkelijks van het eerste van Nederland, dat die eigenlijk niet meer heilig verklaard werd. Of eigenlijk zei hij, misschien geven we dat toch nog eens heroverwegen. Of hebben we daar toch eens naar Shen.
10: En mag ik er wel op reageren? Ja. Want het is wel wat een uit het verbannen. Er is gewoon even, het is een beetje technisch, maar alle projecten waarop dit staat gewoon even aan hals zetten, herprioriteerd aan het krijgen. Wij denk ik na een week, dus dan weet ik als hij de wolf net instiet. En er is iemand, ik weet niet wie, die het zo in de Neder-Saxe lijn, die stiet er net meer in. Terwijl niemand het kader nog zien had. En daar kwam een hele eisen achter. Voor u als CDA is het gewoon, dat is gewoon een hele wichtige lijn, is maar. Alleen nog alle projecten van links tot rechts, van Rangenstedt, Noord-Friesland, Zuid-Limburg, ben alle keer op dit moment krijgen we daar straks, het heel raar, een lijstje van boven de streep en een lijstje van onder de streep. En daar moeten wij dus met het beetje geld wat er is, willen er nou keuzes maken. Daarin
3: dus
10: hebben wij
3: prioriteren.
10: Ja, en daar hebben we eigenlijk ik moesjes van wij kaders mooi aan de minister en de staatssecretaris. En te gerre mooi hapte maar de hoop heb ik toen een moesje in China van Tink om de regio en 14 net en toen het één partij BBB het daar letter ik nog een motie voor hinder dingen. Dus dat is een onderdeel van dat kader. Hè? Dus ja. De moet gewoon wasjongen worden naar die regio. Dus vandaar dat dit wel op Injes van mij kan nu te hoog goed kan. Ik denk, wat weten die mensen meer als wat ik weet? Ja. Hè? Dus dat is dan wel heel raar. Dat er nu alle keer krachten ontstaan om te vechten. En dat snap ik. Men vecht voor hun lijn en voor hun project.
3: Ja.
10: Ja.
3: Ja. Zullen we even naar het fjolwerk gaan?
20: Nou, ik dacht, mag ik nog één ding zeggen over Stomp?
3: Ja, zeker.
20: Want eigenlijk een beetje een tegengeluid. Want ik begrijp jullie opmerkingen heel goed. Van kijk ook naar de regio. Tegelijkertijd is het Stomp-principe niet bedoeld om afstand te doen van alle privéauto's. Het geeft iets aan de voetganger op één, dan de fietser. En ook in het buitengebied wil je dat de kinderen veilig naar school kunnen fietsen.
3: Zeker.
20: Wil je ook dat de voetgangers veilig zijn. Dus dat, nou, ik dacht, daarin kijken wij nog wel iets anders naar het Stomp-principe. En dan begrijpen we heel goed dat het straks in Middelzee makkelijker wordt om de auto te weren dan bijvoorbeeld ergens echt in het buitengebied waar geen openbaar vervoer is. Maar het is ook een manier van denken. Ja. Want we willen ook allemaal het groen veilig.
10: Zeker, zeker.
20: Ja. Zowel in de stad als
10: buiten. Ik denk dat we het vol in je spinnen
20: mogen. Dat denk ik ook wel. Die zat nog, zat nog in achteren. Ja. Vuurwerk, sorry.
10: Vuurwerk.
20: Nooit vuurwerk. Er komt geen
3: Nee, nou ja, de haast alle gemeenten in Friesland gaan nou bekendmaken hoe ze omgaan. Wollen met vuurwerk, met de komende eerwiksel. De mooi net meer vuurwerk als dat ze willen, maar een gemeente kan een ontheffing aan. Van verenigings- of orengroepen die dan zeggen van, nou, wij organiseren een maatschappelijk vuurwerk evenement. Nou, je vuurwerk in Smellingeloon, Haas, Waardhoeken, Vlieloon, Eerstellingwerf en Ljouwert. Mm-hmm. Wol mogelijk vuurwerk in wat eerst Friesland, Dantemadeel, Skilget, het Tjerkstra deel, Achtkaspelen, Zuidwest-Friesland, de Frieske Marne, Jerveen en Weststellingwerf. Eerst maar eventjes Ljouwert.
20: Ja,
3: wethouder Bruinings.
20: Ja.
3: Nou kom ik uit een dorp, uit de gemeente Ljouwert.
20: Ja.
3: En wij organiseren al 10 jaar lang als dorp een maatschappelijk vuurwerk evenement. Verder wordt er haast geen vuurwerk afstutsen in ons dorp. Want alles is geconcentreerd op dat ene moment. Om jou wien is dat dan buus, hè? Want eerst maak je mijn koor even de hooi aan. En dan steven we machinaal een boete in het dorp en er wordt vuurwerk afstutsen. Mooi niet meer.
20: Dat klopt. Het mag dit jaar niet. We hebben niet gezegd, we hebben nog geen keuze gemaakt wat er volgend jaar of het jaar daarna gaat plaatsvinden. Kijk, het is heel simpel. Als een vergunning. Want kijk, op een gegeven moment hoorden we van, nou, het landelijk vuurwerkverbod komt eraan. Hè? Dat wisten we ook. En we weten ook dat er dit jaar echt nog wel wat vuurwerk de lucht in gaat. Dat weten we ook. Moeten we ook niet naïef op doen. En we weten ook dat de politie en onze handhavers niet voldoende capaciteit hebben om achter elke vuurpijl in Leeuwarden en de omstreken aan te gaan rennen. Dus dat is feit. Dat betekent dat als je het anders wil gaan regelen, een gemeentelijke vuurwerkshow, een dorpsshow, dan zal daar een vergunning voor moeten worden aangevraagd. En we hebben best wel lang ook nog moeten wachten op waar moet zo'n vergunning aan voor doen, hoe ziet dat eruit.
3: Want dat moest uit Den Haag komen.
20: Ook, ja. En daar zijn ook binnen de veiligheidsregio's, dat is waar politie en brandweer met de burgemeesters bij elkaar zitten, moest daar nog over gesproken worden. En we hebben aan de andere kant hebben wij te maken met een termijn voor het aanvragen van een vergunning van 8 weken. Nou, het is nu 1 oktober geweest.
3: Ja, maar waarom kennen een andere gemeente het wel? Waarom kennen het die Zuidwesten
20: wel? In Leeuwarden hebben we ervoor gekozen. En dat was, nou, was heel duidelijk. Als we dit willen gaan doen, moeten we het veilig doen. Dan moeten we het goed organiseren.
3: Maar dat willen ze zien alle gemeenten.
20: Nee, zeker. En ik ben ook heel benieuwd hoe andere gemeenten het voor zich zien. Misschien is hun procedure korter, zou zomaar kunnen. Wij hebben er nu voor gekozen van dit jaar achten we het op een veilige manier niet haalbaar. En dat is wel heel belangrijk. Mm-hmm. Dat het veilig is voor de omstanders. En volgend jaar zullen we al aan het begin van het jaar moeten gaan kijken van hoe willen we de jaarwisseling 27-28 vormgeven. En nu kwam het te laat.
10: Hm. Ik zeg bij u in de gemeente, dus ik zit natuurlijk daar net meer in. Maar ik zeg, hou dan de weekend even mij de oproep van, wilt u een showtje? Nou, het was van een kistje oormeld. Dus misschien is het, en ben jij meestal jij de bekend west in Zuidwest?
0: Het is al een tijdje bekend, volgens mij, dat het bij u een mooi. Leer ik allereerst is dat wij als BBB überhaupt nooit voor het landelijk vuurwerkverbod winnen. Maar,
10: dat wie bekend.
0: Ja. Maar nou dat oornom is, daar zit natuurlijk wel bij die wet ik de mogelijkheid om dus maar die dwarsbelangen, wiekverenigingen, neem het maar op, die lokale vuurwerkshows te halen. Dus ik ben ik wel blij dat dus gemeente zou het gewoon om die extra toevoeging aan die wet, daar verhalen wij u staan en dat vieren we dus ik uit. Dus daar ben ik heel blij om. Ja. En ik weet op stuit helemaal niet hoeveel onvragen daar nou eigenlijk al verdiend binnen. Hè? Dat moet nog wel eens een vraag wurg wezen. Ja.
20: Ben ik ook wel benieuwd naar hoor. Als zit bij de gemeente die het wel
10: hing het denk ik oud van de eisen. Als er dan bijvoorbeeld een groepje heeft die dat heel leuk organiseerde wil, maar die rennen bijvoorbeeld zien bepaalde eisen. Dus dat is ik wel nieuwsgierig. Ja. Van wij moeten ze dan al voldaan. Ja. Om zo'n, want het is natuurlijk voor het dorp. Voor mij is het wel mooi dat je dan gezamenlijk zou zijn.
2: Ja, want ja, als je iets verbieden, dan weet je. Er zijn altijd mensen die denken van ja, het is nou verbeerd, maar ik wil het afvuurwerk afsteken. Wordt het daarnet nog volle onveiliger van?
10: Dat wie je maar argument, denk ik.
0: Ja, maar en dat hebben wij altijd zo. Dat vuurwerk werd natuurlijk soms mooi om. Hoe het wordt ook hartstikke zijn en wat mensen totaal misbruiken. Wie natuurlijk al verbinden vuurwerk. Hè? Die grote nitraatbommen en cobra's. Yeah. Die worden natuurlijk al hier illegaal uit Duitsland halen. Yeah. Dus dat wie al verbinden. Yeah. Wat dus onbelangrijk weet jij er een gedragscrisis die je op al die zon. Want volgens mij mooi op geen enkele manier het een legitimatie of een legitimering om ambulanceverplegers of politiemensen te bestopen met vuurwerk. En dat is verbinden. Dus ik vind het haast wat een discussie die naast mijn koor rint. Volgens mij hebben we meer een gedragscrisis. Of waarom misdragen mensen zich naar uw hulpverleners in plaats van een enorm groot vuurwerkprobleem.
20: Maar afscheid nemen van een traditie doet altijd zeer. He, dat weten we allemaal. We hebben het gezien met de Zwarte Piet discussie. Als de maatschappij verandert. Die gedragscrisis kan ik me ook nog wel wat in vinden. Maar als ik zie hoeveel ongelukken er met vuurwerk gebeuren, hoeveel oogletsel er is. Het is niet dat iemand bedacht heeft, weet je waar we morgen mee moeten stoppen met vuurwerk. Hier wordt al jaren en jaren over gesproken. Er is een besluit genomen. We hebben er in Leeuwarden voor gekozen om het karbietschieten.
10: Wel te doen.
20: Okay. Gaat ook allemaal door. Dus de dorpen die kunnen gewoon de aanvraag doen. Gaat net als andere jaren. Dat gedeelte van de traditie blijft overeind. Ja, en we zullen iets moeten verzinnen om te zorgen dat je toch een hele feestelijke oud en nieuw hebt. En ik heb politieagenten gezien, ME'ers, die PTSS hebben van oudjaarsavond, dat ze een oorlogsgebied ingestuurd worden. En dan vind ik het heel ingewikkeld. Dan denk je, maar is dit nog traditie? En ja, ik snap de opmerking over de gedragscrisis. Hè. Ik snap hem heel goed. Ja. Ambulancepersoneel wat beveiligd moet worden.
10: Ja, dat is schrikkelijk.
20: Om mensen die ledematen kwijt zijn door die bommen.
10: Ja. Ja. Het is dan de vraag van, ja, hoe gaat het nou met het illegale vuurwerk? En dan is het.
2: Ik heb begrepen dat er van Martiet al een heel soort kracht is in Duitsland.
10: Ja, en dan is het dus de vraag van, als dat dan reguleert, maar dat is de meeste bij me qua krisma en vuurwerkshows is. Maar dat is dan even de vraag, hoe rint dat? Dus om dat onbelangrijk denk ik wel spannend hier.
2: Het wordt heel spannend.
20: En wij doen wel in Leeuwarden, uit mijn hoofd ook op 6 november, hebben we de mogelijkheid, dan mag je vuurwerk inleveren. Maar ook illegaal vuurwerk, zonder dat het consequenties heeft. Ja. Dat hebben we ook met wapens gedaan. Dat was altijd heel succesvol. Ja. Dus bijna nog een oproep van lever het in. Bij mij thuis zijn de meningen ook verdeeld over de afschaffing van vuurwerk. En aan de andere kant denk ik, we zullen elkaar ook de ruimte moeten geven om te zoeken naar een feestelijke invulling binnen die nieuwe wet.
0: Ik zou sinds volle Litwijk het beroep dwaan op een beetje zo'n nuchter boeren verstaan.
10: Ja.
0: En de oproep dwaan om je gewoon op altijd jong gewoon te gedragen. En derkje zo'n verstaan te gebruiken bij ik het gebruik van vuurwerk.
10: Zeker. Ja.
2: Daar ben we het alle keer over eens, Jelmer. We zullen naar Den Haag. Want daar hebben we een heel soort onderhandelen. Vooral in de achterkamers heb ik het idee. Want de begroting die moet trode kamer loodst worden. De bezuinigingen op de sociale zekerheid die ben over tafel. Ook de plan voor de vermogensbelasting in box 3 weer onpast, want daar heb ik een heel soort gedoog over. Eerst maar even een algemene vraag, Lucienne Bosma. Hoe heb je die Auroene Wieken mooi maken?
10: Ja, nou, het is wat. Als je in het begin, dan steen je best wel. Helemaal de eerste coalitieonderhandeling van een minderheidskabinet. Wat meer belutsen. En nou, je dus dat het kabinet de boer op muts is, ik het maar. Om meerderheden te creëren. Ja, en dan jij je de uitkomsten. Dat is soms voor mij ook een verrassing, hè, wat eruit komt. Het is natuurlijk best ingewikkeld. We zitten met drie partijen. We hebben natuurlijk geen meerderheid. Net in de eerste keer, maar net in de tweede keer. Of net in de tweede keer, maar net in de eerste keer. Maar, dus dan, ja, dan is het gewoon wel een. Ik ben wel heel nieuwsgierig hoe het gaat. Ik hoop dat het allemaal een goede slag ging. Want ik zie naar de toekomst dat we vaker minderheidskabinetten krijgen. Ik moet ook eerlijk zeggen, het is wel de eerste keer maar een minderheidskabinet. Dus je heb ik alle getal van zaken die voor het eerst uitvoeren worden moeten. En daar zit natuurlijk ik nog wel eens haken en ogen.
3: Maar het roept wel de vraag op van hoe slagveerdig is zo'n kabinet, een minderheidskabinet?
10: Ja, nou ja, dit is je, als je een meerderheidskabinet hebt, dan hij aan de vakkant, hij een aantal zaken, hij gewoon afstemt. En dan weet je ik altijd van, daar hebben de meerderheid van. Nou, dat is nou net zo. Ik zit zelf op infrastructuur en waterstaat en op BZK, Binnenlandse Zaken. En wat ik wel mooi vind, misschien de slagkracht, zoest van sinds ik in dat keer flatter, als je dus een meerderheidskabinet hebben. Maar nou heb je wel vaak meer het peteer maar de orde partijen, om te zien hoe komen we er marginaal uit. En dat vind ik, ja, ze steek ik misschien een beetje in mijn kwanden, maar dat vind ik wel het mooie van dit oerlis gebeuren. Dat je dus wel machinaal een brede visie op Nederland hebt moeten. De praktijk is vaak wat weerbarstiger. Dat zie je ik. Dus in mijn ideale wereld zoet wijzen we geen malker om tafel, komen eruit. In de praktijk is het zo dat je zegt dat ja, iedereen wel een vader mag halen. Ja, en ik ben heel nieuwsgierig van. Ik ben ook wel een beetje van financiën. Vind ik altijd wel interessant van hoe dekken. Nou, waar komt de dekking straks bij? Want we hebben natuurlijk toen maar het minderheidskabinet. We moeten erop bezuinigen. En het is net bezuinigen op de zwaar, maar het is minder uitje naar de toekomst om het betaalbaar te houden. Mm-hmm. Dus ik ben benieuwd hoe ze daar uitkomen. Ja. Ja, ik vind het wel een spannende periode. Dus ik eerlijk. Ja.
3: Maar hoe gaat het dan binnen die partij? Wat is. Mag je altijd mooi stemmen als Jim als minderheidskabinet had besluiten hebben van. Nou, dat zijn ze. Mag je dan als.
10: Nou, je hebt gewoon een coalitieakkoord.
3: Ja, maar jou zit in de Kamer.
10: Ja, he? Klopt. Maar coalitieakkoord is ik van de Kamer, he? Van de Kamerleden, is maar. Dus dat is wel even wichtig. Aan het begin een coalitieakkoord. En nou worden er. Dus is even een paar stappen. Daar begin je mooi. Nou komt er een augustusbesluitvorming. Nou, van mijn domein betekent dat extra geld voor de infrastructuur. Dus dat is mooi. Dus ik altijd mijn stem. En dan heb je dus de begrotingen die daar lezen. En dan komt er nou, gaat het kabinet nou onderhandelen over hoe krijgen we de meerderheden. En dat is wel wichtig dat die natuurlijk wel in hun achterhoofd nemen. Ja, als je meerderheid hebt bij de oppositie, is het wel handig wezen dat de coalitie ik mooi stemt. Ja. Dan zijn je nog geen meerderheid.
3: Nee.
10: He, dus dat is wel zaak dat gewoon goed gecommuniceerd wordt. En daarin hebben we in de laatste partijen met de financiële beschouwingen, sinds met minister Heijn en ik, jongen, dat ik sommige coalitiepartijen, ik even dacht van, hey, hoe gaat het? Is de dekking wel oké? Okay? En toen vond ik het wel mooi om te zien dat er wel weer even een show werd. Dat het wel ik in het straatje van die partijen past. Ja.
3: De voornomen extra belasting op box 3, je toch weer eraf verhoord. Is een goede zaak, jammer?
0: Ja, ik denk dat dat op zich een goede zaak is. Maar wat we zo'n te hebben, de ronde weekend. Ja, het had natuurlijk. Vanuit de buitenkant zie het er toch wel heel rommelig uit.
3: Ja.
0: En van de week kregen we nou het weekend hier. Dit weer eigenlijk het Walhalla. Hè. Nou, zo het plan komen bij iedereen in geweldig mooi leven. Cool. Nou, dan bleek dus van de week alweer tijdens die financiële beschouwingen. Dat die dekking van volgens mij die box 3. Dat hebben we grote vragen bij binnen. Volgens mij waren het. Collega van Lucie en Inge van Dijk daar nog lijkt mooi geconfronteerd in dat debat.
3: Mm-hmm.
0: Ja, en nou maakt ze toch weer om naar die tekentafel om te zien hoe dekken we dit dan?
3: Ja.
0: Ja, en dat wordt wel wat rommelig. Nou,
3: het is voor de oppositie ook wel redelijk makkelijk om te zeggen, dit willen we net.
10: Nee.
3: Maar wie moet het dan wel? Hè? Dat is dadelijk de vraag die ten nooit komt. Wie moet het dan wel helpen dat geld?
10: Ja.
3: Ja.
10: Als je dat is, je weet vaak machinaal wel wat je wil willen. Lekker zo is het. Dus je wil weet dat. Maar als het dan aankomt, we vertellen jou dat van. Dan heb je dus tussen alle partijen die in de kamer zitten verschillende ideeën. En dan heb je dus een basis met het coalitieakkoord. En dan moet je zien hoe kom je er machinaal uit. Dus dat is de ingewikkeldheid van deze begruttingen. En inderdaad, dat rommelige beeld, dat herken ik wel. Ja? Maar dat zou ik, dat is ik, omdat je voor de eerste keer zo'n minderheidskabinet hebben. En daar natuurlijk ik lerend in binnen. Maar ik toevallig zeg ik vanmorgen een hele X-draadje van collega Pieter Grinwis van de ChristenUnie. Nou, dat wie wel een constructief draadje, dat ik dacht, ja, die zei het wel van, we moeten machinaal wel verder, hè? Dus er moet wel wat komen om het land bestuurbaar te houden. En ik zou in het voorpeteer ik van, ja, IJs moest machinaal in een hak zitten gaan, jongens, we moeten verder. Ja. Want Nederland zit, nou, we gaan krek over de landbouw. Ik ben blij dat ik zo werd van, we willen graag importeren, hè, met provincie en dan met Riek. Want je moet elkaar beetpakken en zien hoe. Oké, dit is een beleidsbrief, zit haken en ogen. Dan hoe komen we dan toch verder?
2: Yeah.
10: Ik denk, ja, en dan moet iedereen toch wel wat wetten bij de wind van.
2: Ja. Ja. Jullie Bruinings, jouw partij zit ik in dit minderheidskabinet. Zeker. Hoe zie je nou?
20: Nou, soms vind ik het wel jammer. We hebben in Leeuwarden een hele brede coalitie. Dus eigenlijk wat in Den Haag niet gelukt is, is ons in Leeuwarden wel gelukt. Dus pro CDA, VVD, D66. Waarbij we dus ook als coalitie samenwerken en als college met zowel links als rechts. Hè, dat kan ook. Ik denk dat dat ook goed is. Dat dat nu niet gelukt is, leidt tot het minderheidskabinet. Waarbij je het sowieso nooit goed kan doen. En wat ik heel belangrijk vind, is we hebben de afgelopen jaren gezien dat er heel snel weer nieuwe verkiezingen kwamen. Je mag als minister of kamerlid mag je ook niet eens wennen. Hè? Vanaf dag 1 moet je leveren.
10: Ja.
20: En

0: Dus iedereen die gekozen is, heeft recht om daar te zitten en recht om zijn of haar mening te uiten. Ja. Ik zou wel de oproep willen doen, als dat van meerwaarde is, vanuit de gemeente hebben wij gewoon heel hard een continuïteit nodig. In Den Haag, bij de provincie, bij de andere gemeenten. Want de tijd dat overheden elkaar uitspeelden, die is voorbij. Ja. Want op al die grote dossiers, van Lelische Lijn tot stikstof, tot woningbouw, of tot openbare orde, veiligheid,
1: hebben we elkaar nodig.
2: Ja. Ja.
1: Nou, laten we maar die verstandige willen uitsluiten.
2: Ja, heel mooi.
1: Dank u wel, Julie Bruinings, voor het mooi praten in het Nijs Forum. Hetzelfde geldt voor Jelme de Groot en voor Lucienne Boelsma. Dank u wel. Ja, want dit programma zit er alweer op. Dadelijk na één gaat Johan Vrom in de tijd in Snein in Friesland. En ik wens je nog een hele mooie dag daar. Geniet je ervan.
3: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Njoggen ontemai Santje in oktober. Hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
11: Voor een naaie pensioen. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
12: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
13: Jaring de Wolf Wenning Eerjochting in Sint-Nik is no snijn iepen. Van tolde ont vijf.
14: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
15: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
16: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
15: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
16: Sjonge jo, ik mij.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam

0: het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wat houden we prachtig waar bij Goeiemiddag. Welkom bij Snijden in Friesland, dat wie je doet. 4 uur lang draaien de klok weer om bij muziek, oortankers. En van die momenten dat je denkt, oh ja, dat wie je doet. Want ja, vroeger wie alles beter, dat meester Grace Sisse, want zij is in dit programma. En wat juist deze oeren, hokker hier bepaalt, de tierbezine. Dat doen ze elke oeren, die tierbezine. En dit oer is het...
2: Doetje Sam 60.
1: We gaan dadelijk los. En waarom? Nee, dat hier. Maar dadelijk zal een hit uit dezelfde wieken doen.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Goeie, het verteert om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rol hier witte. Mooi, Jan.
6: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
7: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van 12 ont 5.
8: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Snijden in Friesland. Johan Terra.

0: echt dat deze plaat uit die in zondag kwam van Van Morrison. Nee, wat je zo'n 60 geeft.
1: Snijn in Friesland.
2: Ontzijns hoor het. Gevoel. Het neus.
3: En de muziek.
2: Van Doe.
1: Maar Johan Terpstra.
0: Ja, dat is mooi als die typemachine mei dat hier komt. En dan het hitlistje er even bij ziek je. Krijgt even de tiertvat tijdens de reclame. En dan of ergens een nummer uit die hitlist. Ik denk, ja, die Van Morrison die pakken er voort even bij. Welkom, we binden weer. Jaantje en Johan ontzijns hoeren. Wij snijden in Friesland dat we het doen. En het tiermachine had bepaald jongetje San 60. Het hier dat de eerste kleurenuitsturing te zien is op de Nederlandse televisie. De Flevopolder krijgt zijn eerste inwenders. Presentatrice Ageet Scherphuis had er dan gele jurk aan om de minister die het in Griers pak kon had om te kundigen. Ja, dat gele pak voor het eerst op kleurentelevisie. Dat zou wel uniek best wezen. De C-stewardess Radio Veronica die komt mij wat nijs. De drive-in show, de eerste drive-in show, werd presenteerd door Joost den Draaier en Jan van Veen. En dus koning Willem-Alexander werd bennen op zondag 20 april. Het wie een revolutie op de maastafel. Bona, de allereerste margarine. Ja, in een plastic kubke, mij vanzelfs een blommenmotief, wat liek het op boerenbond. Ja, en Bona groeide daar toch in kwartetier het Utah, een van de meest populaire merken. Nijst King Corden, wie is dat nog?
4: Dag pap, ik ga.
5: En waar dacht meneer dan wel naartoe te gaan?
4: Ik ga bij Jaapie wonen.
5: Jij gaat helemaal niet bij Jaapie wonen? Jij blijft gewoon bij papa en mama thuis?
4: Ja, maar papa, bij Jaapie hebben ze lekker King Corden.
5: Wat zeg je, vet?
4: Bij Jaapie hebben ze King Corden.
5: Had dat dan meteen gezegd, knul. Dan ga ik toch mee naar Jaapie. Zeg, is het eigenlijk fijn naar Jaapie? Wat pap heeft ze kloppen nog aan?
4: Nee, want daar was
2: King Corn. Het enige dat je weggooit is de verpakking.
6: Dit is
2: de top 3
6: van Doe.

te krijgen. Ja, de top 3 is hetzelfde wie ik het doe. Op 3 de Small Faces, Itzy Koo Park, 12 Rolling Stones, We Love You, Dandelion. En op nummer 1 vinden we Except From A Teenage Opera. Meer als, bekend als Groze Jack Keith, West zong het. Maar wie hij is bedoeld als een stukje van een gruttere popopera van producer Mark Wirtz. Zij is een heel triest verhaal. Groze Jack is de winkelman die het alle dagen bij de meesten langskomt. Maar op een dijk komt er net meer. Hij is verstoren en vooral de band uit de buurt mis hem. Key West, op

Jotje Song 60, beatmuziek, strakke pakken. En Jonge Rijn, dit hield niet meer een eigen stijl creëren. Binnen die tijd kwam de Cats uit Volendam, maar Show He's a Cat, opvallend. Het hier nog net de bekende paling sound van Lia en One Way Wind. Het hier volle meer een beetje de Britse beatpop. Ja, en die paling sound, dat wie wel een dingje, want hoe dat ontstond is, het gong ze mij en Poensje P.I.O. gong ze naar Hilversum om daar platendraai te krijgen. En daar kwam die term paling sound bij, om ze een beetje, zeg maar, om te keerpen. Maar lekker heel, uit Volendam. Ja, het festkwaad kreunt trok het Engelse hitduo Roger Cook en Roger Greenway. En wie jedde dat hier al opnomen trok The Mercies onder de titel The Cats. En The Cats, uw eigen The Cats, maken daar haar eigen versie van. Jan-Jaap, dat heb ik voorbij. Goedemiddag, uit het team Johan van Joert. Waarom graag naar die 60, 70 en 80? Ja, de tierbenzine bepaalt Jan-Jaap. Dan wist het, hè, hoe het werkt op snijdermiddag. En ik ga Joert een beetje minjeren. Hé, oké. Okay. Ja, het wordt even. Voor het kwartje vol, maar de achternaam van Jan-Jaap is Kikkert. En er staat er nog bij, ja, biste dij en ik ben een Kikkert. Nou, lokwezen, Jan-Jaap. Trak je in het hier, hè? Ik was een biste dij, man. Ja, dit is een woord uit Njotje Song 60. Wat wie dat bij hem thuis? Een echte de televisie, wie dat een echte luxe? Of de magnetron, of de wasmachine? Ik weet nog dat mijn paak en Beb een lafet hier om de was ermee te doen. Dus hier een gimbad en dan zit ik als iets mansje in het lafet. Ja, dat weet ik nog heel goed. Het ding had echt dat in de jaren 80. Had hij nog wel in de flat stond bij paak en Beb. Nou, wat weer bij hem luxe in Jotje Zalm 60. Let het vooral weten, mijn brugt in de omroep. Hè. Praat maar eens mij. Vind je wel leuk, hè? WhatsApp maar ik 0620 of jou en Jochen. Ian Jochen. Ja, en de app had ik even nodig voor het meisje van een kaart tussen twee noemers uit die hitlist.

0: Twa nummers oer Amerika. Hokker was to jaren. Dadelijk tien twa oeren als we dit oeren afsluiten, dit hier. A. Scott McKenzie, San Francisco of B. de Bee Gees, Massachusetts. Paul Vist in de Omroep App. Stem even mij.
1: Omroep Friesland.
2: Snijnie Friesland.
0: Ja, het is druk dwaan de meid. Nij zit Njontje Zoon 60. Grauw, die hier de wien in de zeil. Hulpenswagen van de Grauwste Scootje. Die wint dan de SKS. En minister Blok van Economische Zaken is optimistisch over de economie, ondanks de werklezens. Maar de vastzitters van de Nederlandse Werkjouwersorganisatie zocht wel verhoringen bij werknemers.
3: We moeten ons goed realiseren dat de werknemer van de komende generatie, dat is een andere man dan de man die na de oorlog bij ons de fabriek instapte. Die volgende generatie, die nu aan het opkomen is, die heeft een andere opvoeding genoten. Die heeft een andere ontwikkeling doorgemaakt. Dat is een ander mens geworden die veel minder dan nu nog vaak iets voetstoots zal accepteren. Maar die overtuigd wil worden van de beslissingen die genomen moeten worden.
2: Dit wie het nijs van doen. En dit is de muziek uit
1: Jochtje Son 60.

0: die bij Omroep Friesland van Ian Nonshuizen.
1: Snijden in Friesland.
0: Alle oeren een nije reis waarom in het tijd.
1: Dieren 60.
0: 70.
1: 80.
0: 90.
1: En het eerste decennium.
0: Van het nije millennium.
1: Dat wie doe.
0: Yes, het nice en de muziek van doe.
1: En dan mag je scoren zo'n mooie prijzen in de crypto quiz.
0: Snijden in van Ian Nonshuizen. Snijden in Friesland.

0: Ja, je zoon zegt de Summer of Love, Kleur, Blomkes en een generatie die dreemde van vrede. Midden in die sfeer kregen de Beatles een hartstikke mogelijke opdracht. Schreeuwen Veske dat de hele vrouw dadelijk begrepen koer. John Lennon kwam bij All You Need Is Love. En op 24 juni, zoon zegt er, zong ze het in Our World. De eerste satelliet-tv-uitsturing. De Beatles.
1: Dat wie je doet.
0: De Zuid-Afrikaanse chirurg Dr. Christian Barnard viert de eerste succesvolle harttransplantatie uit in hetzelfde jaar. Een team van 30 chirurgen steren bij. De patiënt versterkt een longontsteking naar een moine. Terwijl de transplantatie had meer succes. Die patiënt bloot een jongetje man in Libben. Uit datzelfde jaar naar Engels vaarbeeld rieden de Zweden links. Maar nu schakelt Zweden noer van het linksrieden naar rechts. In Noorwegen, Finland en Denemarken rieden ze al rechts. De Zweden hier in Njotje 54 nog tjin het rechtsrieden stemt in een referendum. De regering had dus noodogs oors besletten om de verwarring om de grens van vat te komen. Op 3 september, maas om 4 voor dan moet er dan aan de rechterkant rieden worden. Ja, leuk hè, dat Nijs het boetelen. Maar vanzelf ben ik nou eens keerig wat er in eigen provincie baat. Nou, Erik Ennema er weer bij, interactief van Omroep Friesland. En hij vindt het altijd wel een uitdaging om dan krijgslang te ziekje om dezelfde tijd doek te pakken. 4 oktober van Jotje Zoon 60. Erik, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag Johan. Ja, een bijzondere feest onder Rikswaai bij dorp Herbaaijum. Dus niet Herbaaijum. Bij de onders van een bushalte daar, onder Rikswaai, bij Kistersielse Waai, binnen stikkers wat containers met munitie voen. Het waren tientallen handgranaten en kleine panzervuisten die uit de bussen tevoorschijn kwamen. Het werk werd onmiddellijk stopgezet. Een opruimingsploeg uit Arnhem van de hulpverleningsdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken zal het oorlogstuig ophalen of onschadelijk maken. Ja, wat zou dit in de Goerigie dan alweer wezen? Er werd gedacht aan gedropt materiaal voor verzetstrijders. Doch dit bleek niet het geval. Waarschijnlijk is het gevondene van Duitse makelij. De vindplaats bevindt zich op de plek waar tijdens de oorlog een transformatorhuisje stond, dat later is afgebroken. Daarbij werd toen niets gevonden. Er zal worden nagegaan of er zich misschien onder het transformatorhuisje een kelder heeft bevonden die bij de afbraak is blijven zitten. Een raadselachtige vondst erbij, heb je.
1: Dat die je doet.
2: Jochetje Zon 60.
3: Ja, een leuke ding.
4: Als fijn! Je hebt het

Golden Earring, Sound of a Screaming Day, The Tremolos, Therefore, Even the Bad Times Are Good. Hits het Njotje en San Sexton, ze komen deze woorden voorbij. Typers die de hadden bepaald. En vanzelfs maak ik nog even mijn stem. Hè. Dat wordt een soort dien. De Paul Vies in de omroep app. Succes, EWR-lid. Kom maar zo aan, hè.

0: Scott McKenzie, San Francisco, Reiner zei het. Dit is die in de jaren 90, in de top 60 van de jaren 60. Uit stuurt toch Veronica op mijn jidje doe. Ik alle vestjes opnamen op cassette en letter bezocht om ze op vinyl te scoren. Maar dat voelt chin. Ja, dan gaan we vanzelf YouTube en Spotify. En ja, vanzelf Omroep Friesland, hè. Groeten. Ja, Reiner. Robke zei, ja, soort bij u thuis draait, die San Francisco. Hoi, Johan en Jaantje vanzelf San Francisco. Werd ik mijn vriendinnen Henny oeren op pier 39 naar al die zeeluwen hier te zien. De stad werd wij begonnen op onze reis Wild West Amerika. Groeten van Mariet en midden Johan en Jaantje. Ja, als hippie woe ik net naar San Francisco, dat wie te vier, maar naar de hippies in Amsterdam. Ik leo net dat is hij de mem dat ze een goed idee vond. ja, wat ik mooi tiersbeeld heb, best in die tijd mij dwaande wie is, Njotje zo'n 60. Ja, Bee Gees werd extend. Onder andere toch Anneke en Geertje, die zei het prachtig noemen van Treien, prachtige man. Jilke, die gaat er ik voor van B. En Ali zei het nog, ik zoek waanzin naar de lawaai. Maar de vaststelling ging net terug ziek. Ik kan ons even zetten, Sjen, wat het weer. Ja, dat weer de vaststelling van Bee Gees bij Main Course. En dat weer de winnaar van de Tribute Battle of the Bands in 2024. Ja, die door vaststelling. Het ging net terug vanwege ziekte. Oké, maar de meis gelokken dan 2 december in. Dat is dan weer mooi, Ali.
1: Snijden Friesland.
0: Dan hou je wat te goede vanzelfs, hè. Krijgt Erik al even maar het nijs uit zijn eigen provincie. Ja, we gaan meer voelen. En dat is best wel knap wat Jaantje weer vindt dan ik het jongen. Je zo'n 60. Dit stukje Hessel van der Wal en Jetske Dijkstra, meisje cabaret en Veskes, hoe disserteert van Verorings.
2: Naar links, naar rechts, omheeg, omleeg. Kiezen, het is aan dreeg.
3: P van de A
2: of VVD.

0: happening, hi, hi, hi.
1: En als jongen wij dan we shall overcome, dat wilde net zeggen dat wij oerkommelingen binnen.
0: Wij hebben jou wat oors te zeggen.
1: Wij brengen jou de boodschap van de vrede.
0: Twa vredes hel je, één betel je.
1: Jo krijg deze boodschap een speltje. Neem jou trouwboekje mee. Jo krijg liekevolle speltjes als jou bijen hebben. Dat is waar de vrede thuis.
0: En elke vrouwverbetering mag liets beginnen net weer.
2: Hi, hi, happening, hi, hi, hi.
1: Voort met de bestingende water.
0: Op naar de gaals.
1: Hoera!
0: Juffrouw, wil je jou voort en dadelijk even uitklaaien?
1: Jo binnen zeker van de politie, meneer.
0: Nee, krijgt net.
1: Oh, nou dan is het goed.
2: Hi, hi, happening. Hi, hi, hi.
3: Of snijdt de middie, maar het zissen.
4: Je tiet wie alles bed, alles bed.
3: Ons saai horen.
5: Waarom in de tiet?
3: Slimy Friesland.
6: Je

0: Vroominiteit.
1: Dit is de tijd van de elektronica.
2: Op Sluint en Midi.
3: Inderdaad.
0: Bij Omroep Friesland.
3: Maar door wie moet dit gebeuren?
2: Johan Terpstra.
4: Laat die man een hapje mee eten.
0: Snijnie Friesland. Dat.
2: Bier

0: Het eerste wat ik altijd doog als ik die hitlist show, dan denk ik, oh ja, wat een stuk of 10 nummers wat er even uitkomen. Wat mooie daar van de jaren 60 is dat die nummers zijn kwad weer. Dus hij extra tiert om extra plaatsjes te draaien in die hitlist. Dus ja, dat is mooi. Oh ja, plaatsjes van 12 minuten, 3 minuten. Nu had je zo'n 60, daar zitten we middenin. Ja, ik wil nieuwsgierig voor zelfs het Fryske Nijs hier hebben, maar dit weekend doen. Nu had je zo'n 60, gang stool op stap. Erik Enema, die zocht even naar de stappersagenda van dit weekend. Nou, Erik, zit het maar.
1: Nou, zullen we naar de Korenbeurs in Frensen? Ben Essing presenteert The Music Strings. Club Treien. Dat zit ik in Snits trouwens. Dat zit in Snits. Daar is een optreden waarbij het stiert commentaar overbodig. The Golden Earrings. Mijn S. En de grandioze comeback. Dat is dan op snijn te midi 8 oktober van Le Baroc Rhythm and Blues Club No. 1. In Snits dus. In gebouw De Harmonie in Tjerkwerd is op zaterdag 7 oktober 8 uur namiddag. Zo neem je dat dan. Dansen, mijn muziek van The Drifters met zang van Nettie Flevo. Gezellig versierde zaal. Nou, daar word je er zeker in, hè. En oors, ja, dan toch maar naar Zevenhuizen, zo'n huizen. Café, restaurant, dans in het centrum. Daar is op sneeuwzaal oktober een beatfestijn. Met medewerking van The Outsiders. Let op zaterdag 21 oktober, QB and the Blizzards.
2: Dat

0: Engelbert Humperdinck, de Last Waltz. Dave Davies daarvoor. Ja, ik lijk me grappig trouwens. Ja, dat haak ik wel eens aan. Ik opsnijd een beetje. Dan denk ik, ja, het is mijn Bert hier. En Njontje Zon, 60 is dat voor Anneke. Ja, net bewust mij maken voor zelfs, denk ik dan. Maar het is wel leuk om dan te weten wat hij de mem, zeg maar, die tiert. Ja, wat zou je het zien komen, hè? Gevoel even, dat is opsnijd een beetje geweldig, fantastisch. Om mij te maken voor zelfs. Anneke Tieren, tak. Dadelijk eens even bepalen wat het wordt, hè? A of B. Ja, we hier in A, Scott McKenzie, San Francisco. Bot op stem, maar dat geldt ik voor de Bee Gees. En Massachusetts, dat is dan B. Daar was dan correct even mijn stem, als de radio correct omzet. Ik ken het nog even, Paul Vriesdien, Dommer op heb. Hij is nog heel even de tier, waar wij bepalen ondertussen even, want het wordt dadelijk nij 12 uur. En die tiermachine, ja, die gaat door die decennia heen. En die bepaalt dan dadelijk zich nij 12 uur, wat het hier van doen wordt.
1: Wat doe ze vier?
0: Oeh, dan maak je een beste sprong van zo'n 60 naar 2004. Maar, boy, Jin 20 hier, waarom in het tier, hè? De muziek komt er dadelijk gewoon uit dat hier, maar ik het nice. Altijd nice kerk voor zelfs. Nou, je krijgt nog een stem binnenkriegen. Ja, ik druk nog op de knop. Wat is het worden? Scott McKenzie of de Bee Gees. Die leest net 23% van de stem. Zo. En maar heeft zo'n 60% voor Scott McKenzie, San Francisco. En daarmee sluiten we een jontje zo'n 60 voor deze woorden. Oh.

0: op Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Joen live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends in de Harmonie. Na een verbouwing van 4 maanden in het theater in de oude Verrieten. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder woorden de kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. Joen bij Omroep Friesland. Op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
10: Echt waar, joh?
9: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp

0: afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Snijden in Friesland, dat we doen op de iPod, waard Lieser, huis waard Grutter. Ja, och, ja, een huis is dit wurg weer. Ik heb er abonnement op. Ik ben lid van huis. Waarom, hè? En de typemachine, ja, die hadden bepaald, deze hoeren het hier.
2: 2005.
1: Ja, de hitlist. Dadelijk maar eens even naar de top 3, hè, wat wie in de hitje, 20 hier lien. Ja, en ik zoek deze als die een Simmerske plaat van Belle Perez uit dat hier.
3: Que viva, viva la vida, vivela con alegría.
1: Ah, pas mooi bij het waar. Komt er dadelijk om.
4: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
9: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
12: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
13: Voor een nieuwe Opel, Heimer. Service en auto's. Is de voor Elsen hier.
14: Njoggen ontemai Santje in oktober. Hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets. 20 november is verhalenjoen in heel Friesland. En do kest ek mooi dwaan. Op Jaan en meer informatie? Verhalenavond.nl.
15: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat betjut een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
16: Jaring de Wolf Benning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn Iepen. Van Tolde ontvief.
17: Snijn in Friesland.

0: En ze heet het, hè?
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzang zoeren.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat.
1: Wie?
2: Doe.
3: Bellen. Ja, uit België. Wie ik een soort in uw heiteland te vinden. Mijn optreden zeker. Dan zie ik een beetje manager die hier uit Friesland kwam. Ja, dan is de connectie gauw makker voor zelfs, hè? Het is het jaar 2004, 21 jaar, waarom in de tijd? En ja, de uitdaging is vaak wel groter als het uit de jaren 60 zanter komt van Jaantje om de Nijs bij te zieken. Want ja, 2004 weer al een soort digitaal. Nou, we zetten al je Nijs uit dat hier. Het jaar van boer zoekt vrouw, de Toyota Prius. Oh, wat vond ik dat een lelijke auto, zeg. Hey. Maar wel een kwalitatief een goede auto, die Toyota. Een heel nieuw tv-station van John de Mol. Dadelijks Derek Meerhoer. De mobiele telefoon is algemeen groot worden en op die telefoon mat een hippe ringtoon. En die kist het zijn betelling dan downloaden. De ziekendier van de vogelpest verspreidt hem vanuit China en Zuid-Eest-Azië de hele wereld. En de Amerikaanse stad New Orleans werd zwaar getroffen door orkaan Katrina. In Nederland is er de Schipholbrand waarbij al de illegale boetelanders om het leven komen. Oh, wat weer dat verschrikkelijk nice. Ja, en dan de bioscoop. Hè. Als ter naar binnen gangt van deze film, dan roekst hard de chocolade. Want Sjaki en de chocoladefabriek, die draait in de bioscopen op het stuit.
1: Dit is de top 3 van...

ik vind het wel. Ik zeg raccoon, love you more. Misschien dat we die even in de pal stapje dadelijk. Ja, dat is leuk. Dat hebben we al even die. Hè. Dat kerst al stiekem even zien. Twee Nederlandse bands zouden we er even niet tellen. Als Noah zucht, dan zucht al wat wijst op stemmen, kerst. Dadelijk staat jullie dit wel even jaren. Raccoon zit er in elk geval in. Ja, die is hier op nummer 3, hetzelfde week het doe. En 12 Pussycat Dolls en Don't You. En de nummer 1 klinkt als een super romantische leeftijdsverklaring. Maar James Blunt vertelde letter dat het verhaal volle minder zwiert wie. Hij zegt een oude vriendin, maar haar nije vriend in de Londense metro zie een eigen contact roem trog en daarna schreeuwde tekst in een paar minuten. Net kom bij mij, maar ik zeg dat en wie voorbij, dus die hoort.

Dat doet het via voor iPods, MSN, felkleuren mode en de popmuziek maar flinke jaren 80. Ja, glanzerik woe hinnen. Midden in die tier bracht Gwen Stefani cool uit. Dat verske wie heel persoonlijk die over haar oude relatie met Tony, de bassist van No Doubt, waar ze Jedrin ziet. Jedrin Jedder wie een hardbreuk, de brandstof voor Don't Speak. Maar cool is gek dat ze in de woestel dat Pines Fot kennen naar Wesjen en zelfs Bierd, waar ze van elkaar na je leerde. Ja, zag je dat dan, hè? Zij trekt al even de Pauline Domer op, hè. Als dan die lijst eruit komt, we weten het hier, dan zeggen we vlot even, ja, wat zit er in de top 3? Maar ik even, ja, wij kennen Us Harkers nou, wij kennen Sto op stemmen. We gaan twee Nederlandse bands uithellen uit die hitlist 2004. Daar komen ze aan.

0: Wijk is het voor. Let het witte met Paul in de omroep app. Des chitter al. A, Raccoon, Love You More. Of B, Kane en Fearless.
1: Snijden in Friesland. Dat?
2: Wie doen.
3: Oh ja.
1: Oh ja.
0: Huis is krekken hier op de merk dan. En het groeit enorm. Ja, is toch een account op Huis. Het zit wel gekend weer, hè. Het is er krek op een merkkamer. De eerste vreugdenhakkel. Ja, heel mooi is dat. Sportpremier VN spelen een beetje in dezelfde periode. Nou, het was 2004 tussen NEC. Het was 2-1. Samara scoorde al na 1 minuut. Nek kwam erom via Takak. En Daniel Pranić maakte het winnende doelpunt. Cambuur hier het weekend een drege snijn. Pek Zwolle. Cambuur, het was 1-0. Maar Ivar van Dinteren van Zwolle als doelpuntenmaker. En we zeggen dat hier gemiddeld 3 uur en 15 minuten televisiedijs. En dat ik dan in een ier zonder EK, WK of Olympische Spelen. En hoe televisie sprutsen, mediamagnaat John de Mol die richt het nieuwe televisiestuurder Talpa op, die het eind augustus van start gaat.
4: Hij is intussen 50, John de Mol. Halverwege zijn werkzaam leven wilde hij weer iets heel nieuws, een eigen televisiezender.
5: Wij steken onze nek uit en weten zoals altijd dat er dan 2 dingen kunnen gebeuren. Of je kop gaat eraf, of het wordt een groot succes. En met een heel klein beetje positieve grondhouding van u, gok ik op het laatste.
4: De zender is nieuw, maar veel gezichten zijn vertrouwd. Sterren van de publieke en de commerciële. Vandaag werd bekend dat ook Umberto Tan en Jan-Joost van Gangelen, net als de voetbalrechten, van de NOS naar Talpa gaan. En het wordt ook een echte familiezender. Talpa haalt een aantal oude formules uit de kast, zoals Barend en Van Dorp, maar maakt ook nieuwe programma's. En er moet gelachen worden. Jack Spijkerman wordt chef satire en humor.
6: Als ik gewacht had over 2 jaar, hadden ze mij niet meer nodig gehad. Het is erg leuk om bij het begin van zo'n nieuwe zender te zitten.
7: Dit wie het nice van doet. En dit is de muziek uit
8: 2004.

0: middag bij Omroep Friesland van Ian Manshuizen.
1: Snijden in Friesland.
0: Alle oeren een nije reis voor Romine Tiet.
1: Dieren 60.
0: 70.
1: 80.
0: 90.
1: En het eerste decennium.
0: Van het nije millennium.
1: Dat wie doe.
0: Jest het nijs en de muziek van doe.
1: En dan mag het kans op mooie prijzen in de crypto quiz.
0: Snijden middag van Ian Manshuizen. Snijden in Friesland.

0: Sugar Babes en Push the Button.
1: Snijden in Friesland, dat?
2: Wie je doet.
0: Al je hit zit 2004. Disse oeren. Ja, het nice dan dat hier Simon Wiesenthal komt op 20 september te verstjeren. Deze eerste die gespeurde talrijke nazi-slachtoffers op. Oorlogsmisdadigers op, Max Isse. En bracht haar van de rechter. Wiesenthal, wie zelfs een holocaust-slachtoffer. Hij ziet tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen in maar leeft 12 concentratiekampen. Hij werd in 1944 door de Amerikaanse troepen bevrijd. 12 september, dan is het zover. Hongkong Disney Resort gaat hier in van zelfs Hongkong. En in oktober komt er een nieuwe Nederlandse spelling. De nieuwe officiële spelling geldt voor het gehele Nederlandse taalgebied. Bestaan nu uit Nederland, Vlaanderen en Suriname. Een aantal kranten protesteren hiertje en negeren dan ik de nieuwe spelling. Het hier mij ook wel kent. Ja, zo even verhoring vanzelfs, hè. En onpassen. En dat gaat dan wel eens fout. Ze brengen haar eigen witte spelling dan uit. Het bekendste van deze nieuwe spelling is toch wel de Tusken N. Het is net meer een paardenbloem, maar een paardenbloem. Dat ik wel mijn pannenkoeken. Hier had ik wel wat te krijgen. Ik het idee, hè. Ornijs, maar dan uit eigen provincie. Altijd leuk voor zelfs. Erik Ennemijn, Turkie van Omroep Friesland. Zelfde dat doe.
3: Multiculti-kalender moet Ramadan blunder voor zijn. Dat is een integrerende kop. De Leeuwarder ambtenaren vinden voortaan ook een aantal islamitische, joodse en hindoestaanse feestdagen terug in het computersysteem waarmee ze afspraken vastleggen. Dat heeft wethouder Hetty Hafkamp van Emancipatie en Welzijn beslist. Aanleiding is het stadsgesprek van gisteravond over de kansen op werk voor allochtone vrouwen. Dat uitgerekend op de eerste avond van de islamitische vastemaand Ramadan viel. Moslimvrouwen bleven daardoor gisteravond grotendeels thuis. Volgens woordvoerster Marieke Kuisters van de gemeente was trouwens al bekend dat het stadsgesprek op de eerste Ramadanavond zou plaatsvinden. We hebben al hele stapels multiculturele kalenders van Centrum Toemba liggen. Dat er toch werd gekozen om het gesprek door te laten gaan, had met de overvolle agendas van een aantal deelnemers te maken. Ja, en dan maak je dan dus maar.
1: Dat?
2: Wie je...

Vincent en Kylie. Daniel Pouter ervoor, Jimmy Gets High, hits uit 2004. Ja, Kylie, wie is de Romeins noemer? En oorspronkelijk, ja, wie het alleen nog in die taal. Maar ze toch en toch met het oezetten naar de Engelse taal dat een grote hit werd zoeken. En dat is lachen vanzelfs, hè. Ja, nou, hoe gaat het met de Paul in de omroep app? Twee noemers uit die hitlist. Ja, twee Nederlandse bands. Wat was het over Dalex Gerrit, zijn drie oeren?

0: Zijn we het rode Paul heen op Epic Show. Reacties van Klaske, Patrick, Griet en Siet. Die gin voor A, maar B wat ik stemt. Simon gaat ervoor en Anneke had dat ik die in. Ja, ik wie fan van Kane Johan. Maar als ik hem Sint-Wurg jaren dat wie als jurylid in de Voice of Holland. Dinant Woesthof, de jonger van Kane. Dat denk ik, ja, dat is wel een aparte man. Ja, Elise gaat er ook voor B. En Frits, kist toch even mij stemmen. Lichte voorsprong op het stuit voor Raccoon. Paul Viest in de Omroep app.
1: Snijden in Friesland.
2: Dat is wat
1: we doen.
0: Het beeld maakt het helemaal compleet, maar het nice was toen ik juist net al in de muziek van zelfs. Fris nice. Het beeld besteedt op de kop af 400 jaar. En dat wordt het hele jaar in 2004 terugviert.
3: De reacties zijn enorm positief. Maar eigenlijk vindt iedereen wel dat er wat gebeuren moet en dat er wat gebeuren kan. En iedereen is erg enthousiast. Gewoon enorm enthousiast. Hartstikke mooi.

0: Shakira, La Tortura, Nickelback, The Four Photograph, al je hits in 2004, hè? Ja, dat is het mooie. Strode decennia, en ik eerst op snijd een beetje. De muziek alleen nog al, even zelfs het nice, hè? Dat maakt het programma. Ons zijn zoeren, ben we er, alle oren een oor hier. En dadelijk bepalen we wat het nijtrije oeren wordt. En give week los, hebben we krek al praat met Elkooi aan, zodat ik dat we losgaan bij de crypto quiz. Vandaag leidt het nostalgische prijspakket weer clear. Brengt hij weer waarom naar die speciale momenten van vroeger. Boek mijn eerste 18 jaar en het boerspul Remember the Music. Ja, nou, ik hoop dat het regen wordt als Aron een wiekenjaartje. De spanning leidt heeg, hè? Want dan komen we rap.
1: Ja, de latte leidt nog heeg. Dus, dus ik ben dronken terug. Dus nou net meer storen.
0: Nee, zeker. Zodra we het hier dadelijk bekend maatje, dan kent los. Want die quiz had verzels ik weer. Maar ja,
1: Lid me gauw bekend maatje.
0: Zullen we dat foto alleen doen? Ja. Dan kist hem al los, hè?
1: Ja, want dan hak ik me wat meer tijd.
0: Hoe meer tariering, hoe dreiger de quiz werd. Ja, oké, dan geven we.
1: Jongetje Zandig. Oké, ik ga naar de slag.
0: Ja, oké, best. Ja, cryptisch omschroon. Kom er dadelijk om. Een nijtrij worden, maak het ook kans op de prijzen. En oh wee, als Tony Gane de best die fort met de eerste overwissing, komt bij het goede antwoord, hè. Ja, we gaan nog even naar het nijzen 2004. Ja, reclame voor goede doelen en neetsituaties binnen van alle tieren, zag ik in 2004.
2: Tweede kerstdag in Azië. Duizenden mensen overvallen door het water. Ze hebben geen kans. Honderdduizenden verliezen familie, huis en al hun bezittingen. Zij hebben nu dringend uw hulp nodig. Help de slachtoffers van de aardbeving in Azië. Giro 555. Samenwerkende hulporganisaties. Den Haag.
0: Ja, 555. Bestier doe ik al in dat hier. Van het goede doel, vanzelfs. Ja, nog een minuut te vertrijden is het weer. We moeten nog even bepalen wat het wordt. Want waar is nou het best op stem? Twee platen uit die hitlist, 2004. En de vraag wie hokker Nederlandse band was to Jere Disse Oeren. Ik druk op de knop, eens even shen, hè. Want A. Raccoon, Love You More, een hit in die hitlist. En dat had ik voor B. Kane en Fearless. Omraak, ieder stemt. Ik zit eens even te schermen. Wat is het worden? Het is net worden B. 22% van de stem van Kane, Fearless. Och, 61 maar gek opstemt daar. En FM-versie, die tiert, hè? Van de band Kane. Nee, het is Raccoon worden, Love You More. Ik zit eens even naar het listje te schermen. Wie hen voor zelfs al krijgt wat verteld. Waar stemt hier op A? Daar komen onder andere Gary nog bij. Jeltje, Alberto, Henk, Ipe, Grietje, Yvonne en Romke. Al je stemt op Raccoon, Love You More. 28%. Boe. Daar sluiten we 2004 mee af.

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
4: Op tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleerbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
3: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moen, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
5: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's. Samen €6. En een sweater met broek voor

0: Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Thuiskomen is in een binnenkomen en voor een dagelijks witte. Hier zit ik goed. Een vast contactpersoon. Echte mensen aan de telefoon. In dit mij dat mij denkt. Eerlijk antwoord jou. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er van die. Denk aan mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Zodat ze onderwijs nergens naar je om moesten zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
3: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets. Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
4: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
5: Hoe kom ik je waai?
4: Of in die tij wekker houdt.
6: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toe in toekomst keer.
5: Waar kan ik van over werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
7: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen des alle dagen mij omrinst.
8: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
4: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het voor die.
9: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n €3000. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
13: Nou ja, als je de kleermaatje, ik zie gewoon reacties in de omroep hebt. Kom maar op met die crypto quiz. Ik wil de prijs nu goed winnen. Nou, best kleer voor dadelijk.
14: Ja, bijna.
13: Ik ben bijna kleer, okay. Bijna kleer. Dames en heren, ik kom eens voor op prijs. Dat op het hier.
15: Joggetje zon, zantig.
13: Dit is oer, het hier van de Wierde Broeken. Bruna Meubels in Hoers en Platen van en oer Elvis. Ja, hij zit een protte in de hitlist, dezelfde week het doe. Dus ze hebben het aan Snikko H. En ik zag Supertramp Steen. Grote hit Give a Little Bit. Komt er dadelijk op.
16: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
17: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
16: Concert 12 december in de Lawei.

0: Jeep.nl. Tjongejo, ik mij.
1: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
2: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
3: Njorgen ontem mij Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwert. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
4: Ik droom van het noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
5: Jouw noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste noorden voor jou gekozen.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Snijden in Friesland.
12: Johan Terpstra.

0: Supertramp en Give a Little Bit.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzijn zoeren.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat.
1: Hier.
2: Doe.
0: Ja, Jontje Zandig het hier dat de Britse punkrage hoe waait naar Nederland. Compleet met hanenkam. Spikes, kele koppen, hier verven, kisten. Ja, aan de voeten. Oh, geen die kisten. Veiligheidsspellen en buttons op de leren jas. Muziek van de Sex Pistols, Iggy Pop en de Stranglers komen aan bod bij het muziekprogramma Top Op. Ja, Top Op voor zelfs ik mij de douche, hè?
3: Ja.
0: Ja, ja.
3: Peggy de Jager.
0: Yep, ja.
3: Ja.
0: Oh, dat gaat er nog bij altijd, hè? Ja. En de vrouw verneemde rommelmerk op het Waterloopplein in Amsterdam. Die wordt sletten. Op het plak komt het Nijenstedhoes, Stopera. En thuis de radio on of een plaat uit de hoes op de pick-up. En als het dan weekend waard, dan brilcreme in het hier en fresh up op. Ja, och, wie staat dan Jaantje fresh up? Super frisse sportieve geur van de Mali. En de vrouw is die in de parfumerie, in de riegevaar Yves Saint Laurent Opium.
3: Oké. Okay.
0: Had ze nog scherp of net?
3: Nee.
0: Mysterieuze.
3: Maar
0: Griene Dop. Ja, Griene Dop, ja. Mysterieuze mix van kroetnagel en mandarijn. Dat weer die Yves Saint Laurent. In augustus kwam het nieuws dat Elvis Presley verstoorn wie het derm zocht. Ja, zocht die top 3 dit weekend doet. Drik uit de Stjende Elvis noemer zien. En dat zei Egbert ik. Ja, ik had de list er even bij, zocht jou. Maar die is sterk beïnvloed door de deer van Elvis. Dat klopt. Hij verstoorn in augustus van Njotje Zandig.
1: Dat
2: weer doe. Cryptoquiz.
0: Dadelijk zoeken naar die top 3 en derst je het Elvis ik in. Dat had mij de deur te krijgen vanzelfs. En je las mij de cryptoquiz. Nostalgische prijspakket. Light je misschien wel voor die kleer. Brengt die weer om naar die speciale momenten van vroeger. Boek mijn eerste 18 jaar. En de bijt over het boerspel. Remember the music. Ah, dat is een prachtig mooi boerspel. Ik kerst dan ik naar een bepaalde worst. Want we hadden 2 edities. We hadden de algemene pop editie en we hadden de nederpop editie. We gaan los.
2: Cryptoquiz.
1: Onwijzing Ian.
0: Oh ja, als je die druk die leidt heeg, hè?
3: Zoals mis kouders is exactjes zeker, hè?
1: In een lied deel van uw lawn.
0: Dat is de eerste cryptische omskrouwing. In een lied deel van uw lawn. Scott van de Boeg, neem ik het al.
3: Scott van de Boeg, ja, zeker. Ja.
0: Nou, kom maar op. En oh wee, als de eerste best, hè, mijn goede antwoord.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Net, dan zwaait er wat.
3: Nou, net zo'n ding. Nee. Okay.
0: Kom
3: maar op. Een
0: grapje, hè? Scott van de Boeg. In een lieddeal van Uslan. In Jontje Zandig. De omroep app. Kerst even broeker. Jos Bobbertje. Het appuus. Het tekstwolkje. Of WhatsApp aan mee. 0620. Jou en Jochen. Ian Jochen.
1: Dit is de top 3 van Doe.

0: Of snijnt de middie, maaist het zissen.
1: Je tiets wie alles bed, alles bed, alles beter.
0: De hits van Doe.
2: Het nijs van Doe.
0: Ons saai zoeren.
2: Waarom in de tiet?

0: Gladys Knight en de Pips. En Baby, Don't Change Your Mind.
1: Dat wie je doet. Crypto quiz.
0: Nou, Jaantje.
2: Is hij er al?
0: Nee, ik word aan de dag. Hey.
2: Ik dwaal net te zien, dus doe maar eens maar even.
0: Ja. Eerste cryptisch omskroon die we Joen had. Jontje Sans, zonder het op mij te krijgen. Dat wie je.
2: In een lietdeel van uw slangen.
0: Dus even, we rennen er even terug in. De treinkaping bij De Punt, zei Linda. En als ik de eerste bin met goede antwoord, dan breng ik Nijwieke gebak. Jammer, Linda.
2: Jammer, ja. Voor u is jammer.
0: Tineke, die zei de uitspraak van Klaas Beuker, Chinese eethuisjes. Nog een keer de treinkaping bij De Punt, die komt van Aaldert. Regionale televisie, denkt Freerik om. Nog een keer de treinkaping, Lau en Janke. Provincie of gewest, denkt Loltje. Nog een keer de treinkaping, dat van Sjoerd. En Albert komt er ik mij, zorg ik, de eerste buurt, Hoesen, Tjitske. De eerste vlugge treinverbinding tussen Den Haag en Soetermeer, denkt Gerry. Nog een keer treinkaping dan van Ida. Jeltje komt er ik mij. Gerry denkt ik nog de kust van Walcheren verloren in Costa del Hash. nog een vleentugramp. Nee, ik zeg nog geen goed antwoord.
1: Crypto quiz.
2: Onwijzing 2. Letter in het hele land.
0: Oké, de eerste. In een lidsdeel van uw land. Een letter in het hele land. Hield dit komen we dichterbij. Nou, kom maar op. De omroep app, Kerstbroeken, WhatsApp aan meek 0620. Vjouwen, Jochen, Ian, Jochen. Zet erin. Dien antwoord was Tode van Tinkst.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat
1: weer doe.
0: We gaan naar het Nijs. Jongetje Zand, Zandig. De Duitsers hadden hier werd mij een soort terreur te meiden. De Rote Armee-fractie en de Bader-Meinhof-groep die bleven Duitsland in de greep houden.
3: Begin april wordt in het West-Duitse Karlsruhe de procureur-generaal van de Bondsrepubliek, Buback, in zijn auto vanaf een motorfiets doodgeschoten. De actiegroep Ulrike Meinhof zegt verantwoordelijk te zijn. Eind juli wordt in zijn eigen huis bankdirecteur Ponto vermoord. Begin september wordt de voorzitter van de West-Duitse werkgevers Hans-Martin Schleyer ontvoerd. De daders eisen vrijlating van Bader-Meinhof-gevangenen en een vrije aftocht. De West-Duitse regering gaat niet op de eisen in. Ruim een maand later, Schleyer zit nog steeds vast, wordt een Boeing 737 van de Lufthansa gekaapt. De kapers landen in Dubai en vliegen door naar Mogadishu in Somalië. Zij eisen ook vrijlating van gevangenen. Op het vliegveld van Mogadishu voeren West-Duitse commando's een verrassingsaanval uit. Alle passagiers blijven ongedeerd. Drie kapers overleven de actie niet. In West-Duitsland worden de 90 inzittenden van het gekaapte toestel feestelijk ingehaald. De commando's zijn de helden van de dag. In de gevangenis Stuttgart-Stammheim worden kort na de bekendmaking van de bevrijdingsactie drie RAF-leden doodgevonden. Zelfmoord, zeggen de autoriteiten. Hans-Martin Schleyer wordt door zijn ontvoerders om het leven gebracht. In de verklaring wordt gezegd dat de West-Duitse regering schuldig is aan Schleyers dood door niet op de eisen van de ontvoerders in te gaan. In heel West-Duitsland is de politie nog steeds met vereende krachten op zoek naar leden van de Rote Armee-fractie en sympathisanten. Hooggeplaatste West-Duitsers zijn onder extra politiebewaking gesteld.
4: Dit wie het Nijs van doe. En dit is de muziek uit...
5: Jochetje San Santig.

0: snijden in Friesland. Dat wie doen.
1: Maar ik de jaren 70 doet James Bond nog geen idee hier van een Brexit.
2: Can I help you?
3: Yes, my name is Bond. James Bond.
4: Oh, wat een geweldige tijd wie dat.
0: En AGM, de clues van de V&D in jou het legerhoven, maar zijn thermische lans.
5: De ene keer win ik en de andere keer win ik zijn.
1: Snijden in Friesland.
0: Dat wie doen.

0: Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Foreigner, de Voor en Cold as Ice. Hits in Jontje en San, Santig.
1: Dat wie je doet. Crypto-quiz.
0: Oeh, Jaansje. Oeh, Jaansje.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Hé, hey, die eerste twee cryptische omschrijving. Moest je nog even roppen?
1: In een liedsdeel van Islam.
0: Mm-hmm.
1: Letter in het hele land.
0: Ja, ik moet zeggen, er komen twee goede antwoorden binnen. Maar ja, wat we dan ook even doorgaan. We zijn een heel soort mensen door mij. Maar die hadden, we hadden dan de regel. Treierman, maar ze even naar Meidland. Mijn spultje, omdat ze al prijzen boven had. Dan krijg je oren mensen de kans om ik prijzen te winnen. En ik moet zeggen dat er twee binnen die had goede antwoord heeft. Het is echt ongelooflijk dit.
1: Ja.
0: Hoe dan? He?
1: Ja, maar die, goed.
0: Ja, die had wel binnen de treinman al een prijs won bij ons. Maar die doe ik voor de farm ik mag.
1: Ja, ja, ja, die vindt het leuk om mij te doen. Ja, dus wij gooiden de trainertje aan, Johan.
0: Ja, het werd wel heel spannend nou, Jaansje. Toch nog maar even op basis van die eerste twee cryptische omschrijvingen. Wat er binnenkwam aan Antwerpen. We hier al even de treinkaping bij de punt. Soort kwam maar binnen daarmee. Regionale televisie. De eerste buurthoezen, dan zag ik hier de opkomst van het discotheekentinkjeltje, Sjoerds. Kon ik het voor de discotheek en Jan Bouwer die gaat voor de inviering van de postcode, Jeltje voor de punkmuziek. Tineke, Loetje filiaal, serveren biefstuk met Sju, wat er zijn. Nog een keer de postcode van Albert komt binnen. En Romy zei, ik zit weer gezellig naar je programma te luisteren. Ik denk kabeltelevisie. Ach, Romy, verdikke net goed. Dan de Simmetiert, groetenfruit Alkmaar van Gary, is er ook weer bij, mooi. Ida, die denkt het ombrengen van een artiest. Ja, zo kennen het net goed, hè. Russische griep in Jontje San, zal toch letterlijk wel de vogelgriep, denkt Betsje. Nog een keer Simmetiert, Sjoerd. Ik denk dat het de postcode is van teken, heroïne, epidemie, trinken, rollerdisco, denkt Egbert en de Intercity, Titi.
1: Cryptoquiz. Onwijzing draaien. Het draait op vrijwilligers.
0: Dus in een lids deal van Uslan is het in Jontje Zandig. Dat wie de eerste script is omskroon, de tweede letter in het hele land. En ook krijgt treien, het draait om vrijwilligers. Nou, kom erop. Hield dit komen we dichterbij. Spannend, spannend, spannend. Ik zie je van Minoors alle reacties die binnenkomen van Dij en van Jim. En de eerste, de beste, mij goeie antwoord. Ja, die wint de prijzen vanzelfs, hè.
3: Snijden Friesland.
1: Dat hier.
0: WhatsApp 0620 jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Of gebruik hem dan maar op app, brugsbopen, appus, tekstwolkje, dek, kerstet in kwiet. Begin naar het Friske Nijs. Zelfde dij doe. 4 oktober, Jontje, San, Santig, Erik Enema.
4: Aardappels vaste prik. Aardappels, vaste prik, lekker, gezond en maken niet te dik. Wat een flauw motto, maar het is wel een nationale actie. Die het Nederlanders meer aardappel-minded maakt. De actie is gistermiddag op de Flevohof in Dronten aangekondigd. En gaat volgende week van start. Honderden mensen die professioneel met de aardappel te maken hebben verzamelden zich woensdag op de permanente landbouwtentoonstelling voor de manifestatie, waarin de toekomst van Nederlands volksvoedsel nummer 1 centraal stond.
0: Ja, dan meer Nijs, het is eigen provincie. Ljouwert is in Jontje San, zal toch de enigste provincie haatstad in Nederland zonder een goeie hond, stuurt ik op een fjouwbaans dik. Tussen Dronriep en Haast, bij Gelix is alles nog twa baans. Kun je dat nog vaststellen? De verzorgermaster Johannes Sjoerd Brandsma van Ljouwert is verdoebeling het nodig.
5: Omdat voor de verdere ontwikkeling niet alleen van Leeuwarden, maar heel Noord-Friesland, hier toch een aantal essentiële dingen moeten gebeuren. Dat noemen wij. Er moet een plaats hebben een aantal structuurverbeterende maatregelen. En een van de belangrijkste daarvan is goede verbindingen met andere delen van het land. En die missen wij in Noord-Friesland en met name in Leeuwarden. En dat is dus het kernprobleem waar wij voor staan.
0: Nou, boer Heidsma van Dwanjem is het mij de verdoebelingsplan net eens. De nije die je dwars trok zijn loon heen.
6: Skiering, die komt hier zo weer terug voor ons. Hij gaat hier door deze graaide en dwars door die weet heen. En dan die graaide die je neus neemt er helemaal en dat steekt even nog een rabber om en dan neemt er de helft ik van. En dan gaat er hier op naar Mullum. En dan snijdt een aastwaarsteking van met de midden terug. Dus dat is makkelijk voor een goede 30 meter die ik weer draaitje. Maar ik denk dat het al heel dik. En ik zelf zie het nut van deze dik naar die.
1: Dat
3: wie je doet. Joggetje San Santig.

0: snijden in Friesland.
1: Dat wie je doet. Omroep
2: Friesland. We zijn nou ook even te rieten en dan hebben we een programma er altijd voor. Want ja, dat is altijd hartstikke leuk met die neetjes die we er altijd in hebben.
3: Dat is weer toen en dat is toen, maar dat weet je dat hier net met een jam.

0: Ik ben Stan in de hitlist. Jortje Sands, anders zelden wie ik het doe, mij Sevilla.
1: Dat
2: weer doe. Crypto-quiz.
0: In een leadsdeal van Islam, dat weer de eerste cryptische omskrowing. De tweede letter in het hele land. En de tweede krijgt het draait op vrijwilligers. Nou, daar gang het los, hé. Hele administratie van mensen die gewoon gezellig even mij doorgaan. Maar de priest Nick won haar binnen, die treinman. Ja, en Sjoerd, ja, dat is de eerste en de oude treinman net won. Goedemiddag.
3: Goeiedag, Johan.
0: Sjoerd, hey. Ja, nou vertel het maar, wat zie je bij, hey?
3: Dat was de buurtbus.
0: Ja, de buurtbus, het is goed, ja. Ja. Ah, het spiet hij de priest op, hey.
3: Nou, dankjewel.
0: Ja, leuk dat je erbij bent op Snijtenmiddag.
3: Altijd.
0: Nou, goed op die en. Ja, de buurtbus, hij is er wel eens gebroek van makken?
3: Ja, vroeger.
0: Ja, en waar ging dat, wie dat van squallen of wat?
3: Nou, meestal naar school toe, in de winterperiodes.
0: En waar mag ik dan aan denken? Wie dat hier in zondag, 80, 90?
3: 80.
0: Dat wie de Fram, volgens mij, de Giele Busten, hè?
3: Ja, klopt.
0: Ja. En waar moest dan wij komen? In wat voor dorp?
3: Urk, naar Hemeloord.
0: Oh ja, Urk. Ja.
3: Ja,
0: en waar gongst dan heen naar Squallen? Wie dat naar Friesland had dan? Nee, ik denk het net, hè? Van Urk naar Zwolle?
3: Nee, Emmeloord, de LTS.
0: Oh ja, Emmeloord, LTS, ja.
3: Ja,
0: we moeten dat even vertellen voor zelf. Je bent groot fan van Omroep Friesland, Sjoerd. Ik lid van de Freunen van Omroep Friesland. Dan komt dan niet altijd dat er een geerkomst is. Komst ik even langs, hè. Dan praat altijd even.
3: Ja,
0: natuurlijk. Ja, wel
3: gezellig.
0: Nou, wat leuk. Hé, hey, de priest is ik wens je daar een hele mooie middag. Je wordt hem heen geblogen van de adresgegevens. Dan komt je aan het naar die taal.
3: Ja.
0: Mooi. En een mooie middag, hè.
3: Hetzelfde, hoi.
0: Hoi. Sjoerd wint de prijzen. Ja, het is de buurtbus. Er werd in eerste instantie een buurtbusproject in Nederland. Je hebt van start tussen Berkenwoude, Stolwijk en Lekkerkerk. En de allereerste buurtbus in Nieuws-Heiteland, Friesland, die riet op 1 oktober 1979. Letter dus. Dit is de historische eerste rit waar het uitviertro onder de naam buurtbus Bands en omstreken. En de lijn wie 100 treien. De busgier van het station in Staremoor. Fort en waar doet hij iets opzet mij help van de provincie. En doet hij iets Friese busmaatschappij De Fram. Ja, we hadden net niet zitten, hè. Och, als ik die oude Frambus van het busmuseum erin zie, dan kijk ik gewoon warm van als het joost, hè. Dan viel ik weer die bankjes. Die zag keihut zitten, hè. Mooi gevoel. Dus de goede oplossing, buurtbus. Dat wie hem, de cryptoquiz, vader en familie. Kom eens even naar die hitlist, Jan. Jantje Sand, zondag. Oh, Fleetwood Mac zit er ik in. Draai we nou.

0: 28 oktober zo'n zondag werd ondernemer en een replik goudhandeler Maup Carranza ontviert. Hij werd s'nachts om 1 uur oermeesteren, doet hij de Continental Club verliert na zijn wekelijkse Brits jong. De ontviering werd opeens door de Duitse Rote Armee-fractie. Tegelijk met de ontviering werd de terrorist Knut Volkerts terug Duitsland en Nederland uitleveren. Maar Carranza onderhandelt zelfs met zijn kidnappers over zijn vrijlitting en het losgeld. Nadat hij het 10 miljoen goenen betelt, werd hij dan vrijlitten. De ontviering van Carranza is de eerste ontviering van een bekende persoon in Nederland. Ja, ja, we beschikken ik wat in het thema te blonen op snijd de midden met koekjes van doel, hè?
1: We hingen vorige week de pennywafel.
0: Ja, ja.
1: En toen dacht ze zo van die kist ontleden. Toen zei ik van nee, dat ken het, want het is een wafelkoek.
0: Ja, ja.
1: Ik zei, maar de kist wil de bif van die molkoekjes en er zit vanillepudding of chocoladepudding tussen.
0: Ja.
1: Of pudding, zeg ik al, crème is het. En die kist wil draaien. Dus die hak je ooit even mijn naam.
0: Die haast mijn naam. Dan mogen we dat even testen. Hè?
1: En dan mag ze het draaien.
0: Ja.
1: Maar...
0: En, ja, maar het was even krijgen, ik een appje binnen. Oh, koekjes uit de Jeren Sander. Ben je daar wel goed al? Nee, deze, ze willen ook nog makken, zeg maar. Maar het origineel komt dit van Sander. En wat is nou de tip?
1: Ja,
0: is...
1: ik dacht van draaien, maar ik ga hem nou al kapot draaien. Maar...
0: heel voorzichtig draaien en dan is ze los van de koor.
1: Ja.
0: En dan, ja, wie dat ik de term likkoekjes? Nee, dat wie die oren ding. Wie dat, hè?
1: Ja.
0: Hey, Jaantje.
1: Ik mijn heb hem volle moeder praten, monsieur.
0: Zie, ik ga hem.
1: Dan haast hem, zuster.
0: Ja, ja. Ondervinding met koekjes, hè?
1: Ondervinding met koekjes. Ja, dan
0: het,
1: was ik even zien. Er wordt vervulling eronder.
0: Ja, er zit chocolade zit ertussen, hè? Ja,
1: ja.
0: Oké. Okay, dan beginnen we dadelijk even hoor. Ja, ik zie dus even te zien hoe hieten die vroeger dan, in de jaren 80, Prins 4 Uurtje van Lu. Hier is dan vroeger, dat wie het merk.
1: Ja.
0: Stevige chocolade ertussen, Brinkies. 12 vanillebiscuits met vanillecreme tussen. En ik nog chocolade eromheen. En Knoppers is gewoon bekende naam bij werk, het
1: ja,
0: idee.
1: Ja, ja, ja, die is inderdaad ook nog van die wafels. Dus zie je dan nog bij chocolade omheen.
0: Ja.
1: Maar
0: ja,
1: die moesten ze dan weer net eten, maar te warm waar. Want ja. Maar het is beter deze koekjes gaan. Die smelt het tenminste net.
0: Dat is toch geweldig. Dat is die bij de supermarkt juist. Hè? In de Skappenmeek. Ik ben nog heel tijd kokosmacroon bij Gleeksik. Maar
1: ja,
0: het papier erop, dat eet ik vroeger altijd als eerste van het koekje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou,
1: grappig.
0: Wacht, we doen een bakje koffie. Koekje erbij. Zaak gezellig is het weer. Nou, wie hinter jij er leven hoor. Ja, Njontje San, zondag. Om dit hier heen waar bekend dat Elvis Presley er net meer wie hem. Hij leidde in zijn appartement. En die hele hitlist, als je noem maar zien, had hij in de top 3 al even jaren kent. Van zelfs mij Remember Elvis Presley op 1. Danny Mero, de Nederlander die derde noemer moet maken. En Wooden Hearts die op 2. Op mij, u bracht in San Santig, terug de deer van Elvis Presley. Die draai ik nog even. Can you

Ja, Elvis Presley en Wooden Heart. Jij komt, ik dan. Betsy zei het. Ja, Prins Fouret, koekjes wie aan dat. En de show komt Prins, komt Albert aan mij. Ach, hé, die vierten koekjes, hè. Ja, je mag weer mooie muziek, hè. Vanmiddag werd er al zijn, toch, Mieke. Ja, leuk, Mieke, dat is de keer weer een. Ach, ja, en Fouret hitten die koekjes toch. Ja, dat klopt hier om dan. Sand, dat sluiten we al. Maar wat wordt er dadelijk? Nee, fjouwe roeren. Het hier. Mijn nice muziek wat voorbij komt. Nou, ik ga er in je noemer uit die hitlist zelden wie ik het doe. Ik pak de Tietje er even bij. See the sun.

0: over op Friesland.
1: 12.8.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
9: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
10: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
8: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
11: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. 2 mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de 4e dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse

0: exclaven probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wat veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stijn in Friesland, dat wie doet deze oer het hier.
2: Juggetje fjouweren jontig.
1: Het hier dat Marco Bossato niet een net meer dat mansje wie je mij die Italiaanse platen. Maar de man die het heel Nederland mij brullen liet. Maar de noemer hier zelden wie ik het doe. Hokker noemer thinks dat het is. Aasten Jessem in de top 3. Maar daar is eerst Wet, Wet, Wet. Wat wie in de man populair van Wet Wet Wet. Love is all around, just je dadelijk.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop? Tussendoor even online shoppen of parkeren met je app? En met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Njorgen Ontemai, Santje in oktober, hiense spot van Vrootklasse in het WTC Expo in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
10: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
11: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
10: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
12: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's. Is de vat Else.
10: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
13: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
14: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
13: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
14: Sjongejo, ik mij.
15: Snijden in Friesland. Johan

0: dat weer doe.
1: Als je hem dan nooit een middag bij bezig bent, dan wordt niet gedaan. Dan komt het allemaal weer boven.
2: Ik denk wel, gewoon de plaats. Die orde muziek, ja, mooi.
3: Dan kreeg je ook bepaalde herinneringen.

0: Wet, wet, wet, love is all around. Jochtje, Fjouwer en Jonter, deze oren. Ja, ja, de discussie noemen op app. Ja, ze get los, ja, hoe de koekjes. Zullen we even erbij pakken dan? Slik naaiwieken, wat mij neem ik?
1: Ja, verrassing, ja.
0: Ja, we dan, maar dan wel een beetje wat vroeger drinken alweer, zeg maar.
1: Ja, ja, dat doen we, ja.
0: Ik kan je nog even zien, wat zijn we? Ja, die forêtkoekjes, wie in dat dag, met die chocolade tussen. Dat volgens mij eerder gewoon
1: zo. Ja, dat is ik zo. En daar zit volgens mij ook dat die chocola ook omhinnen, inderdaad, vroeger.
0: Ja, maar wie dat net bij de Chocoprins koekjes, hè? Dat zit niet in een netje, toch, die koekjes al hier?
1: Ja, die chocola.
0: Dat maar zilverpapier eromheen, toch? Dat wie chocola, dan moest dat uit het zilverpapier heen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. En dat moest net te warm werden, want dan is het
1: is een handvol.
0: Ja, handvol, ja. Chocola. Dat is mijn
1: en dan is de cliënt weer onder.
0: Maar wel lekker.
1: Ja, ik ben heerlijk.
0: Nou, een beetje wat in dat thema. Maar maak het hier in elk geval een soort las.
1: En ze in eerst alleen nog maar in chocola. Hè? Letter kwam de vaniersmaak erbij.
0: Ja, ja. Oké, nou, lekker man. Ja,
1: ja toch?
0: Njotje Fjouwer en Njotig, der gebben deze oer wat haast op beleven in dat hier. Kerst het kwiet voor zelfs, hè? Mijn bericht in de omroep, hè? Praat maar eens mij, WhatsApp maar ik. 0620 Fjouwer Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. Het hier dat de carpoolstrook hier besteld wordt voor alle verkeer, maar geen succes. Nederland een peers kabinet krijgt zonder christelijke partijen, zond lange tiert. Zuid-Afrika krijgt voor het eerst een zwarte president, Nelson Mandela. De kanaaltunnel tussen Frankrijk en Engeland gaat hier. Op televisie zocht nog gewoon wat er op dat stuit uitstuurd wordt. En op de Friske Dieken grote kans dat er een Opel Astra terugstritteriert. De meest verkochte auto in Nederland. En het is een goed film hier. Bij de animatiefilm Lion King, Forrest Gump, Pulp Fiction en wat toch van Shawshank Redemption.
2: Dit is de top 3 van Doe. 3.

Top treien zelden wie ik het doe op treien Modo, Eind 2 Politie en 2 Rednecks, Cotton Eye Joe en dan de nummer 1 Marco Borsato. Hier al wat succes aan. In de Italiaanse noemen ze dat kwam nice in deal naam onder Soundmix Show en Jochetje Jochetje die hij won. Ja, ik jou er een jochtig, daar voelen hier is het kwartje pas echt. Ja, ik ben Nederlandstalige plaatmeidje. Dromen zijn bedrog, wie baseren op het Italiaanse story di tutti i giorni. Bij de Nederlandse tekst van Han Korenneef waar de meisjonger in de kroeg op squallenfeesten en wie hij in Frieske discotheken te zien. Ja, doe nog voor de oude priest, maar doe dit een hit waard. Ja, wie hij net meer te betellen voor die Frieske discotheken. Op Ian, zelfde week het doe, Marco Borsato. Dromen zijn bedrog.

Ja, Bon Jovi en Always Be Daughter. Marco Borsato, daarvoor dromen zijn bedrog. Ik weet dat. Ja, ik ga nog een orde vinylplaat thuis lezen. Want in de jaren 90 draaide ik wel in discotheek. En onder oren ik ging op de Gediek bij de Overtoom. En daar kwam ik naai de weest in het programma van Henny Huisman. Bij Marco Borsato Boom. De Soundmix-show, 1990. Daar kwam Marco dus ik wel regelmatig. En dat dierde dan de Italiaans genoemd. Zet wie vanzelf, ja, die vrouw die nou een gek. En die altijd zo'n mooi wiet overhemd aan. Hè. Zo'n, ja, wat wie het? Italiaan, wie het ik wel een beetje. Altijd wat simmerske gevoel kreeg erbij. En hij kwam er regelmatig. Ik kon wel wat klusjes broeken. Maar ineens kwam der dromen zijn bedrog. En daar ging de prijs omheen. Wie het best wel dregen om dat weer te boeken. Ja, want ineens weer dat de gage van hem het dubbel. Ik had nog ergens een singeltje in mijn handtekening. Ja, mooi. Mooi ontteken. Marco Borsato op nummer 1 zelfde week het doel. Dromen zijn bedrog in Njontje Fjouwerenjontig. Waar ik populair is, dat is André Rieu. Die brengt terug mij zijn uitviering van de wals van Shostakovich. Russische componist. Hij is hier mij zien. Joost Trouws Orkest maar eerst 52 weken in de top 10. Weg van 12 weken op nummer 1. En verkeert maar eerst 1 miljoen cd's dit hier. En is daarmee de beste verkeerpende artiest van Nederland. Ongelooflijk is dat, hè? Daar is nog meer nijs, maar even de polling de omroep heb. Njontje Fjouwerenjontig, 12 plaat die erin steen. Alles of niet, hokkernoemer, Hattie Fakkar.

0: alles op de hit. Ja, A, Too Unlimited, No One. Of B, DJ Bobo, Everybody. Kom erop, de Paul Vieste, Indo Omroep App. Wat maat we draaien aan zijn Sjen viervoeren? Dat is om een dijk.
1: Omroep Friesland.
2: Snijn
1: in Friesland.
0: Auto van het IRIF Jouwer en weer de Ford Mondeo. Ja, dat is een auto die het doet modern fielde. Groenere farmen, meer comfort en net meer die fjouwe kanten hier een 80 sfeer. Wat wie een grote bakken weer in dat, hè? Ja, Ford Mondeo. En die zoe eigenlijk worden kapoestrook rieden matten dan. De eerste kapoestrook van Europa werd op 20 oktober trein nu toch hierpen op de A1. Maar het is wat ingewikkeld, want die riestrook docht echt als wikselstrook. En daar bijt je te min meesten gebroek van.
3: De carpoolwisselstrook bestaat niet meer. Volgens de rechtbank in Amsterdam heeft het begrip carpooler geen juridisch bestaansrecht, omdat het niet in de verkeerswet voorkomt. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat legt zich bij de uitspraak neer en eind september wordt de strook voor alle verkeer, behalve vrachtwagens, geopend. Het paradepaardje van oud-minister Maij werd in oktober 1993 geopend. De kosten van het project meer dan 60 miljoen gulden. Binnen een jaar is hij dus roemloos ten onder gegaan. De eerste carpool-wisselstrook in Europa.
1: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit...
4: Jochentje Fjouwer en Njontig. Welkom.

0: snijden in Friesland.
1: Dat wie doe.
2: Maar ik de hier 90 doet Peter Jan Rens nog in een blauwe pyjama op tv te zien wie.
3: Weet niet.
4: Oh ja, die weet ik nog wel.
0: En Ed Nijpels, de grutske commissaris van de Keningen in Friesland is.
5: Een bobbeslag.
2: Snijden in Friesland.
0: Dat wie doe.

0: wat hij mist.
1: De Dijk, en als hij niet is...
2: Snijn in Friesland, dat wie je doet.
1: Nou, Nederlandstalige platen hebben we, Marco Borsato, of zelfs gewoon Dromen zijn bedrog. En dit is De Dijk. Als er niet is, is ik zo'n voorbeeld ervan. Er is de strode hitlist, als je er meer Nederlandstalige vers gezien. Dat die worden in opkomst en populair. Ja, en bij Friesen had er ik wat een rol in. En ik dacht dat we dan ook Rutsch op wezen matten. Maar ja, er kwam op een gegeven moment een project. En daar schiet dan ik weer Arie Kuipers achter. En die hebben, zit wil ik nou, maak die Friese platen waarin je tiert. Ja, hier hij een project aan het wie dan. Ja, ik was daar net te zitten, de dikke lulband, wie dat. En wat wie en die populair en wat een soort verkocht. Ja, maar het ijsjaren litten, een stukje dan, hè. Heel lied stukje, wat dat wie in Fjouwer
3: en Jonten. En nou alle feministes de deur uit. Okay. Hey.
4: Dikke lul, dikke lul, dikke lul.
1: Ja, genoeg. Arie Kuipers zit erachter. En achterop is de Willem Leitje, want ongelooflijk had ze daar een protte cd's van verkocht in die tijd. Onder die namen. En ze stierden mij dat singeltje. Ik werd in die hitlist zelden wie ik het doe. Maar met de Grutskapijs als Friesen, ik weet dat net. Je zoen het door. Nee, Thierry. Stier ik in die hitlist zelden wie ik het doe. My 7 Seconds.

0: alles op neer. Het hokkennummer had die varkar. En yes, dadelijk Jim 4 voeren we tot A. Too Unlimited, No One. Of B, DJ Bobo and Everybody. Ali, die gaat voor Too Unlimited. Meer stem, daarvan ik nog onder oren Romke. Wat mooi. Dat is dat noemen je weer eens even Jerekest. Ja, Njoggen Jim 4 en Njoggen, Too Unlimited. Ik, DJ Bobo, werd stemd onder oren terug Griet en Klaas. Sjoerd gaat nog voor Too Unlimited. En DJ Bobo terug Rina stemt. Hoi Johan. Juwet, onze schoondochter, Hayeje, 24 hier is ze geworden. En we hebben het mooi viert met de familie. Voor u graag even de B. En groeten van Rina en Anne van Sint-Anne. Ja, Too Unlimited dus. Nou, kerst ik blijven mij stemmen. Lichte vastsprong voor Too Unlimited op het stuit. Paul Viest in de Omroep.
1: Snijden in Friesland. Dat wie je doet.
0: Ah, en is kerig nijzen dat zelden hier jarenlang is, is de vrouw in de ban van het monster van Loch Ness in Schotland. Op een wazige zwart-wit foto is een grut één monster te zien dat daar roem zwemt. Verskate kaarten worden de mij avanceren. Nou, verskate keren wordt de mij avanceren apparatuur naar zocht, maar hield hij het vergees. Want nou in uw kronie blikken toch dat de foto een grap is. Een man van 90 hier bekend dat hij in 23 al in een complot ziet waarbij het een foto maken is van een waterskwot onderzeeboordje waarop een zelfsmaker kop van een zeeslang bevestigen wie. Hey, nou. Webshop Amazon wordt opgericht door Jeff Bezos in Amerika te zien van de eerste bedrijven die het online kwot verkeert. Eerst alleen nog boeken, maar nou is het de grootste online webwinkel van de wereld. En ook is er echt alles wel vinden. Amazon is eindelijk nog maar zo'n 2020 in Nederland. Ja, dan geven wij, vlieg nijs, 3 oktober wordt bij Kiester Siel, Ventsier, maar eerst 200.000 illegaal zwarte banden oprommen door de provincie. De eigenaar is al heel vaak waskogen en maakt nu zelfs de opromkosten betalen. Maar nevens deputaire Walsma wil hij net omliek.
2: We hebben in juni hebben we een dwangsom oplijn van 2.500 per dag. En dat koeden oprennen tot 20.000 groenen, dat is bad. In eind augustus, toen Lietse 4. Maar goed, daar had ik niks van betellen. Ondanks alles, toch trok hij mij in plaats van er wij helje van ban, het naar tab brengen van ban. En dat had het al leerd en dat moet een heel goed tarret worden. Ik mij de officier hoe dan dit een oppakt worden maar. Nou, en we binnen dan van de morgen begon mij de ontroeming van de zak.
1: Dat wie je doet. Joggetje, fjouweren.

0: Jorgen Gek, Joe Cocker, The Simple Things. En dit weer in Warren G en Nate Dogg en Regulate.
1: De TV van Doe. TV van Doe.
0: Eerst wat van die oude tunes, die hak dadelijk ik even van die. Want ik moest hem even opziekje van Erik of eerst. Want Erik had al even zien wat er op televisie wie in Jontje en Fjouwer en Jontig in dit weekend.
2: Nederland 1 beginnen we maar toeren met het journaal van de NOS. Daarna het NOS Waarhoesjog. Daarna ongelofelijke verhalen. Een serie waarin wordt teruggeblikt op belangrijke gebeurtenissen en hun afwikkeling. Als Pieter er net bij ziet, wat voor verhaal, wat voor belangrijke gebeurtenis hier dan in behandelen wordt. Maar goed, dat maar staan, maar Shen kennelijk. Even Shen, Nederland 2, om even naar Jelwe 8. Melrose Place, een Amerikaanse serie. De Staatsloterijshow daarnaai. Die twee, Nieuwe Koeien, actueel sportprogramma. En dan niet nog Veronica's reisgids. En op Nederland 3, om 8 uur, de Kids in the Hall. Een Canadese sketchcomedie. Daarna RVU, mooi meegenomen. 20.4 komt daarnaai, over feminisme. En om jou wat zien op RTL 4, Fjouwer, de Nederlandse comedyserie Vrienden voor het Leven. Het draait om een stel dat bij Michael Wennets, Eddie Veenstra, speelt toch Peter Lussen. En Ellen van den Berg speelt toch Mary Lou Stenis. Wat beleven ze mijn haar, familie en mijn vriend. Ja, en hoe gaat het eigenlijk? Samen wonen. Vrienden voor het Leven. En Johan Doester en Tune, ja, bij, hè?

0: tune, Vrienden voor het Leven, zong droog Danny de Munk. Dat wie wel deze keer, hij wie voor zelfs al gek bekend werd in de jaren 80. Ja, en hij masteerde wel even wat een oren Nederlandse taal. Echt even wat, het Amsterdamse accent moest even wat foto. Dit klonk wel wat bekakt, sinds maar prachtig. Mooi tiertdocument is dat. Wat we er dadelijk naar vieren, dat is ik even de oproep. Sinds op televisie op dit stuit mij te zien, dan wordt het laatste uur. Kijk daar weer mijn meidje. Dat stappen we dadelijk alleen nog op de radio. Want de televisie had dadelijk een oorplan. Mij Friesland Doc. Dus wordt dit programma volg je dan even hoe schakel je naar de radio. En dat kunnen we nog al vers vertellen wat het dadelijk smit. Hier naar vier voeren. Het hier.
1: 1982.
0: Waarom? Mijn nijs.

Draaien we dus Too Unlimited om Njotje Fjouwer en Njotje mij aan te sluiten. Onder andere stremt toch Jeltje, Gerry, Sjogukstein, Grietje, Rienke, Martin, mooie tieren zetten er nog bij en ik Ipe. En Siet had erop stemd.

0: op Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Joen live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends in de harmonie. Na een verbouwing van 4 maanden gaat het theater in de oude tarieven. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder andere de kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. Joen bij Omroep Friesland. Op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
11: Stijn in Friesland, dat we doen het laatste uur alweer. En dit is uur...
12: Jochetje 82.
11: Het hier van The Walkman, hè, die is op een holle. Cassettebandje 3. Mijn favoriete noemers erop. Die is de opname van de radio. Ja, en als die Walkman wat hadden weer, vooral die koptelefoon, dan wie die skoemkes, die liet hem los. En dan hier is het hudde plastic op die neer. Die gewoon zeer, hè. Ja. En dan die cassettebandjes, hè.

0: er onder tafelen zitten. Hier is een potlid nodig om het erin te krijgen. Noem maar één dadelijk, signortje 82, zelfde week doe. Een plaat die het haast meer, een minifilm is als een popnoemer. Wat zou dat nou wezen, kennen? Dat jeste aast in de top 3. Maar eerst is een hit, die grote hit van Dexys Midnight Runners. In het jaar dat hij die tuinbroek ik weer populair werd. Ja, die band hier zit gewoon, die tuinbroeken. Kom on, Aline, kom erop.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
8: Njorgen Hontemaai, Santje in oktober, Hiense spot van Vrootklasse. In het WTC Expo, in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
9: Snijden in Friesland.
10: Johan ter

0: Taxis met Adrenos en Come On Eileen. Wie dat?
1: Wie doe?
0: Ja, ach ja, dan wist je toch die singeltjes. Hè? Misschien dat je singeltjes kocht bij de platenzaken. Misschien eerst nog wel even dat toplistje op, Harry, de top 40 listje. Om dan een kaartenmeisje en dan die boezeel eraan te spenderen. Koest rustig tussen even zien wat voor nummers als in die hitlisten stonden. En ik weet toch, Taxi met dat runners. Ja, dat stierde ze met Tuinbroek op. De band Come On Eileen. Jotje 82, daar zitten we midden in. Het gevoel komt heel dan in boppen. Mij verzelfde muziek dadelijk de top treien. En ik heb Nijs, Jaantje, er ook door aan de west om dat Nijs te guardian. De cassette, wie op zijn hechtepunt in het hier. En er waren zelfs meer verkocht dan de LP's. En er kwam wat Nijs omhoog gesjen op de Verato in Amsterdam. Hier het Nederlandse publiek kreeg kennismaatje kind met de compact disc. Het zilveren skiefke. Liek het haast science fiction. Ja, de woord kennen we omzien op een kampioensimmer. Mij Jane Swaga, SK-zinner. En op het Tjoekeland binnen Zaken Zaakstra, Piet Jetsen Faber en Johannes Brandsma, de PC-winners. En daar haast misschien hele oren ontinken zo'n 82. Die eerste brommer, een naaie leefde of die sneurte jong die wat langer dworen. Of snijdt de midjes. Die bijgelies gewoon top op Nederland 2. En het waren het weekend en wie droeg zinnen en waard njontje graan. Een mooie nijsimmer dus.
2: Dit is de top 3 van Toe.

Yatsu, Don't Go, Twa de Golden Earring en Twilight Zone. Ja, die Nice Simmerdij, die hebben nou ik, hè. Krek als een jongetje in 82. Fantastisch waar erbij. Ja, en dan die nummer 1. Dire Straits. Die in My Private Investigations bepaald ging gewoon een radiosingle maken. Zou dat ik wend wie een van de man. De plaat wordt lang. Begint heel stil, zoals juist. En Mark Knopfer vertelt meer als dat hij sjongt. Het klinkt als een privédetective die 's nachts troch een tjustere ster rint. En dagswaard krijgt dat een grote hit. Ongelooflijk. Geen simpel refreintje dat dadelijk in een holle zit, maar spanning, stilte en een gitaar. De nummer 1, zelfde week het doel. Dire Straits, Private Investigations. It's a mystery to me.

this line of work.

Dire Straits. Ja, dat ben je van die noemers die yes neer meer. Hè? Private Investigations. Ja, over het algemeen pakken we dan de wat flattere plaat. Maar het is echt wel een keunstwerkje, hè? Dat zijn yes. Dat doen we hier hetzelfde weekend doen. Datzelfde hier. Jan Theo in de Omroep App. Allereerst, dat is het noemen van Jan Theo en Natasja. Maar ik denk dat Jan Theo is. Identifoon, jongetje 82. Ga ik op een Leopard tank rijden. Helikopter zitten en shitten. Mijn scherpe patroon. Oftewel, mijn noemer. Opkomen. Dienstplicht, 8 maanden onder de wapens. Ja, Jotje 82 komt een nieuw yieldbriefjes, maar een heel nieuw ontwerp ik. Het briefje van 50 goenen wordt een sinneblom. En die van 100 goenen snip. En die van 250 goenen een viewertour. Ja, ik had nooit in handen gehad, dacht ik in die tier. 250 goenen, een viewertour. Of misschien om een auto te kepen. Dat is dan contant aanrekening, maar in die tier. Ja, het zit wel heel oors. Maar als er om tinker dat die, saldo even vrij heeft op die bestedingslimiet. Want dan wordt dan steeds wat kut, kerst auto naar mij nemen. Ja, in die tier weer dat heel oors voor zelfs. Hè? Ja, wat hier stoot thuis, maar is nou haast verdoen? Dat is wel een aparte vraag, hè? Kist je dat betinken? Wat hier thuis, maar is nou haast verdoen? Kom maar terug. Domer op app, kerst er even van broek om daar het andere team te zetten. Kerst voor ik even mij stemmen, want dan zit ik weer een polklik.

0: Hockerplaats Zeit was toch zelfs net sisse dwast. A. You lots more than I can say. Of B. F.R. David and Words. Nou, als de Paul dan niet nummer op hest, app hest, dan stemst even op een van deze beiden. En zet er dan even bij wat hier elke niet thuis. Maar is nou haast verdoen. En misschien mist dat wel heel wat, hè? Paul, je nummer op app, haast maar op je telefoon. Rjochtsboppen, app uur tekstwolkje. Des jitter.
1: Dat wie je doet.
2: Dat wie je doet.
0: Ja, het nieuwe is, er komen nieuwe munten. Er zit de beeldenis van koningin Beatrix op. Er komt geen munt van, in je cent. En het papieren briefje wordt vervangen door een muntstuk van 4 goenen. Er ontbreken de kroon en het rijkswapen op de nieuwe munten. Als eerste wordt de goenenslijn.
3: Het gaat voorlopig om guldens, maar voor juli dit jaar zullen ook de rijksdaalders, het kwartje, het dubbeltje en de stuiver geslagen worden. De nieuwe gulden wijkt sterk af van de in omloop zijnde munten. De ontwerper, Ninaper van Eyben, heeft voor een heel strakke vorm gekozen met verticaal over de munt het opschrift Beatrix, koningin der Nederlanden. Ook is het halve portret van de koningin iets nieuws.
4: Dit jaar zullen 55 miljoen guldens worden geslagen met een snelheid van 27.000 per uur.
2: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit...

0: in Friesland. Dat vind je toe.
1: Maar in de jaren 80 doet Hannibal nog oerels zijn sigaar opstekken koer.
2: I love it when a plan comes together.
1: En My Face, Murdoch en BA strieden het in onrucht.
3: You know Adolf Vlaar.
4: Ja, toen, ja.
5: En Jannes van der Wal, grootkampioen Damjanwaard.
6: Die houtjes, die ben wel altijd beleefd. Maar ja, de zetten, die dingen, die ben altijd wel hoor.
1: Snijden in Friesland.
5: Dat

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't travel with me.
0: En je krijgt me naar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

0: 8.
1: Harry Slinger en Drukwerk. Schijnen ligt je op mij een hit in jontje. Ja, 82 zie je in de hitlist. Hè. Ja, dat is nieuwsgierig. Want ja, Stichting Akrum Nest Centraal, ik weet in Akrum. Die organiseert het hele jaar sportieve, culturele en recreatieve activiteit. Dat doen ze al 50 hier. En Davy Grut feest in Akrum. Ik denk al Marlene. Ja, zodat dat mijn ondernemers, verenigingen en vrijwilligers brengen, brengen ze meestal bij en waren versterken de leverens in Mierskamp in Akrum en het dorp Nes, wat zit ook al online. En vanzelf hadden beide broden Anker en Grut rol in. Die ben in het jaar 50 hier in der mei begon. Ja, en Davian in hier is drukwerk weer boekt. Ze stien ze daar in Akrum. Harry Slinger, ja, en nog hield hij het nog te springen op datzelfde podium. Prachtig. En in die band zit ik Sison, die dan ik meegeet. Ja, en ik zeg nog, ik een oude poster uit jongetje 84, toen wien ze de Rick op datzelfde plak. Romy noemen op heb ik nu nog heel tijd. U is al die heel te gewonnen en de goen en de kwartjes. En al dat oren Nederlands hield. Ik had er wat bewaren, Romy. Doe net. Nee, zo nou en dan. Dan doe ik door de kloes als even hier. En Robke zei het tegen Johan mooi. Je midje is het weer. Ja, ik mis de CD en de videoband. Hey Johan en Jaan, sinds 82. Ja, waar ik na 14 man ontslagen. Bij de landmacht in Duitsland. Ja, dan is toch de plicht, hè? De cheersplicht voor zelfs. Dan hebben hier ik nog de Chinese regering. Die maken bekend dat er meer dan 1 miljard Chinezen binnen in datzelfde jaar. Dat blijkt uit een volkstelling. Dat is ergens ik in jontje 82 dan bad. Eind oktober beslist de rechtbank in Amerika dat iemand die te ongeneeslijk ziek is, recht had op euthanasie. Het Internationaal Olympisch Comité besluit officieel om beroepssporters te laten spelen. Nota binnen dat linnig amateursporters die geen yield bij haar sport verdienen. Dan gaan we naar uw eigen provincie. Erik Enema, Turkie van Omroep Friesland. Zelfde tijd doe, 4 oktober.
2: Winnaar van auto was lot kwijt. De 23-jarige Klaas Hoekstra uit Isbrechtum had het dinsdagmiddag zichtbaar te kwaad toen hij notaris Mensen uit Sneek met het lot kon tonen dat hem tot winnaar van niets minder dan een glimmende personenauto van een dikke 17.000 gulden had gemaakt. Dat Hoekstra uit Willerenlot een aantal weken geleden had gekocht, stond getuige het schaduwstrookje dat de om geld verlegen zittende werkgroep Restauratie Kerkgebouw Oostem had bewaard. Wel vast, maar dat ontsloeg hem niet van de officiële plicht hem het ter hand gestelde nummertje notarieel te laten passeren. Omdat de heer Mensen, notaris dus, niet de kwaadste wilde zijn en de heer Hoekstra een prima reputatie geniet, kwam alles toch nog op zijn pootjes terecht. Gelukkig maar. Die auto komt er dus toch hinnen.
3: Dat?

0: featuring Twilight Zone, Jontje 82, de grote hit. Hè? In de top 3, de Jerris Krekkers fragmentje. Nou, die litten we vanzelfs net lissen. Jochem Rittenoer, Jelvis Seizen, worden even vanuit Jontje 82 naar het Nijs op het Stuit. Jitse de Vries, goeie met je.
1: Ja, goeie met je, Johan.
0: Probleem bij Skwalle Jesterwoorden.
1: Ja, dat is het Stellingwerf College. Die Skwalle die had een dreigmail kregen. Dat wie Arune Vreet al. En de Skwalle is er toch wel wat van schrokken. In die mail, daar stien, ja, het was net een lange mail, maar er stien toch wel dreig in de wudden in. Ik schiet deze school maandag overhoop. En maandag, dat is morgen. Hmm. Dus dan is de vraag al gauw, wat doe je daarmee? Ben je dan iepen of ben je net iepen? Nou ja, ik kreeg contact met de rector van die Skwalle. En die zei, wie doggen de dwarren vol iepen, morgen? Zij zeggen geen acute dreiging in die mail. Die mail dus met die dreiging in de wudden. Ik schiet deze school maandag overhoop. Ze haar achterhellen. Ja, net heel dal achterhellen waar die mail wij komt. Die is verstuurd van een mailadres van een van de leerlingen van die Skwalle. Dat weer dus vreet al. Wat er toen gebeurde, toen had he, verstuurd ook on ouders, on leerlingen, on meesken van die Skwalle. De ICT-afdeling van die Skwalle die had er toen direct naar Sean. Die zeggen dat het VPN oors wie als oors. Nou, dat betekent eigenlijk dat je dan hackt binnen. Dat nu alle gedachten die leerling zelf dat net verstuurd had. Daar had contact geweest met de politie. Daar had contact geweest met de bewaarmaster van Eerste Stellingwerf, Jack Werkman. Over de vraag. Maat je iepen, maat je net iepen? Ja, uiteindelijk is de conclusie toch, wie kennen de dwarren wel iepen van? Wie denken dat er geen sprake is van een acute dreiging? Ondanks dus die mail. Want ja, waar het dan wel verstuurd had, dat is op dit stuit nog net duidelijk.
0: Ik moet even denken, dit is wel vaker Bart. Ik ken Skwalle, Jereveen en in Ljouwert, Skoflien.
1: Ja, dat is al een ier als twaalien. Had ik dat uit de holle sis. Nee, is meer wie dat het Ares College in Jereveen. Waar toen ik ier van Oornhouden is, die dat toen dien had. Dat ging toen om een minderjarige. Had dat een leerling wie van die Skwalle of net, dat weet ik net. Ik weet eigenlijk net dat überhaupt bekend worden is. Maar je zegt het vaker. Dat, ja, ik zit dan Ben, dat hoeven natuurlijk net altijd Ben te wijzen, maar dat Ben een mailtje sturen naar hun eigen Skwalle. Ja, vroeger ging je nog wel eens een bommelding. Nou ja, het zijn wurg, zitten ze dan dus, ik schiet deze school maandag overhoop. Ik had ze dat helemaal net vandoor willen. Want ja, een vrije dij, dat is toch echt wel lekker.
0: Ja, maar je mag het wel serieus nemen als Skwalle.
1: Ja, absoluut. Dat zei het is een Skwalle, zei het ekje. Je mag dit altijd serieus nemen. En wat is, nu vandaar ik dat onmiddellijk de politie erbij inschakelen is, dat de gemeente hier echt serieus naar Sjoen had, dat de bewaargemaster hier uiteindelijk een besluit onnaam had. Die is het hoofd van wat ze dan nemen, de driehoek, die er dan ongeet. De politie, de bewaargemaster en het IPB ministerie, die zitten daarin. Die bekroort je haar om de veiligheid in zijn gemeente. En wat is de Skwalle ex zei, die Skwalle directeur, die zei, nou wat we morgen doggen, want we litten dit net helemaal nu eens verbieden in die zin. We zullen natuurlijk wel extra letten op de leerlingen. In alle lessen van die Skwalle zullen het eigenlijk als eerste meentje te morgen bepraat worden. Wat hij hem jet, maar wat is een hack en hoe kan je dat misschien wel voorkomen? Ja, je kent het eigenlijk een leermoment van mij. Want ja, een Skwalle is op het lijst een Skwalle.
0: Ja, zo is het. Jitse Tiegertank, hou het naar je kindergarten. Dat ken altijd vanzelfs bij u op de website omroepfriesland.nl. En ik in de omroep.
2: Dit is ons saai horen.
3: Snijni Friesland.

0: Als we het te kwaad zitten, hokken krijgt dan die varkar in dat A, June Lodge, More Than I Can Say, of B, F.O. David and Words. Louis zei het, ja, ik vind ze allebei wel een beetje wat glad, Johan. Ja, hij gaat toch van B, F.O. David. We hebben nog Dexie Smit uit Runners, mijn maat en ik kocht naar Olling van dat vestje. Ek een tumbroek neerwet trouwens. Ja, wil ik ze nog even. En vestige dank voor het leuke medje. Nou, graag die in, Louis. Stemt het er meer op F.O. David? Nog Peter, mooi noemen, zet er nog even bij Betsy, doordat ik en Ingrid, maar ik June Lodge werd stemt, More Than I Can Say, onder oren troch Ali en Alberto. Stem ik nog even mij, Paul Viest in de Omroep app.
1: Dat wie het doe.
2: Snijnie Friesland.
0: Ja, het nice van doe, hè. Ik wil even grappig worden, kijk wel even zijn, ja, wat hier elke niet in thuis, maar is no haast verdoen. Wat mist, wat kerst ook betinken. Jelle zei, ja, die jeskebak op tafel, maar een glas en derde sigaret niet. Ik op feestjes weet ik dat al hoor, ja. Ja. Kist je haast net meer betinken, hè? De hele tijd de telefoon mij een draaiskier. Ik denk dat ik mijn bands band, als ik dat shellet, dat ze denken, wat bak je mij? Goed, was testen willen, maar ik ga net meer zo'n ding. Dat zit, nou, bezie ik je maar even niet in te bellen met zo'n draaiskieftelefoon. Kom eens net uit, denk ik. En Mark zei het, encyclopedie standaard in de kast wie dat, Johan, de winkelenprins. Ja, dat jij er een beetje bij verzelt, want hier is geen computer om wat op te zieken. En de winkelenprins, wie wordt de bekendste en meest toonaangevende Nederlandse encyclopedie? Dat jij de standaard in de boekenkast verzelt. Nijs het Friesland, de Wutteron Groep Friesen protesteren tegen het uitblijven van de spriering van de Rijksdiensten. Dat doen ze op een hele ludieke wijze.
3: We gaan nu een van de initiatiefnemers van deze Friese PTT-actie aan de telefoon. Hij wil jou onbekend blijven. We gaan zijn stem ik een beetje verorren zodat hij net herkend wordt kent. Maar toch een paar vragen. Het idee van deze actie is, hij hem in een passenbureau zijn om de spriering van de Rijksdiensten die bloedt maar uit. Friesland krijgt geen geld uit Den Haag. En Jim brengt een zegel uit, werd duidelijk kneppelvreed op stiert. Ben je hem een stukje Friese beweging?
4: Nou, het komt uit de Friese beweging voort vanzelf. Dat is logisch.
3: Ja, maar Jim, de economische zaak is de onleering om het te dwaan.
4: Het is een stukje economische oorlogsvoering.
3: Ja. Hoeveel had het nou kost om die zegel drukken te letten?
4: Nou, dat is wat in de krant stond, die 44.000 in eerste instantie, dat had de kost geweest.
3: En waar komt dat geld bij?
4: Dat is een geldje ervoor geweest.
3: Ja, maar nou hou je honderden mensen van de morgen ik al bellen van waar kan je die zegels krijgen? Dat weet net iedereen.
4: Nee, maar dat moet voorlopig natuurlijk ik... Ik ga hem blijven, maar dat zie je wel verspreid. Dat hoort naar één bank voor de wijze. Ze worden onder de mensen van de Friese beweging en de mensen die erachter stonden, die verspreiden die dingen wel. Die verspreiden die dingen wel. En dat komt vanzelf.
3: Ja, dat maken we dus maar even ouwebaard.
4: Dan wil ik het hem maar ophouden, ja. Ja.
1: Op snijnte midi, meister tussen.
2: Je hebt iets wie alles bed, alles bed, alles bed.
1: De hits van Doe.
5: Het meis van Doe.
1: Ons saai zoeren.
5: Waarom in de tijd?

Maat familie bij ze vanzelfs, hè? Rita Marley, ja. En de reggae-klanken van One Draw. Zal maar niet te verzeisen, dus werden we slukte maar snijden in Friesland. Dat wie je doet. Nou, en vanzelfs ja, komt er nog één noemer om. En dat wordt de bestemde uit die hitlist. Als we dat de kwartier te hokken, krijgt hij vaak nou. Wie het weinig op stemt, A, June Lodge, More Than I Can Say, of B, F.R. David en Words. We zien dat er kijk nog een stem binnenkam is. Ja, Jan Theo en Natasja. Die gingen voor A, June Lodge, Prins Moment. Ik fokje zei dat beide plaat prachtig zijn ze erbij. Maar A had toch niet vakker. Henkje het voor B en voor David. En ik zorg hier nog Alberto voor June Lodge. En voor David wordt stem terug. Peter, Jeltje, Romke en Ingrid. Nou, het slaat al een beetje terug naar B. Dat haast al wat in de gaten. Een greep die we even uit die stem. En het is Wern uiteindelijk. Ja, B klopt. 69% maar eerst van F.R. David en Words. Dit is hem, Stijn in Friesland. Uit namen van Jaantje wens ik daar een hele noffelijke jong. Nijwieke, dan is Maaike van der Hoekje. Hey, noffelijke jong.

0: Friesloan.
1: Twaanjoghurt.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
3: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesloan.
4: Op tien stippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleerbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesloan.
3: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Mollen, deel 1. Dit weekend in Friesloan Doc.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.

0: echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
3: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
4: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
3: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
4: Sjonge jo, ik mij.
5: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
6: Het zijn engelen die komen. Dan kom je redden uit je ellende.
5: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
7: Njoggen ontemai Santje in oktober, hiense spot van wrotklasse. In het WTC Expo, in Ljouwet. Tickets op indoorfriesland.frl/tickets.
5: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd, ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
11: De Jong van Friesland.
12: Non-stop muziek.

je komt. Toen list me maar zeuren en ik praat soms adom. Ik weet het wordt het minder mooi door de verstand. Maar draai nog een bondje,

0: De Friske vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, mienskip.
4: Geweldig.

0: as de jong valt oer Friesloan, gien de ljochten oan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom er Friesloan giet troch? Alle dagen. 12.12 FM.
0: Dien soundtrack van de jong.
1: De jong van Friesloan.
2: De jong
0: van Friesloan.

0: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido!
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor Just Born en baby's. Samen €6.

0: Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Omroep Friesland.
3: Ladies up in here tonight. No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.
4: Up in here.

Joen live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends in de Harmonie. Na een verbouwing van 4 moanen in het theater in de oude Tarieten. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren de kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. Joen bij Omroep Friesland. Op web, app en televisie van kwartier oer achten.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren, maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels...

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
1: Als de jong valt,
0: gaat de muziek on.
2: Omroep Friesland.
0: De jong van Friesland.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scrodinoi. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
3: De dij zit er hast op.
4: Maar de muziek zit er toch.
3: Omroep Friesland.
4: De jongen van Friesland. Wow.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 9 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde daar een vrachtwagen en die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Door het ongeval is ook veel schade. Er zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 wel weer open. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van dat explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond in Eindhoven. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw

0: Om te alvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Dit programma wie jedde joer te jern tussen Olven en Ien Oeren.
1: Skipper Ulbe Posma vaarde een nacht mooi een boend zeldskip troch de Oude Veen.
2: Ja, we gaan deze keer een heel bijzonder gezelschap. Ik ben alle keer voor TikTokers en zo. En dat is wel heel bijzonder, want zelf hak ik elks helemaal niks met TikTok.
1: Maar die influencers zijn wel verzels en dat leveren mooie verhalen op. Kim van Heerde is opgegroeid in Bontegeer. Ze doekt in daar gieven om het verhaal van haar paken te achterhellen.
3: Hij heeft bij ons gewoond een tijd. Dus wij woonden op hetzelfde erf. Ik ben opgegroeid op de plek waar hij heeft gewoond. Waar mijn vader is geboren. Maar het was wel een vreemde man. Dus een beetje afgezonderd van de rest van de wereld. Hij had zijn eigenaardigheden. Ik denk dat mensen hem ook wel een beetje ontweken.
1: Maar misschien weer haar paken was dat worden door wat er in de oorlog mooi in bad is. Kim kwam daarachter en schrouwde er een boek over. We hebben ook een in memoriam van Stella van Gent, de eerdere wethouder van Zuidwest-Friesland, die het van de week verstoren is. En we sluiten allemaal een verhaal uit Blauwhoes over Blaaskapel de Zwolkers.
4: Maar dit keer ze daar helemaal net. Dat is het carnaval in heb ik een paar keer gediend in Duitsland. Optachten terug de steden heen. Ze weten net wat ze er. We hebben vier uur achter elkaar een optachten en continu spelen. Ze weet net wat ze er.
5: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
1: Een hele goeie morgen en welkom bij Bureau de Vries. Maar in jonkende neemde onderwerpen verzels ik weer het Nijs Forum. Dat begint om 12 uur en besteedt je het uit Lucienne Boelsma, tweede kamerlid van het CDA. Julie Bruinings, wethouder in de gemeente Ljouwert. En Jelme de Groot, gemeenteraadslid in Zuidwest-Friesland voor de BBB. Maar eerst geven we maar een sloepje op jongtijd troch de Oude Veen. Van mei aan september neemt skipper Ulbe Posma meeske mei naar deze bijzondere wettenverhaal, maar dan in het tjuster. Het bureau stapte in Jennewald aan boord voor de laatste tocht van het seizoen. Verslagjouwer Klasine Hofstee weer net alleenig. In de sloep zie het al een bond zeilskip van Friese influencers. Het is haar een eerlijkse uitstapje, maar skipper Ulbe varre troch de nacht.
6: Hey, jongens, ik had even een idee.
7: Ja.
6: Ik wil graag een ongemakkelijke stilte creëren in Friesland.
7: Oh ja.
6: Dus dat iemand zo filmt en dat we allemaal een beetje verveeld zouden raken.
7: Ik film nooit.
6: Ja, is goed. En dat we ons de beurt dan een ding zeggen wat wij doen als het ongemakkelijk en stil is.
2: En de achtergrond zat in net zin?
6: Ja.
7: Moet ik de camera inkijken of niet?
8: Nee. Nou, we hebben mooi voor met z'n allen net.
7: Mooi waar, hè?
8: Dus, hobby's.
9: Ulbe, waar ben je? Krijg het wetter op je bij Jennewald. We gaan de Oude Veen in. Wat heeft u hier van gezelschap aan boord?
2: Ja, we gaan deze keer een heel bijzonder gezelschap. Ik ben alle keer voor TikTokers en zo. En dat is wel heel bijzonder. Want zelf hak ik elks helemaal niks met TikTok. Nou, gewoon Nienke, die is gewoon onbekend.
9: Nienke, wat voor gezelschap is dit? En waar ben je?
10: Ja, nou, ik ben Nienke, waar ben je? Zo eindig ik al mijn TikToks en filmpjes op Instagram. Ik maak je filmpjes over empowerment. En al een jaar als vrouwen vijf. En daar heb ik hele leuke influencers kennen leerd. En op een gegeven moment wie ik Skoft Regio aanjager. En toen wie ik mijn project aan de gang met Schoon naar het West. En toen hier kunnen, ben ik met die club te varen hier met Ulbe. En dat was zo gezellig. Dat, nou herhaalt het zich voor de tweede keer.
9: Dus nou varen we hier in het tjuster, hast, tjuster troch de Oude Veen. Ja. Waar heeft bij die?
10: Hier zit Martijn Werkhoven. Ik bekend als een reptiel. Dat is een rapper.
9: Hoi.
10: En hij is ik onderwijzer. Het had wel een mooie doelgroep bij de jeugd, zeg maar. En hier naast me zit Roan Veldman. En die had mij hier een...
11: Hoi, Omroep.
10: Holland's Got Talent. En die had er al aan in GTS-T. En al links van daar zit Anke Stilma. En die had mij die een lied. Die kan heel mooi zongen.
9: Ja, en doe maken stik filmpjes. Doe zongst in het Friesk.
12: Ja, ik maak je oerzettingen van bekende noemers.
9: Kerstin, stikjes jongen? Of,
12: ja.

0: Vier voet, waar als toe ik bist. Ik jou dat mijn hetero-klopje zeeuw.
1: Nou,
2: mijn koude stemmen goed.
1: En dat gewoon op een boot in orde, Finn.
2: Ja.
1: Nou, wie zit er daarst bij?
3: Ik ben Ryan en ik ben drag queen. En ik heb Nienke leren kennen via het uitfestival in Vraneker in de Kornbeurs.
1: En nou begreep ik, doe nog in het begin om filmpjes te maken?
3: Ja, klopt. Ik zit nog best wel in het begin. Ik heb net mijn accounts een beetje opgestart. Maar mensen kennen me wel vanaf mijn drag.
1: Maar is dat leuk om content te maken?
3: Ja, ik vind het zelf wel heel erg leuk. Maar het ligt ook een beetje per persoon of je het leuk vindt. Want ja, je hebt natuurlijk wel dat je natuurlijk daar bekend van wordt. En als je dan op straat herkend wordt. Ja, het is maar net qua persoonlijkheid hoe je bent. Of je dat aan kan, ja of nee.
4: Misschien kijk ik nog even omvullen dat social media wel een heel goed platform binnen voor de drag queens. Want die kennen zichzelf heel mooi shellit en zich goed promoten. En dat is voor drag queens wel heel belangrijk. En ik al je programma's op televisie, Make Up Your Mind is nou ik. Hè? En de drag queens die liften daar ik op mij. Dat is voor hun heel belangrijk, die social media.
5: Nou, dit wordt natuurlijk een hele bijzondere jongen. Want het is nou wel hoe mooi uit de loft nog binnen. En dat zijn we eigenlijk zien, dat de natuur zich als een deel houdt. En dan krijg je een hele andere beleving, krijg je een hele andere gevoel ook van de omgeving. Het is zo mooi, ik nou die weerspiegeling heen, dan varen we weer mooi in de hoelen kritten. Maar zien ook de lichten van de loft en hoe mooi dat het nou ook de bjem in het water spiegel je. Zo daar ook weer een reger.
1: Hoe is het om als je al jaren op het water te zitten? Want Ulbe heeft de motor even nu in, dus we druwen je nou echt heel stil.
6: Het is heel erg rustig en ik ben van mezelf heel erg droog. Dat werd een beetje van de video's misschien. Maar ik viel gewoon een soort van rust om hier te komen. Ja, of het is de Berenburg, ken ik natuurlijk. Maar een van die twee. Maar ik denk wel dat het echt de setting is. Heel fijn.
1: En hoe belangrijk is het om Maimeker zo'n te wezen?
7: Ja, hartstikke leuk. En we gaan hier Nienke. En Nienke is geweldig. Want Nienke is gewoon een verbinder. Dat zei ze zelf ik, toch?
6: De mem van de
7: Friese
1: influencers.
7: De mem.
1: Ja, wat bist de mem van alle Friese influencers?
4: Nou, weet je wel, denk ik. Ja, weet je wel. Zo viel ik me soms wel een beetje. Maar het is ik heel leuk. Ik viel me net per se ouder of zo. Ik ben niet mijn hartelijke jong.
1: Ja, ik moet heerlijk zeggen. Ik ben dus een beetje van een oren generatie. Dus ik zit net op TikTok.
8: Ja, dat is helemaal oké. Okay.
7: Ja,
8: ik krijg in mijn linker eer. Dat is net oké. Okay. Dat ken echt net. Nee. Ja, ik maak gewoon filmpjes vooral. Ik omdat ik het zelf leuk vind. En dan schukkel wie het die interesse moet mij dealen. Maar het is ik op Instagram, plaatsen we ik een heel soort alle
1: ja, ik heb daar wel eens wat van die jongen.
8: Nou, sje.
1: Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe groot is dien bereik?
8: Ik heb nou op TikTok 6000 en op Instagram 4400 ongeveer. Dus ik ben nog een beetje aan het opbouwen. Maar ik ben tevreden. Ik heb wel naar mijn zin.
1: Is dat een soort, Rowan? Ik heb geen idee. 6000?
6: 6000, dat is mooi bij. Ja, zeker. Absoluut. En ik show de filmpjes zelf ik. En die views, die lieg je er net om. Zeker net. Dus dat is echt heel erg goed. Absoluut.
1: En is dat heel belangrijk, die views?
6: Ik vind de views bijna belangrijker dan de likes eigenlijk. Want ja, de views bepaalt hoeveel mensen langs die komen. Of even stilblozen in. En een moment uit hun dij pakken om naar die te zien. En dat ben er dan echt wel een soort. Want ik zei na alle filmpjes van nu is all jij show eigenlijk. Dan ben ik goed bezig. En dat van Friesen. Zullen ze in de Rans dat ze ze. Maar Friesen ken ik wel, ja. Een heel soort zelfs.
1: En wat, op hoeveel views zitten je machine al?
6: Dan gaan ze wel Johan Cruijff erin aan vol denken, machine al. Jawel. Ja, dat denk ik wel, absoluut. Okay. Twa Jan, Johan Cruijff Arena. Ja, dat zeker. Dus dat wordt goed.
5: En dan varen we op een lange sleet. Dan ga ik de lange sleet, man. Een spook. Het spook van de lange sleet. De lange sleet, man. En die spook het Jeroen.
1: Wat maakt dit zo leuk? Kom ik weer in bedrijf op, Tiel?
7: Voor mij is het een beetje ontspanning. En ik word altijd heel enthousiast wakker. En dan denk ik, oh ja, dat moet ik even dwanen, dat moet even een filmpje. En dat vind ik al hartstikke leuk. En ja, voor mij, soms vind ik het ook wel dreig, hè, elke keer weer een nijfilmpje. Maar het is aan het einde van de rit is allerlei ontspanning. En vermaak en heel veel enthousiasme. En de reacties van mensen, dat is altijd leuk. Ja, altijd leuk wel.
1: Is dit een businessmodel?
4: Nou, dat hing er denk ik van, nou, dat kent wel wezen. Maar dat is net voor iedereen een wijlijn. Dus als je een hele soort volgers had en een soort views, dan kan je dus vregen worden toch managementbureaus. En kan je vregen worden toch nou, bedrogen die willen dat je een filmpje van hun meidje. Dus ja, in Safir zit er wel een businessmodel in. Maar ja, dat is net voor iedereen een wijlijn.
1: Maar Joen is het vooral
8: gezellig iets.
7: Prachtige verhalen van Ulbe.
5: Oh, sorry. Oh, nee, ja, nog even een oor.

0: Dan doe ik nou even het apparaatje uit, ja. Volgens mij daar had ik even naar inspiratie op.
1: Ja. Dus, dat is mooi, toch?
0: Zo, ja, dan had ik weer naar TikTok.
1: Oh ja, naar TikTok.
2: 1, 2, 3, do you remember me?
3: Oké, ik heb het dus ook nou dan ging nou Jim filmen. Dit is net helemaal mijn normale content. Dus ik ben nog een beetje ongemakkelijk.
4: Je bent helemaal zenuwachtig ook, Anke.
3: Ja, er zit nog die skant in en nog wel een beetje.
5: Maar nou, lekker op boord gooien, die skant, hè.
0: Ja, maar is die lekker die zelf uit?
4: Ja, zeker.
3: Maar ik vind het wel leuk.
2: Do you remember? Very
4: nice. It was nice, September.
3: Ja, sorry, ik ben je moet net wel.
0: Tussen de BM zit een vakantiehoske. De hoske heet Zitse Maaike. Zitse Maaike wie een kluizenaarstel. Dat wanneer je vroeger.
2: Ja, maar dat kan ik ook gewoon content, meisje.
0: Dat andere fijn content.
1: 3600.
6: Dus toen heeft Krek een filmpje maken?
1: Ja.
6: Toen we voortging maar de boord.
1: Ja.
6: Ja, je hebt toch al een keer wat verveeld.
1: Ja. Maar dat is een beetje de grap, hè, van ongemakkelijke stilte in Friesland. Dus deze mensen altijd van, ja. Of, nou, mooi voort, hè. Of, daar is een beetje.
6: En dat is nou maar Krekling en dat heeft nou al...
1: 3000 zo'n 100. 100.
6: Views.
1: Views. En ik wil net wat stoer doen, maar ik denk dat is weer al binnen. Hij wil 5000, denk ik.
7: Martijn had kijk, een heel mooi filmpje online gezet van u zien boordje. En nou, er zijn al aardig wat views op. Dus mensen vinden dat denk ik wel leuk.
6: En hoe komt dat ding zo?
7: Ja, nou, omdat er meerdere influencers bij elkaar binnen. Maar ik vanwege de combinatie van nou, het Friese landscape, het versteelde. En dan ja, die influencers daar. Maar altijd een hoop poeha aan erop te zien. Maar dat bij elkaar, zeg maar. Van werelden bij elkaar.
6: Welke influencers die komen hier even ten rest op het wetter?
7: Ja, dat denk ik wel. En rest levert ik weer creativiteit op. Dus ja, dan komt er weer ronde van mooie ideeën, no?
0: En de alles wat beweegt met satellieten, had er geen vlekken liggen.
5: Oh, er zijn dan 2 satellieten naast te komen.
8: Jeetje.
5: Oh, sorry.
1: Ja, maar wat een satellieten, hé. Hang nog nooit, jongen.
3: Cybersatelliet. En je schudde satelliet is omdat nou de zin erop.
0: Ja.
5: Oh, maar dat ben 3 satellieten. Wat volle dan? Hoe volle ben je ervan, hè?
0: Ah, toen.
5: Echt? Toen! Waarom?
0: Ja,
5: om
0: je content de wereld
5: te
0: doen.
5: TikToks plaatsen.
0: Oh,
5: in
6: dat geval blijven we alleen leren over. Zou je influencer willen Ulbe?
0: Nee, ik loop net dat dat mijn ding is. Nee, van de... Dat... Nee, dan mag je echt wel verknipt worden. En dan mag je echt... Ja, ik kon er nu mee bezig worden. Dan mag je elke dag weer wat betekenen. Ik ga nou net eerst om op TikTok en Facebook. Ik zie net eerst op mijn eigen Facebook pagina ook nooit net eerst.
6: Zo ben je lekker influencers op die eigen liedse sloepje.
0: Ja, laten we daar maar op horen. Dan ga ik het publiek ga ik onderregen.
4: Oude vaar! Chante! Heel bedankt.
9: Jim Jeden, Klassine Hofstee impeteer mooi Friese influencers op het wetter. Martijn Werkhoven, beter bekend als Raptiel, vertelde over het TikTok-filmpje dat ze te gieren maken hebben op het wetter. Nou ja, het aantal views zit nu op 112.000. Nou, dat is zowat 2 keer de Johan Cruijff Arena vol.
10: Dit is Omroep Friesland. Van Alphen tot Ien, Bureau de Vries.

0: Django, weer dat, my joyful caravan. Arun Manje verstoor Stella van Gent op 54-jarige leeftijd. De oud-wethouder van de gemeente Zuidwest-Friesland en gemeentesecretaris van de gemeente Haas stier bekend als een flamboyante, gedreven bestuurder. Deze simmer was duidelijk dat ze ongeneeslijk ziek wie, alvleesklierkanker, mooi uitzaaiings. Partijgenoten en oud-collega van Stella van Gent, Marianne Poelman, no wethouder in Zuidwest-Friesland, spreekt een in memoriam uit.
1: Uit het leven.
2: Kan je nog je zegeningen tellen als je doodgaat? De zon komt op en ik weet dat ik doodga. En dat is nog wel eens wat, zeg. Hoe te sterven. Dat is nog een hele kunst. Stella van Gent. Je kwam uit Montfoort, maar Friesland werd je thuis. Twee dotten van kinderen en in Westhem een huis, een tuin en een opbergschuur. Precies 30 jaar geleden werd je lid van de Partij van de Arbeid. In 2002 stapte je in de gemeenteraad van Sneek en in 2015 werd je wethouder. En tijdens een persconferentie zei je: als student had ik reeds de wens om ooit als bestuurder en politicus werkzaam te zijn. Dat ik nu hier de kans krijg, is bijzonder. Hier voel ik me thuis. Ik voel me gerijpt en gesterkt om deze functie te aanvaarden. Democratie is de mooiste uitvinding van de mensheid en ik geloof in de kracht van het collectief. Zelf heb ik je leren kennen als mijn sectormanager bij de gemeente Leeuwarden. Samen met mijn goede vriend Evert Bossema bestormden wij de hemel voor jou en de jouwen. Jij, samen met die kleine rode generaal Ellen en de hoekige stratege Besselse, bracht ons tot grote hoogtes. Zelden waren jij en ik op tijd voor een meeting. Meestal waren we dus fashionably late. En ik leerde het van de beste. In je kamer stond een stoel gemaakt van knuffels. Bij mijn eerste kennismaking met die stoel wist ik: deze vrouw is anders dan anders. Homme de Jong herinnerde mij bij het afscheid van collega Hein de Haan aan deze stoel. De knuffelstoel van Stella. En Stella geeft even een knuffel van mij, daar achter de wolken. En ik en met mij veel vrouwen leerden nog meer van je. Je stond je mannetje, zoals dat wel gezegd wordt. Op de apenrots die de politiek soms zo lelijk maakt, was jij zo scherp als een mes. Je viel op door zaken net even anders te bekijken. Net even anders te beschouwen en vooral net even anders te doen. Jij durfde door te pakken waar anderen juist loslieten. Jij was wars van protocol en had de gave om dicht bij de mensen te zijn. Haptemoe en ik hebben daar met volle teugen van genoten. Jij had een uitzonderlijk gevoel voor toon en taal. En met een roos in je haar stond je toen al voor de gemeente en de samenleving waar anders zijn niet anders is. Ik denk terug aan het moment aan de keukentafel bij Johan Veenstra thuis. Ik zat naast je toen de burgemeester belde. Een dialoog met kracht en overtuiging en met opgeheven hoofd. Op kleurrijke en flamboyante wijze stapte jij door deze fase. En door jouw grensverleggende manier van werken en leven werd, zoals de burgemeester het treffend zei, het risicoprofiel van Gent wat groter. Een groot compliment kan een bestuurder niet ontvangen, denk ik nu. Jezelf goed verwoorden. Man, oh man. Hoe verdrietig moet het zijn geweest toen je 2 weken geleden werd getroffen door een herseninfarct en je spraak was aangedaan. In je mooie spraakbericht kort daarvoor gaf je ons deze quote nog mee. We hebben mooi gepraat. Dat is toch wel de essentie, merk ik. Ik wil het liefst intens verbintenis praat met mensen. En wel onder het motto: er mag gehuild worden. Die humor was kenmerkend en ijzersterk. In ons laatste appberichtje stuurde je me nog een foto met de meest recente aankoop van je en een gouden tip voor ons vrouwen met de onderschrift: de bikinicrème voor snor- en wenkbrauwenregulatie en de verf om voor de brouwen vergrijzing tegen te gaan. Lieve Stella, wat hebben we samen veel gelachen. Wij tweeën niet alleen, je hebt zoveel mensen geraakt. En nu zijn we, volgens Moekenel, een ster kwijt. Ster, Jij bent altijd bij mij. Ik hou van jou en ik ben jouw vriend. Voor altijd zul je in mij zijn. Maandag is het afscheid en de viering van Stella's leven. En ik voorspel een hele drukke dag, zoals haar neef Thomas zou zeggen.

0: De familie van Kim van Heerde praatte er eens neer over. Het verhaal van haar pake Egbert, die in de Tweede Wereldoorlog versiert voor een moord in Bontegeer. Hoe zie je dit krijgt? Ze doekte in de archieven, waar nooit de puzzelstukjes te plak voelen. En het resultaat is het boek De Schaduw Blijft. Kim van Heerde is te gast, Joet, bij ons in Bureau de Vries. Welkom. Om het even duidelijk deel te zetten, het verhaal, hoe gaat dat?
1: Het boek volgt eigenlijk twee mannen in hun twintiger jaren in 1943, dus een lange tijd geleden.
0: In de oorlog?
1: In de oorlogstijd, ja. Eén in Amsterdam en één in de Echtende Polder, wat nu Bontega is. En die hebben eigenlijk niks met elkaar te maken, maar die komen toch met elkaar in verband, omdat de man in Amsterdam manieren zoekt om geld te vinden. En die manieren vindt hij uiteindelijk door af te reizen naar de Echtende Polder en daar een inbraak te plegen. Dat loopt uit de hand.
0: Dus dat wie een crimineel?
1: Ja, ja, zo zou je het wel kunnen zeggen, ja. Ja. Ja, ik denk niet dat hij zichzelf zo zou omschrijven, maar dat was het wel. Dus dat loopt uit de hand. En vervolgens is het een raadsel wie dat op zich geweten heeft eigenlijk.
0: Want er waren je vermoorden bij die inbraak.
1: Ja, dus er is iemand neergeslagen. Niet met het doel om diegene te vermoorden, maar dat is wel gebeurd. Dus diegene is gestorven. En dat is de oom van Egbert. Egbert was mijn paken. Dus daar komt het bruggetje ook waarom ik het heb geschreven natuurlijk. En die woonde in de boerderij daarnaast. En hij werd daarvoor verdacht. En dat ging best wel snel rollen. Dus hij is best wel snel naar de verdenking ook opgepakt. En ja, dan moet het verhaal zich gaan vertellen hoe dat allemaal wordt opgelost uiteindelijk.
0: Oké, okay, dus Dien Paken Egbert,
1: ja.
0: Die waard oppakt voor een moord.
1: Ja.
0: En uiteindelijk toch blikken dat hij die moord net pleegd heeft.
1: Ja.
0: Want die is pleegd door die man uit Amsterdam.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Hoe ben je op dit verhaal gekomen?
1: Ik heb altijd iets gehad met verhalen van vroeger. En ik wist hier iets van, maar heel, heel lichtjes, want hier werd niet zoveel over gesproken. Dus ik wist dat hij in de oorlogstijd in de Blokhuispoort heeft gezeten voor een moord. En toen ik ouder werd, dacht ik, hoe is het allemaal gegaan? Wat kan ik daarvan vinden? En dat was best moeilijk, want ik zocht op Bontega. Maar Bontega heet nog niet zo lang Bontega. Dus ik kon eigenlijk niks vinden in het begin. En toen kwam ik een boek tegen, 100 jaar Bontega. En toen dacht ik, ho, maar wacht even, het heette anders. En toen vond ik in één keer heel veel krantenartikelen online. Eigenlijk uit het hele land. Van Limburg tot Friesland tot Amsterdam. Iedereen schreef erover, want het is best wel een impactvolle gebeurtenis. En toen heb ik gemeld naar het Tresor. En naar het archief in Amsterdam. En hier in Leeuwarden lag er een heel dossier nog. Dat heb ik mogen inzien. En daar is het balletje gaan rollen eigenlijk. Dus het is voor een heel groot deel op de waarheid gebaseerd. Het deel van de mannen uit Amsterdam, daar heb ik mijn eigen fantasie op los mogen laten. Dat kon ik niet tot de details invullen. Maar zo is dat balletje gaan rollen en zo is het gekomen.
0: Want heeft het schreven vanuit die twee perspectieven, of heeft het meer beschouwend beschreven?
1: Nee, vanuit die twee perspectieven. Juist omdat ik dat wat indringender vond, dat het vanuit die tijd is. En ik denk dat heel veel boeken tegenwoordig gaan over iemand die het nu onderzoekt in de verleden tijd. En heel eerlijk, als ik zelf die boeken lees, vind ik dat verleden tijd perspectief vaak veel leuker. Dus het was wel een uitdaging. Maar die ben ik wel aangegaan.
0: Ja. Dus zei dus van, ik hield er wel eens wat hoe jij het in een familie, maar ik wist nooit het echte verhaal, het hele verhaal.
1: Nee.
0: Waarom waren er net op praat in de familie?
1: Ik denk toch wel omdat het pijnlijk was. Ik denk dat mijn paakje hier best veel pijn van heeft gehad dat dit is gebeurd. En dat hij ook wel het gevoel heeft gehad dat hij een beetje met de nek werd aangekeken, ook daarna nog. Omdat het ook nooit is rechtgezet. Dus hoeveel de media erover schreef toen het gebeurde en toen ze de zogenaamde dader hadden gevonden, zo weinig schreven ze toen de echte dader eigenlijk op werd gepakt. En ik denk dat dat ook wel lastig te verkroppen was. Dus ik denk dat hij altijd het gevoel heeft gehad, mensen vinden nog iets van mij. Ik word er nog op aangekeken. En daardoor is het een beetje in de doofpot gegaan. En is het er niet meer over gegaan. Dus ik wist wel dat er iets gebeurd was. Maar hoe en wat, dat wist ook niemand. En ik denk dat het ook wel een generatiekwestie is. Dat de eerste generatie niet zoveel doorvraagt en de tweede generatie wat meer. Dus ja.
0: Ja. Komt er die titel, Ik Waai, De Schaduw Blijft?
1: Ja. Ja, daar komt de titel inderdaad vandaan. Het is een van de laatste zinnen in het boek. Ja, het is eind goed al goed in principe, maar er blijft wel een schaduw overheen hangen. Ja.
0: Ja. Want hoe weer die in Paken, door heeft ze gewoon als Paken mooi maken. Wat weer het voor man?
1: Voor mij een hele lieve Paken. Voor mij en mijn zusje. Hij heeft bij ons gewoond een tijd. Dus wij woonden op hetzelfde erf. Ik ben opgegroeid op de plek waar hij heeft gewoond. Waar mijn vader is geboren. Maar het was wel een vreemde man. Dus een beetje afgezonderd van de rest van de wereld. Hij had zijn eigenaardigheden. Ik denk dat mensen hem ook wel een beetje ontweken. Maar als kind heb je dat niet zo door. Dus hij is gestorven toen ik een jaar of 11 was. En daarvoor kende ik hem. Maar als kind vind je het gewoon een hele leuke paken bij wie alles kan en mag. Dus het was altijd buiten spelen en veel dingen doen die eigenlijk niet mogen. Maar dat mocht bij hem wel, ja.
0: En denkst dat gebeurde in de oorlog, dat invloed op hem gewoon had? Op hoe het nou de oorlog wie,
1: ja.
0: Als mens?
1: Ja, denk ik zeker.
0: Ja?
1: Ik denk dat het vooral in een klein dorp wordt er veel gesproken natuurlijk. Iedereen kent iedereen. Dus ik denk dat het wel een grote impact heeft gehad. En er is ook, hij heeft niet voor niks vastgezeten. Dus mensen hebben oprecht gedacht dat hij daar iets mee te maken heeft gehad. Dus ik geloof ook wel dat dat beïnvloedt het gevoel wat andere mensen van je hebben. Dat je daar wel een ander idee bij krijgt. Ja.
0: Ja. En die man uit Amsterdam, daar heeft hij dus ik in verdiepen. Vanuit dat perspectief heeft ik skreun. Dus daar heb ik mijn fantasie wat meer op loslitten.
1: Ja.
0: Ja, hoe doet dat? Dat liet me heel dreig.
1: Ja. Dat was heel moeilijk, maar dat was stiekem het leukste deel, denk ik. Ik heb lang in Amsterdam gewoond. Dus ik kon me daar wel iets bij voorstellen. En van Amsterdam zijn er natuurlijk zoveel films over die tijd. En boeken en verhalen en foto's. Er is veel meer te vinden in het archief van Amsterdam over de oorlogstijd. Dus ik heb daar, ben daar avonden in verdronken om te kijken hoe zag het er destijds uit. Hoe heeft dat geweest moeten zijn? En ik heb geprobeerd een karakter daaromheen te bouwen. Dus of het helemaal waar is, dat weet ik ook niet. Maar dat is wat ik een beetje lees uit de politierapporten bijvoorbeeld. Dus ik heb daar wel iets wat aanleiding in gevonden. Maar uiteindelijk wel mijn fantasie op losgelaten. En op een gegeven moment begint zo iemand echt te leven in je hoofd. Dus deze man heette Gerard in het boek. Ik stond op met Gerard en ik ging naar bed met Gerard. Om zo maar te zeggen. Dus ja, hij heeft wel best wel in mijn hoofd geleefd. Ja,
0: ja, want hoe weer het schrijfproces voor jou?
1: Goede vraag. Het was heel leuk. Ik heb een cursus gedaan op de schrijversvakschool in Amsterdam. En daar is dat een beetje begonnen. En daaruit is een groepje gebleven die eigenlijk naar die cursus zei, wij vinden dit zo leuk, laten we dit doorzetten. Dat hebben we gedaan. Dus we zijn om de week op donderdagavond samengekomen en samen geschreven. En iedereen schreef zijn eigen verhaal en ik schreef dit verhaal. Maar dat was wel een aanmoediging, want ik kon niet met lege handen aankomen. Dus iedere twee weken moest ik toch alweer met iets komen.
0: Maar liefst het dan ik gewoon die oren lezen en dan kwam de feedback op?
1: Ja, zeker. Ja. Dus die hebben best wel veel feedback gegeven gedurende het proces. Er zaten ook wel wat oudere mensen in die groep die zeiden, nou Kim, dat klopt niet helemaal in die tijd. Dus ook wel wat bijgestuurd. Maar dat was heel leuk. En daardoor heb je een beetje een stok achter de deur om ook wel door te gaan. En ik reis veel voor mijn werk. En dan moet je toch best wel wat tijd doden op de luchthaven of in een trein of in het vliegtuig. Dus daar ook heel veel geschreven. Ja.
0: En dus zou ik een soort onderzoek doen?
1: Ja.
0: Want dat mat natuurlijk ik wel, was het ambitie historisch verantwoord dan?
1: Ja, heel veel. En daar ben ik echt wel een beetje in verdronken. En dat werd ook wel een beetje een obsessie om te weten wat er allemaal was. Maar op een gegeven moment kom je een soort van tot de conclusie dat er niet meer is. En dat is frustrerend. Maar dan moet je wel door met wat je weet en wat je hebt onderzocht en wat je denkt zelf in te kunnen vullen. Maar dat onderzoek was heel leuk. Ja, vond ik heel leuk om te doen. Om echt in alle oude kranten te duiken. En in de archiefstukken. En in de politiedossiers. En foto's, noem maar op. Ja.
0: Het was wat een obsessie voor jou, zeidest.
1: Ja.
0: Waar uiterde dat in?
1: Tot laat in de avond doorgaan. Vroeg opstaan om weer verder te gaan. Nog in bed. Proberen die ene zin die dan even niet lekker zit toch op te schrijven. Misschien stiekem tussen werktijd door ook wel eens gekeken van... oh, hoe zat het nou precies? Of weer tot een inzicht gekomen dat ik toch even moest opschrijven. En gewoon heel veel schrijven, schrijven, schrijven. Ja.
0: Ja. Dit is het eerste boek van Skreunhest. Eigenlijk een familieverhaal.
1: Ja.
0: Is dit de aanzet naar meer boeken?
1: Ja, dat is de vraag natuurlijk. Dat is de vraag die iedereen stelt. Ik ben wel een boekenfan, dus ik lees zelf veel. Ik schrijf ook wel veel. Ik heb hierna even niet geschreven, want toen was ik er ook wel even klaar mee. Toen alles op papier stond. Maar ik denk dat er nog wel wat komt, ja. En niet binnen nu en 3 maanden, maar op den duur, ja.
0: Maar was dan weer in die historie doeken of volledig fictie? Wat binnen die ideeën erover?
1: Ja, fictie vind ik leuk. Dus daar ben ik me wel meer in gaan verdiepen, maar ik vind het... het leukste als er wel een link zit met iets wat waar gebeurd is, waar je op door kan gaan. Dus dat kan iets zijn wat je misschien ziet op straat, of wat je leest in het nieuws, of wat je meemaakt, of wat iemand die je kent meemaakt misschien. Dus er zal altijd wel een aanleiding in de werkelijkheid zitten, denk ik, voor mij. Maar ik vond het stuk wat ik nu fictie heb geschreven wel een leuke uitdaging om te schrijven. Dus daar zou ik wel mee verder willen. Ja.
0: Oké. Het boek is krek presenteerd. Hoe zijn de reacties?
1: Tot nu toe heel enthousiast. Maar het is ook net gepresenteerd binnen de kring die je kent natuurlijk. Dus dat zijn vrienden, familie, vrienden van familie. Mensen die iets aan het boek hebben bijgedragen. En die zijn heel enthousiast. Er hebben best veel mensen al iets gelezen. Dus een deel van mijn familie heeft het gelezen. En de mensen die in de schrijfgroep zaten hebben het ook gelezen. En tot nu toe zijn de reacties heel... ja, positief. Mensen vinden het een fijn verhaal om te lezen. Toegankelijk. Geen moeilijke taal. Mooi sfeer, beschrijvend. Dus dat zijn de complimenten die ik tot dusver heb gekregen.
0: Hestelijke reacties uit band een keer kregen?
1: Ik weet nog niet of iemand in band gaat heeft gelezen. Dat denk ik niet. Ik heb wel via mijn ouders gehoord dat mensen ernaar vragen... maar ik ben zelf al best wel een tijd weg natuurlijk. Dus ik spreek niet meer iedereen heel vaak. Maar ik denk dat daar zeker wel interesse is, ja.
0: Ja. Want het is natuurlijk wel zo dat uiteindelijk beschuldigst de meesten die in band te gaan van doe, hè, net de meesten van noem, maar wel de meesten van doe, dat ze die paken als een moordenaar schembleun.
1: Ja, en vind ik ook niet gek, heel eerlijk gezegd. Want als er nooit een correctie is geweest op het verhaal... dan blijft zoiets wel leven natuurlijk. En dan is het heel gek dat iemand in één keer weer op vrije voeten komt... en terug de samenleving ingaat. Zonder dat iemand heeft gezegd, het was een foutje. Hij heeft het niet gedaan. Mm. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat hij altijd wel een beetje... een schaduw overheen heeft gehangen. En dat is ook wel wat natuurlijk in ons als mensen zit. Om met een deel van de informatie die we hebben... een oordeel daarover te vellen. Dus ja, ik denk in welke tijd dan ook, maar dat dit nog steeds gebeurt, heel eerlijk gezegd. Ik denk dat nog steeds deze zaken zich voordoen. Maar nu zijn we natuurlijk, hebben we iets meer de mogelijkheid om onderzoek te doen dan dat we toen deden. En het nieuws verspreidt zich sneller. Ja. Dus toen bleef het heel erg bij dat dorp.
0: Maar uiteindelijk is het boek een soort van rehabilitatie van die paken.
1: Ja, denk ik wel. Ja. Ja, het is een rechtzetting van wat er is gebeurd. Ja.
0: En dat is mooi.
1: Dat is mooi,
0: en spietig dat hij dat zelf niet meer mooi maakt.
1: Nee, klopt. Nee, maar alsnog denk ik dat het een goede cirkel is die zich sluit.
0: Dank je wel voor die komst hier naar de studio om te vertellen over Jim Paken. Het boek dat Kim Skreun had de titel De Schaduw Blijft. Het is uitjoen bij Elixir en te keer in boekhandels en ek online.

0: via Tracy Ullman, my They Don't Know. Dit oren van Bureau de Vries eindig je wel alle weken mijn verhaal uit Blauwhoes. Een verhaal dat optekenen is in het rand van een Europees project, waarbij het inwoners uit vier Europese dwarpen vertellen over haar dwarp, over de mierskip. En dan gaat het om dwarpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en dus ook Blauwhoes in Friesland. Joet komt Johan van der Meer aan het wet. Hij jocht in 1982 maar nog vijf oren een blaasband op.
1: En toen zei ik op een gegeven moment van, nou ja, de dakkapel had je toen, de booster dakkapel had je toen op Teetskus zitten te blazen. En die waren al helemaal bezig. En we zeiden, nou, dat kon wel, ik was wat waaien. Nou, want toen ben ik met zes man, twee van de meers, twee Rietma's en twee Witteveens. Ben we begint. Toen in 82 hebben we het oprichten en toen ben we begint met zien carnavalsfeestjes. En dan voor muziek houden. En de eerste keer dat we blazen hebben we in een café. Van iemand dat zien en we hebben erom. En dat, ja, en dat had resulteerd in een week ernaar dat we er van Sijs in één keer met Overman zitten. Samar, in een week tijd. Nou, en zij groeit dat. Dus één is de leiding. Ja, dat ben ik zo de gek. Nou, die bepaalt van, nou jongen, heb ik repetities, heb, dit doen we, dat doen we, dit. En dan wil ik gewoon naar luisteren, kleren. Als er in het dorp een 50 jaar getrouwd is, dan jouw we daar even een serenade. Soms, vooral dat we in coronatijd hebben, een soort Fabiaarhuis hier in Teetskehuis op Strutten. Daarna, omke van mij is het 100 worden, daar hebben we een verspiel op Strutten, familie op Strutten erbij en hij verdruut, dat is prachtig. En ze zouden meer voor oudere mensen. Carnaval, de optocht s'nachts. De merken hier je. Dat doen we hier in Blauwhoes tevast. En verder geven we nog shoutjes die dan via de mail, via je secretaris binnenkomen. En dan stemmen we erover van, nou, wie kan, hè? Doen we dit of doen we het net? En dan nemen we het aan. Zo ben ik wel naar de wienfeesten, daarbij aan de Moezel, is dat dan. Ik twee keer geweest. Nou, en dan, prachtig. Maar dit keer ze daar helemaal net. Dat zat carnaval in heb ik een paar keer in Duitsland. Nou, optachten terug de steden heen. Nou, ze weten net wat ze heren. We hebben vier uur achter elkaar een optachten en continu spelen. Ze weten net wat ze heren. Want dat keer ben ze er helemaal net wend. We hebben geen poeha. We hebben geen eisen. Nou, even in de pauze even een kiesje bier en dan gaan we weer. En voor de rest, ja, mensen met het leuke. En dan hebben wij het ook leuk. En bij mijn broer hebben we net blaast, maar dat is wel een hele happening. Die is 41 geworden. En die, nou, dat is eigenlijk de motor van het spel. Die kreeg acute leukemie. En, nou, ik ben net hier weer voort. En, nou, dat had aardig impact op iedereen maken toen, op die jongens. Ja, dat was een hele drege tijd. Echt, toen heb ik een jaar net voor het West. Omdat gewoon, ja, dat had gewoon zoveel impact op hem. Nou, ik verleen een broer. En die jongen, die jongere jongen, die verleen een broer, een hele goede maat. En, nou ja, en dan wist we, als het, en dan wist mij mijn koor, hè. Dus, nou, dat had wel even deuren voordat we daar weer heen wien. Echt, ja. En dat was een hele drege tijd. Dat was een echte dwarfsman. Ja. Uit Namere zeker. Ja. Dat was echt. Als Nico zo is, dat zo is blues. Echt. Nou ja, die had hij vanaf het begin tot zijn stierdaai voorzitter geweest. En nou ben ik hartstikke 30 jaar voorzitter. Zolang je dat al in. Maar elke keer hadden we dan een week aan voet gingen. Dan kwam er even een plant zien, dat greif. Ja. Nou, daar heb je er ook bij. Zo ging dat. Dus dan wist je ook wel hoe diep had dat wortelde zit. En nog. Hij zit nou wel in de kappen.
0: Zou Johan van der Meer oer zijn broer en oer de Zwalkers. En daarmee ben we aan de aankom van dit oeren. Dadelijk naar Tolven hebben we het nog het nijs voor. Maar Joot Lucienne Bolsma, tweede Kamerlid van het CDA. Julie Bruinings, wethouder in de gemeente Ljouwert. En Jelme de Groot, gemeenteraadslid in Zuidwest-Friesland van de BBB. We zullen het houden de begruttingen van Ljouwert en Zuidwest-Friesland. En ik hoor de begrutting van het kabinet. En verder oer Fjordwerk, de provinciale omjouwingsvisie. Het afschieten van wilde katten en Peerse Vreed.
2: Dit weer de verhelling van de eerste oeren Bureau de Vries. Dat dat van een mooi jedder uitstuurd is tussen Alve en Tolve oeren. Ontzien oeren hebben we muziek en daarna geven we verder maar de tweede oeren Bureau de Vries.

0: bist er weer. En nou?
1: Goedemiddag en welkom bij Onderwijs.
0: Dat is het moment waar Onderwijs van drop naar rest, van dij naar joen. Mijn muziek, verhalen en het waar dat er nog aan komt.
2: Zibbele waaier en hele goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Onderwijs, alle werkdagen van Fjouweren tot Seizen.
4: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 10 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week waren er veel protesten tegen de grote klassen en het lerarentekort in het land. Een aantal keer liep dat zelfs uit de hand, er raakten ruim 100 mensen bij gewond. De scholen kunnen morgen niet open omdat er gevreesd wordt dat het opnieuw uit de hand kan lopen bij nieuwe protesten. De Amerikaanse goksite Polymarket stapt naar de rechter om het verbod op de site in Nederland ongedaan te maken, schrijft het FD. Polymarket is een site waarop je op allerlei onderwerpen geld kan inzetten. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het bedrijf niet de juiste vergunning had. Polymarket vindt dat de voorspelsite geen kansspel is, maar een financieel product waarbij beleggers over een prijs kunnen speculeren. Het is nog maar de vraag of de rechtszaak succesvol zal zijn. Advocaten geven het volgens het FD weinig kans. En Sandra Velsenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velsenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog altijd het allermooiste vindt. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind en op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het is daarbij 6 tot 11 graden vannacht. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeien. Onthalvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Zat dat vermeetje tussen 12 en 1 te jern weer.
6: Goeiemiddag en welkom bij het Nijsforum

0: Forum is ik op televisie te volgen, gewoon op het kanaal van Omroep Friesland.
1: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
0: Ik neemde de namen al even, maar dat doe ik nou weer even. Lucienne Boelsma, Tweede Kamerlid van het CDA. Julie Bruinings, wethouder van de gemeente Ljouwert. En we zien ze dan de partijen er net bij, want joh binnen voor alle mensen weer jouw wethouder. Jelme de Groot, fractievoorzitter van de BBB in de gemeente Zuidwest-Friesland. En we beginnen altijd met een rondje eigenijs. Nou, ik wil maar met Lucienne beginnen. Het eigenijs van Lucienne Boelsma.
2: Ja, ik heb meestal of sport of wat luchtig nijs, maar ik riet hierheen. En toen jaar ik de in memoriam van Marianne Poelman van mijn oud-collega Stella van Gent. En dan riet hierheen en dan wist er toch wel even stil van. Dus ik wou er toch even bij stilstaan. Ik vond het in memoriam heel mooi wat Marianne die, ik een oud-collega van mij. En ja, dat is wel heftig om dat te jaren. Deze week, dus ja, daar wil ik toch even bij stil.
0: Ja, ja. Ja. Want jou kon stellen van Gent natuurlijk ook.
2: Ja, ja, ja, we hebben ja. Gearwork in gearworkingsverband een oud collega. Dus ik voel het echt wel heel verdrietig. En dan ik hoe Marianne dat dan verwoordde, toen dacht ik, ja, ze ik herkenbaar. Dus dat vond ik wel bijzonder, omdat op waaieren mooi mooie waren, zin op het raam en dan... Dat hier ze denk ik mooi vonden in dit TTR. Dus heel bijzonder en heel verdrietig dus.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dan is het altijd lastig om een skekeling te maken. Ja. Maar dat doen we toch. Jelmer, wat is die eigen neus?
3: Nou, wij stonden een ronde tongetje met onze BBB-caravan die de hele provincie trok op Bolle Tongens die in Balzet. En nou, daar hebben we een hartstikke soort leuke gesprekken gehad met de mensen in Balzet, maar ik uit omlezen om jouwing. Maar wat toch wel weer opvol, wel echt de zwaren die er bij boeren, maar niet alleen nog bij boeren binnen over het landelijke stikstofplan. Die waren voor ons, die zwaren natuurlijk wel bekend, maar die waren dus daar wel weer even benadrukt. En het is daarom ik wil dat wij onkomende tongetje in onze rietvergadering daar aandacht voor vrije zullen via Moosje, om ik het college om te sporen. Toch nog ik in gesprek te gaan met dit kabinet om te zien welke gevolgen heb ik die stikstofplan voor uw boeren in Zuidwest-Friesland, maar ik voor uw hele sociale-economische situatie en de leveren van het platteland.
0: Maar kerst als gemeenterietslid wat? Want het is echt zo'n landelijke kwestie.
3: Ja, je hebben als gemeente natuurlijk in beslissingsbevoegdheid over landelijk stikstofbeleid en ik net toe provinciaal stikstofbeleid, maar uiteindelijk zullen we de gevolgen van dat beleid natuurlijk wel in uw gemeente ervaren. En dan we wel onder lat te steken voor de leveranciers van ons platteland. Ja, en je hebben natuurlijk altijd als college, ik en als gemeente, wel lijntjes, maar zowel landelijk als de provinciale oerhiet, ben je echt voor je zwaargen hoe deze plan wel is kennen. En ik hoop, want Zuidwest is een landbouwgemeente, maar ik haast ook zo'n 100 agrarische bedroegen. Ja, dan moet je daar wel echt even voor ontwerken.
0: Ja, wat wordt de inhoud van die motie dan krijgt?
3: Nou, die motie zou wijzen om zowel met de provincie en mijn andere gemeenten, ik werd met dit kabinet het gesprek om te gaan, zodat er in ieder geval plannen komen die toekomstperspectief hebben voor uw agrarische bedroegen. Maar ik voor de toekomst van uw hele platteland, want uw boeren die mandjes eten, maar ben ik een groot onderdeel van de hele sociaal-economische situatie op het platteland. Dus daar zal hem op inzetten. En we zorgen dat ik de sonering die er om de allereerste brekken en de vleuzen commercieel in de landelijke stikstofplan. Nou, dat boeren daarin om jou echt wel hut te rekken worden. En we hopen daar ook wel wat extra aandacht voor te krijgen.
0: Ja. En toch denk ik van, ja, hier, het is een heel groot probleem, de stikstofprobleem. Maar in Friesland lijkt het mij dat de provincie er best met de boeren wel goed over praat. En dat er wel bezocht wordt om voor elke nieuw een goede oplossing te vinden.
3: Ja, nee, ik had hartstikke soort vertrouwen in de landbouwdeputaire Abel Koistra die er in de provincie zit. En volgens mij is het inderdaad een hele goede onknopingspunt in de Friese aanpak stikstofreductie natuurherstel die in oktober in de steden behandelen wordt. Daar heb ik het alle vertrouwen in, maar lid is een mooie dan ik een steuntje in de rechtwijs naar uw college, maar ik naar de provincie om ik echt wel op die Friese aanpak in te zetten en het gesprek met het kabinet gewoon om te gaan over deze plan.
0: Ja, oké. Okay. Julie Bruinings, het eigenijs.
4: Ja, afgelopen woensdag werd bekend dat volgend jaar het congres van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten naar Noordwest-Friesland komt. Pardon. En

0: Dat is heel goed nieuws. Drie gemeenten werken samen. Dat zijn Leeuwarden, Waadhoeken en Harlingen. Ja. En wij gaan 3 dagen lang 3.500 wethouders, burgemeesters en raadsleden het allermooiste van onze provincie laten zien.
1: Ja, en, maar waarom is dat good nice?
0: Ja, dat,
1: wat hebben we erom?
0: Wat hebben we eraan? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, sowieso is het ongelooflijk belangrijk voor de toerisme sector. Het is aan het voorseizoen, dus wij hebben die congressen nooit in het hoogseizoen. En alle hotels zitten vol. En niet alleen in Friesland, maar ook zijn er straks gasten die uit moeten wijken naar Groningen of naar Drenthe. Omdat er zoveel kamers simpelweg niet in onze gemeentes en zelfs niet in onze provincie zijn. Dus daar is wat moois. Aan de andere kant moeten 3.500 mensen moeten eten, moeten drinken, gaan borrelen met elkaar, gaan op excursies. Die gaan het planetarium in Vraneker zien. Dus het is echt, ja, het is een congres waar hard gewerkt wordt, waar veel overlegd wordt, maar waarbij iedereen ook, nou ja, vaak een positief gevoel van de regio overhoudt. En dat nemen ze weer mee naar hun eigen gemeente.
1: Oké.
0: En dat is alleen maar positief nieuws. Het gebeurt niet vaak, meer dan 380 gemeenten. En iedereen wil wel dit evenement organiseren. Ja. Ja, wij doen het met z'n drieën, want Leeuwarden heeft de congreshal. Harlingen heeft een prachtige evenementenlocatie voor het feest. En Waadhoeken heeft zoveel parels die we dan gaan laten zien met de excursies. Dat het kan alleen maar een succes worden.
1: Maar zoveel hotelbedden minder dus net?
0: Nee, want we hebben in totaal altijd ongeveer 3.500 gasten. En dan zit nog de hele schilder omheen van de organisatoren.
1: Okay.
0: Dus je zit, nou, ik denk 5.000-6.000 overnachtingen die je dan moet hebben. Ja. En we hadden afgelopen week het congres in Winterswijk. En wij zaten ook in een hotel een uur verderop. Omdat dan binnen 5 minuten nadat het bekendgemaakt wordt, zijn alle hotels al volgeboekt.
1: Werd alles geboekt.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nee. Nou, dan denk ik dadelijk even nog een 2030 Olympische Spelen in Jereveen. Hoe moeten we dat dan hebben? Maar goed, dat krijgen we dan.
2: Dat wordt altijd oplost.
0: Heel Nederland hoort dan bij Friesland op dat moment.
1: Nou, ik heb nog wel een keer mijn koren, denk ik.
0: Wij ook.
1: Oké, we zullen het heroeren, begruttingen. Want het liep het wel de tijd, de wieken van de begruttingen. Want ik hier eerst die van jou het sjoen en toen kwam die van Zuidwester achteraan. Letter zeg ik nog, wat is Friesland? Het ik zijn begrutting. En we hingen natuurlijk in de kamer, de algemene schoolgings. Dus het is allerlei financiën, het gaat allerlei over geld. Nou, eventjes de gemeente Ljouwert. 840 miljoen, de totale begrutting.
0: Ja.
1: Een van de topprioriteiten is de bouw van 4.000 woningen in deze bestuursperiode. Dus uitsmaat hoe 4 jaar.
0: Ja.
1: Gemiddeld 1.000 per jaar. Ja. Dat zeg ik goed?
0: Ja, heel goed. Ja.
1: Oké. Okay. Want ik in Zuidwest is de bouw van woningen een van de, nou ja, de speerpunten.
3: Zeker. Ik denk dat voor alle gemeenten huis chillt.
1: Ja, ik denk het.
3: Maar in heel Friesland wordt verlet om woningen en ik in Zuidwest wel.
1: Dan is het wel apart dat ik juist in de kranten lees dat 44 woningen in de Hommens net mooi.
3: Nee, nou ik hier toevallig juist heb ik nog contact gehad met de ontwikkelaar in de Hommens. Want inderdaad, wij ben ik vernieuwen over het bericht wat we in de kranten lezen. En ik zeg dat er nogal wat vernieuwing in de Hommets wie over de Nijsberjochten. Dus ik denk dat het goed is dat wij even als fractie, maar misschien ik hoor de mensen in de rie contact hebben met de mensen in de Hommets. En even zeggen, waar is dit nou op Brutsen de Aronde weekend?
1: Mm-hmm.
3: En Shen, wat we daar toch nog voor mijn kopje te kennen.
1: Nou, maar we gaan eventjes naar Ljouwert. Even de wenningen in Ljouwert. 1.000 per jaar zijn we schrijven gemiddeld al. Dat is een heel soort, dat is een enorme opjefte.
0: Ja, en het is goed om te noemen dat we gezegd hebben dat we netto 1.000 woningen willen toevoegen. Want we hebben in Leeuwarden ook in de oudere wijken, in Leeuwarden-Oost, maar ook verspreid ook door de dorpen, hebben we een heel aantal woningen die ook uiteindelijk gesloopt moeten worden en die vervangen worden door nieuwbouw.
1: Okay.
0: En het liefst doen we dat niet, hè? Het liefst renoveer je woningen, maar soms kan je niet anders. Soms moet je ook echt sloopnieuwbouw.
1: Maar die tellen net mooi bij die fjouwertoes.
0: Nee. Dus dat is heel belangrijk, want anders waren we er al lang.
1: Okay.
0: Maar even ter vergelijking, 6 jaar terug realiseerden we 297 woningen per jaar en nu zitten we ongeveer op 600 en we gaan dus een stap door naar 1.000. En wij denken dat dat echt heel hard nodig is. Want we hebben Leeuwarden stad staat te springen om woningen. Maar ook onze omliggende dorpen. En niet alleen de grote kernen, ook juist in de kleine dorpjes. Daar is gewoon ongelooflijk behoefte aan nieuwe woningen. Zodat mensen ook kunnen doorstromen.
1: Ja. Ja, en wat ik zeg is een pandenbrigade.
0: Ja. Ja, en dat maakt het ook ingewikkeld. Want we hebben gezegd, we willen dat als je in Leeuwarden woont... en als ik Leeuwarden zeg, noem ik wel, bedoel ik ja, echt de hele gemeente.
1: Hè? Ja,
0: niet
1: ja,
0: alleen
1: ja.
0: De staat, ook nee. De 35 dorpen. Wij willen dat je daar veilig woont en dat je ook een goede woning hebt. En wat we zien, dat ook door de woningnood... er zijn een heleboel Leeuwarders die wonen in huizen, kamerverhuurpanden... waar gewoon de kwaliteit niet goed is. Het is niet veilig, de huur is te hoog. En dat willen we aanpakken. En dat is wel ingewikkeld, want doordat er zo'n woningtekort is... Ja, moet je wel ergens kunnen wonen. Nou, en wat we nu gezegd hebben is we onderzoeken een verhuurdersvergunning. Dat betekent dat we kijken of het mogelijk is dat je een vergunning nodig hebt om panden te verhuren of kamertjes. En aan de andere kant richten we een pandenbrigade in. En dat is niet een heel administratief vehikel of zo, maar dat zijn echt mensen die echt naar de panden toe gaan en controleren is het brandveilig. Hoe is het met het vocht? Hoe is het met schimmel? Wat is de kwaliteit? En hoe woon je daar? En als dat niet goed genoeg is, hebben we ook als gemeente echt wel een gereedschapskist om daar te gaan handhaven.
1: Okay.
0: En vinden het echt heel belangrijk. Want je wil echt, er zijn zoveel kwetsbare groepen. Mensen die uit een PI komen, mensen die een zorgverleden hebben. Ja, die moeten ergens wonen. En we hebben gewoon een tekort aan sociale huurwoningen.
1: Ja.
0: Nou, en dan proberen we echt de komende 4 jaar op alle fronten te zorgen dat de kwaliteit van de woningen vooruit gaat.
1: Ja. Oké, nou even concreet. Hè? Volgend jaar maakt er dus ik 1000 woningen bouwen. Ja. Wij willen die bouwt.
0: Oh, dat is mooi. Dat doen we. Ja, ik kan een heel rijtje noemen. Middelzee is de grootste locatie waar we momenteel aan het bouwen zijn. Daar was ik gisteren ook. Daar schieten echt de appartementencomplexen en de huizen als paddenstoelen uit de grond. Dus Middelzee is een grote locatie. Ja. Wat we doen is het gebied rondom Tesselschadestraat. Ja. Zijn we aan het transformeren. Dus de een na de andere kantoortoren wordt ook omgebouwd tot woning.
1: Dat is daar in de buurt van het WTC, hè?
0: In de buurt van het WTC. En dan helemaal door langs het water tot aan de stad. Daar komen veel woningen. We zijn ondertussen al bezig met de ontwikkeling van het spoordok. Dat is dan aan de overkant van het water. Maar die woningen staan er nog niet over 3 jaar. Dat is ook het eerlijke verhaal. Dat is voor daarna, na 2030. Maar we zijn bijvoorbeeld van de week was ik in Warten. En daar komen ook 33 woningen. Kleinschalig project. We zijn in Steens bezig. Dus we zijn in Grauw met Van Halbertsmaterij zijn we bezig. Dus overal, we hebben alle ruimte nodig. Dus dat zijn kleine projectjes binnen de stad of in de dorpen. Ja, en de grote massa komt Zuidland Middelzee.
1: Ja. En hoe zit dat in Zuidwest? Mooi de plan.
3: Nou, er zijn in Zuidwest verschillende plan. Duidelijk is dat in Snits echt wel betropbouwd wordt op het stuit. En wij hebben ook altijd zo'n zwaarje ik dat die lietere plakken mooi komen.
1: Ja, want Zuidwest is de grootste gemeente van Nederland.
3: Ja,
1: hè?
3: Ja in oppervlakte hoor. Ja. Er zit een groot deel wetter bij en dat wordt moeilijker bouwen. Al binnen zit wel geen initiatief voor. Maar Oeran met bouwt we natuurlijk. We zijn natuurlijk een gemeente met 89 kernen. En een soort jeugd waarbij wij ik praten, ze zeggen wat zouden wij het mooi vinden dat we in ons eigen dorp of in ons eigen stad Wenjebloem kennen. Dus daar hebben we echt nog wel wat te doen om ik te bouwen in die lietere kernen. Wat ik altijd wel moeilijk vind is een gesprek wat wij ik maar de wenningcorporaties wil hebben is dat die niet meer echt genegen binnen om in die lietere kernen te bouwen. Die gesprekken heb ik hand maar de wenningcorporaties. Nou, wij in oktober stellen wij het goed is in de Rie volkshuisvestingsprogramma vast. Wat ik daar nog chance zal. Nou, dat zal ik echt voor Ruus fractie wel belangrijk wijzen. Hoe gaan we ik maar die wenningcorporaties in lietere plakken om?
1: Ja. Maar hoe verhoudt hem de drang en de noodzaak om te bouwen? Ta ik de noodzaak om Friesland de natuur te behouden, om groen te houden voor de agrariërs. Dat is een spanningsveld.
3: Ja, nou, zeker. En daarbij ben ik altijd voor inbreiding, voor uitbreiding. En ik denk ik dat je op locatie...
1: Dat is
3: ik
1: provinciale beleid.
3: Dat is provinciaal beleid en nevens mij gemeentelijk beleid. Je ontkomt er echt niet om, omdat je soms ik best wel eens uitbreiden moet. Want er is een grote wenningvraag, dus dat zal ik echt gebeuren moeten. Nou ja, voor u is het logisch dat natuurlijk landbouwgroen niet uw favoriete keuze is om op te bouwen. Maar had je daar mooi met elkaar uitkomen kennen, kan dat uiteindelijk best een optie wijzen. Want wat zorg ik dat er echt wel agrariërs stoppen natuurlijk. Nou, en dan, dan zie je natuurlijk, moet je altijd zien hoe behaal je landschap. Dat zijn alle afwegingen die je mandje moet per vaststellen apart. Nou ja, dan zijn er nog opties. Heegbouw, neem het al je maar. Misschien kabelsplitsen. Ze zijn er alle jaar ik nog bij oren. Mogelijkheden om wenningen te creëren.
0: Nou ja, en daar schiet het Rijk ook te hulp bij. Hè, met dat hele programma Beter Benutten. Ja. Daarvan is Leeuwarden ook een van de 10 pilot koplopergemeenten. En dan gaat het inderdaad over een straatje erbij optoppen. Dus een verdieping. Ja, dat is ook een interessante discussie met woningbouwcoöperaties. Ja. Van kan je een flatje van 3 hoog en een flatje, hè, dan moet ik gewoon zo'n mooi rijtje langs de weg, kan daar nog een verdieping bovenop. Zodat je weer 4 tot 6 woningen kan toevoegen. Uh-huh. Kan je de woning splitsen. Ja. Nou, en die regels waren allemaal heel strak en heel ingewikkeld en lange procedures. En het Rijk schiet daar ons als gemeente heel erg bij te hulp om die regels gewoon wat te versoepelen. En ook op die manier hoef je niet alleen maar uit te breiden, maar liggen er echt wel kansen.
1: Ja. De wie ik, dat het de doetietse minister Mona Keijzer nog regelen, dat je dan wen je kon op een recreatiepark en zo. Nou ja, uit een onderzoek wat de regionale omroep me uitviert deze week is, het blikken die dat een heel soort gemeenten daar toch nog op handhaven.
2: Ja, ja.
1: Hoe zie je hem daar nou?
0: Nou, ik vind het wel een dilemma.
1: Ja.
0: Want wij hebben het toerisme net zo hard nodig als dat we de woningen nodig hebben voor onze inwoners. En het is eigenlijk een beetje kiezen uit twee kwaden. Mm-hmm. Aan de andere kant ben ik wel echt van mening, als je ergens niet mag wonen, dan moet je ook handhaven. Dus of je zegt als overheid, hè, als gemeente of als provincie of gezamenlijke gemeente, we kiezen ervoor om hiervan permanente woningen toe te staan. Of je doet het niet. Nee. Maar dat gedoogbeleid van we doen niks, ja, dat vind ik heel ingewikkeld.
2: Maar hoe gaat dat dan bij je in de gemeente? Wordt dat dan gedoogd? Nou, want ik kan me vaststellen, al die wenningen net voorierig binnen, hè, dat het toch meest kwaaien ging. Dus ik ben wel nieuwsgierig of het nou gedoogd wordt. Of...
0: Nou, wij hebben 2 grote parken, hè, in onze gemeente. Eentje in Grauw en eentje bij de Groene Ster. Ja. Daar wonen ook mensen permanent. En daar wordt op dit moment niet op gehandhaafd. Dat betekent dat ook na het onderzoek wij als gemeente ook weer in actie moeten komen. Ja. En ook in gesprek moeten gaan met de raad van wat willen we. Ja. Kijk, de minister is er heel duidelijk over geweest. Nou zullen wij ook een positie in moeten nemen. En dan vind ik de mening van de gemeenteraad ook heel belangrijk. Ja.
2: En dat is het controleerbaar heeft. Hè? Want het is juist een situatie dat er wel wennen wordt op een vakantiepark, maar onder omstandigheden dat wil je ijs net. Hè?
0: Dus precies.
2: Daar moest eigenlijk wel heel goed op praten van wat willen we, wat leeft er in uw gemeente en hoe gaan we daarmee aan de slag?
0: Ja. Nou ja, en het geeft ook maar aan, we hebben nu in Leeuwarden hebben de Pier, dat zijn 150 noodwoningen.
2: Oh ja, ja.
0: Dat zijn van die hebben we van Hugo de Jonge nog gekregen. Daar wonen 50 spoedzoekers, 50 staatshouders en 50 Oekraïners in die samenstelling. Dat gaat heel goed. En voor spoedzoekers, dat zijn mensen die of net gescheiden zijn of die om wat voor manier dan ook dakloos. Alleen we weten ook, die 150 zijn er niet genoeg. We kunnen er nog wel 200 gebruiken. Want je hebt gewoon een kleine, goedkope plek nodig. Dat om wat voor reden dan ook, als je dakloos dreigt te worden, dat je wel kan wonen.
1: Ja.
0: En als je nou geen huis kan vinden, ja, ik snap het wel dat je dan naar een vakantiepark gaat. Maar ja, inderdaad, je wil dat het veilig gaat. En je wil tegelijkertijd dat je vakantiepark ook aantrekkelijk blijft voor de toeristen.
1: Ja. Ja, dat speelt het in Zuidwest, hè?
3: Ja, ja. En ik kan me heel goed voorstellen, wat jullie Bruining zei, van ten tijde van een wenningneed, dat je op Sigien naar een wenplak, en dat uiteindelijk ik op een recreatiepark wijzen, kan ik me goed vaststellen. Daar kan ik nog persoonlijke omstandigheden onderlezen, bijvoorbeeld een skiding of brand in de haatwenning. Maar in dat artikel van Omroep Friesland, wethouder Michel Rietman, ik die daar dingen hoe zei. We hebben daar ik vragen hoe stelt aan hem, en daar heb ik antwoord op. Ja, en ik vind de onderbouwing waarom uit we handhaven je nog redelijk tin. Wij ben ik wel van mening dat je beter die handhavingscapaciteit inzetten kan op bijvoorbeeld huizen die het in uw gemeente en vooral ik in wettersport dwarpen en steden eigenlijk permanent bewennen worden moeten, maar illegaal recreatief verhierd worden.
2: Krijg ons om.
3: En dan hou ik lauwer dat je dus wel getogen wat er gebeurt op die recreatieparken en dan wat meer handhavingscapaciteit inzetten op die huizen die illegaal recreatief verhierd worden.
2: Ja. En dat is best wel heel lastig, hè, om dat goed op te handhaven, want is natuurlijk van alles betekenen dat het wel liek het al is het gewoon permanent bewennen. Maar in je gemeente waar ik waaien is dat dan is het gewoon een heel groot probleem dat baat. En dan is er de
1: Ja, want dat dat docht ik skeer onder leber is in Sint Warp of Ster, hè?
3: Ja. Ja, sure, ik ween natuurlijk in Staben en wij varen heel wel op de toeristen die ter simmers binnen en de wettersportmeesken die ter simmers binnen. Dus dat is alleen maar goed voor ons lokale economie. Maar het budget wordt dat natuurlijk in deze periode die we nu ingaan, sommige huizen leegsteen en nu niks bijdragen aan onze lokale economie. Nee. Maar uiteindelijk wordt drukken op de wenningneet die er in zijn plak is. Dus dat is inderdaad heel dubbeld. Maar je wolle ik dat mensen bijdragen aan de meerskippen, aan de leverens van zijn stad. Dus hoop ik wel dat die wenningen uiteindelijk wel vrijkomen voor jongeren of trogstreden die in Staben wenningen
0: blijven. Maar dan kan de gemeenteraad zelf ook stap in nemen. Ja. Hè? Want we hebben in Leeuwarden afgelopen jaren hebben wel tweede woningbezit in een aantal watersportdorpen hebben verboden. En dat was best wel een moeizaam traject. Maar je ziet gewoon, nou, het was onder andere Bart de Graus en een aantal dorpen. Ja, en daar staan kleinere huizen, dus perfect voor starters. Ja. Maar ja, als die allemaal verhuurd worden via Airbnb en al. Ja. Nou ja, dat deed wat met het dorp. En de dorpen zijn zelf gekomen met het verzoek van willen jullie alsjeblieft als gemeente daar tegen optreden?
2: Ja, wat heeft dat op? Ja. Nee, ik ben wel een skeerig auto dan ik. Want ik zou het is soms best wel lastig om erop te handen.
0: Het is hartstikke lastig.
2: Maar want het ik wat het opleveren wat ze beëren?
0: Ja, op dit moment wel. De dorpen zijn heel tevreden en ik geloof met zeg ik even uit mijn hoofd dat we eind volgend jaar, want dan is het tweede of het derde jaar na het verbod, dan gaan we evalueren.
2: Oh,
0: dus wat dat dan gedaan heeft met de mutatie.
1: Maar dat verbod, hoe zit dat er concreet uit? Is dat gewoon dat je je hoes net verhieren maaien als Airbnb of zo?
0: Zeker. Nou, maar kijk, en daar kan je dus niet op handhaven. Nee. Dus dat is gelijk heel ingewikkeld. Ja. Maar dat huizen verkocht moeten worden om bewoond te worden. Dus als hoofdverblijf. En daar hebben we de verordening op aangepast. En nou ja, we hebben het daar straks even over de pandenbrigade gehad. Ja? Je bent als gemeente verzin je iets. Hè? Dan denk je van hiermee hebben we de oplossing. En vervolgens zijn mensen ook zo creatief. En die kunnen dan weer net een achterdeur. Ja. Dus je kan, het is ook niet dat ik dit zeg. Wij hebben dit gedaan, nu is het klaar.
2: Nee, dat blijft ik net
0: continu blijft het. Maar ook met de dorpen dus in gesprek gaan. Hè? Want dorpsbelang weet als geen ander wat er in welke straat gebeurt. Hoe vaak de rolkoffertjes over de klinkers klepperen. Nou, en dat blijft een voortdurend proces.
1: Zou dat wat wijzen van Zuidwest, jammer?
3: Nou, ik ja, nou van Joet al bij dingen waarvan ik denk, nou, die neem ik wel eens even mee.
1: Maar dat is even importeerd.
3: Ja. Ja. Dit soort gesprekken altijd goed, want je doet altijd weer inspiratie van elkaar op. Dus nee, tuurlijk neem je dat mee en zorg je altijd bij nieuwe beleidsstikken of nieuwe beleidsideeën, nieuwe oorgemeenten en hoe zij dat doen. Dus nee, ja, dit neem ik wel weer even mee.
1: Goed zo. Geen wij nou een onderwerp en dat is de provinciale omjouwingsvisie, de POVI, waar het neemt. Een meerderheid van provinciale steden joeg Wazition, Langemlet, Grien Ljocht van die POVI. Dat ging net samar, want de partijen Sint Main waren meer dan 80 moties en amendementen niet. Nou, dat weer een record voor ons Friese parlement. Ja. Maar na een 6-uren debat en een urenlang stemmen kwam de meerderheid van de provinciale coalitie van BBB, CDA, FNP en ChristenUnie nooit in gevaar. Zo'n 20 stedenleden stemden voor en 15 stemden tegen. Nou, het gaat vier om die hele visie onder de loep te nemen. Want dan hebben we on een oren absoluut net genoeg. En ik wilde ik net over de wienmoen, want daar hebben we het vorige week al heel wietwaardig oren aan. Maar laten we eens even naar dat stomp-principe gaan. Ik hier dan nooit verjet, maar we willen er nou heel dit mooi om mee eerder slaan. Stomp, stappen, trappen, openbaar vervoer, mobility as a service, dus dealauto's en als allerlaatste de privéauto.
2: Dat is wel heel creatief betacht.
1: Het is heel mooi betacht. Maar Lucienne Bosma, hoe realistisch is dat?
2: Ja, ik denk,
1: in een provincie als Friesland.
2: Nou ja, ik ben ervaringsdeskundig inmiddels natuurlijk over openbaar vervoer en auto's en hoe je überhaupt van Jitskenhuizen naar Den Haag komen moet. En als je in wat dichter bevolkte plakken is dat gewoon wel prima. Wij denken natuurlijk mooi op publieke mobiliteit en dat betreft als ik gewoon heel goed van A naar B komen kist. Alleen nog, mijn buurman komt uit Zuidwest-Friesland, ik uit de Friese Maarden. Ja, daar binnen wij Hij is wel afhankelijk van de auto. Als ik mannetjes naar Den Haag ga, dan moet iemand van mijn bij mij naar het Veen brengen om op het trein te komen. Ik kom daar sabotiert net met de bus.
1: Nee.
2: Die gaat gewoon net. Nee. Zo simpel is het.
1: Nee.
2: Zo op fiets kennen, maar ja, een dikke koffer mooi, dus dat wordt mik net.
1: Nee, dus ja, dat, en jouw bloed hebben misschien
2: ik bloed een tiertje.
1: Dus dan is die de fiets
2: daar. Ja. Dus dat is gewoon... Ik zit nog net zo lang in Den Haag, bijna hier.
1: Hartstikke hier, ja.
2: En dan zit ik wel eens, jongens, kom eens langs. En mooi de reis van de Sjerne succes. Ja. En dan zie je gewoon dat het hier wel oors is. Maar het is natuurlijk wel prachtig. Nou, als Lauwert en de Rachten en het Veen. Dat is natuurlijk wel bepaalde zaken makkelijker mooi om ik meer met OV of deelmobiliteit of iets oors te doen. Dus de kan wel stappen zet worden. Alleen dat je moet wel realistisch wijzen dat het in de wat meer plattelandsregio's dat toch wel wat normale situatie is.
1: Maar is het dan goed om in zijn visie de Lotte heel heeg te lezen?
2: Ik denk dat het per gebied besjoen worden moet. En ik denk ik dat het zou wel... Dus ik heb die hele visie net dat u ten treur... Ik een beetje drok in Den Haag, dus ik heb net dat u ten treur helemaal tronen. En al helemaal naar het mooie amendement naar Moosjes, hoe dat er nou uitkomt te zien. Maar ik denk dat ze wel nooit denken. Dus het hoeft net tot... in details is, maar zou uitwerkt worden als het in gedachten is. Maar het nooit denken over, want dat denk ik wel eens, dat is misschien best wel iets creëren, zodat ik voor mij vanuit het platteland makkelijker is om van A naar B te komen. Dus dat is alleen nog maar goed. En in deze tijd waarin we zeggen dat de dingen steeds weer in Friesland, Drenthe en Grijns drokker worden, ja, denk ik dat je die kant wel op moet. En juist, Zeeland doet dat ik wel goed. Die denken dat ik goed doe. Nou, en ik denk dat dat voor uw provincie ook goed is om in ieder geval die gedachtegang te volgen.
1: Ja.
2: En waar het in uitkomt, hing het denk ik van de regio al.
1: Ja.
2: Ja, maar bij u in de regio zouden we wel een stapje bij kunnen voordat ik inderdaad dan te plak ben.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jan, maar daar komt uit Staren. Daar hebben we een treinstation.
3: Ja, dat is ons geluk natuurlijk, hè, dat er een treinstation is. Want daar zit je wel echt in uithoeken van de provincie. Maar wat mijn buurvrouw zei, dat klopt natuurlijk volledig. Zeker een grote plattelandse provincie, zoals Friesland die is. En de plattelandse gemeente die Zuidwest-Friesland is, ben ik gewoon heel afhankelijk van een auto. Om je kilometers te rijden. En dat ik ben een beetje fatsoenlijke tiet.
1: Dat is het vooral.
3: Denk je dit me vooral ik om. Dus die discussies vieren wij ik doorlopend in ons gemeente. Ik zorg dat we een college hebben wat ik deel van snits. Autoluwer of het liefst autoloos mindje willen. Waarbij ik steeds wel hamer je op die toegankelijkheid van de auto voor mensen uit de regio om snits heen. Die het wel afhankelijk binnen van die auto. Want ja, je kent wel steeds die regiosteden. Die hebben alleen nog een functie in die stad. Maar die hebben natuurlijk ook een functie voor het hele gebied daaromheen. En dan is het wel goed dat je er maar de auto komt kennen. Dus om die vraag kreeg ik van Lucien over het stomprincipe. Ik denk dat dat op sommige plakken best werkbaar wijze kan. Maar er is maatwerk en wel echt van toepassing. En ik denk dat je de gemeenten wel heel goed bij beloeken moet om goed te zien hoe het, de situatie erbij leidt.
1: Ja, maar dat we nou even zeggen, nooit even weer vervier, hè?
3: Ja.
2: Ja.
1: We hebben natuurlijk een paar spoorlintjes in Friesland. Nou, we hopen ooit nog eens de lelyline te krijgen. Maar dat we zeggen naar de bus, dat wordt dan één keer in de Savoie hier maar dat onbestegen worden. Ja. En dan wordt er keers voor de goedkeerste. Ik geloof dat Europees ik mat voor de goedkeerste inschrijver. Maar dat Europees? Ik weet het net
2: dat
1: zeker.
2: Dat weet ik zo net, maar
1: nee, dat
2: dus je
1: ik.
2: Kan wel andere voorwaarden stellen.
1: Ja. Maar in elk geval, het mat onbestegen worden en dan wordt de bosjongen van waar komt hier het gunstigste uit? Ja. Nou, dat is meestal net de maatschappij die zegt van ik doe 20 extra lien.
2: Nee, het is, ik zei dat wat heel wichtig is, je moet eigenlijk een blauwdruk maken van wat spelen er. Nou, net om Lauwert, maar daar is het denk ik wel redelijk goed regelen. Maar als het nou even in uw regio's, dus je weet er gewoon, muis betiert met de kloffen bij richting Squam. Ja. En Lauwers ik nog via Grijns of Oren, steden of Lauwert, waar ze dan studeren. Wat mij toen vernuveren het, is dat er bijvoorbeeld een buslijn dan uitgooit waard, die ervoor zorgen dat ze dus van A naar hun plak kwam waar ze studeerden. En die bril, die met volle meer opzetten worden van wat is er nodig. Ik vind ik dat soms just een bus rijden en er zit in je A2 in. Nou, dan keek ik wel op mijn lietere busjes en zo. Maar je moet er daar wel echt voor hebben. Ik denk wel dat de provincie, want die doet die concessie, dat die daar wel goed mee dwaand is. Hè, dus dat die daar wel goede shirt en ik verbeteringen terugjouwt. Maar vanuit de gemeentes hebben wij toen bijvoorbeeld, toen ik nog wethouder, ik om van Tinkten nou om, dat is gewoon heel wichtig. Dus je moet eigenlijk wel een gevoel hebben bij wat de spelen aan mobiliteit in die plattelandsregio's. En dan zitten wij nog in een redelijk ontsluiten hoekers is, maar daar moet je gewoon wonen, Sjen. En we weten gewoon, had ik het OV-netwerk heb op mijn kamer hingen, hè, dus de spoorlijn, mm-hmm. Die heb ik dan maar één van ProRail. Mm-hmm. Ja, dan zie je wel bij die spoorlijn rennen. En dat is natuurlijk in de Ranestad. Ja. En had ik de trein daar een keer mis, komt er op 10 minuten wel naar je.
1: Ja.
2: Maar jongens vanuit Den Haag bijvoorbeeld, van een huis, max 10 oren, dan kom ik er net.
1: Nee.
2: En dan zien ze de oren van, ja, we kennen we moeten scores om 11 uur, dan kunnen we nog thuis komen. Nou, ik zei die van mij weer aan Oerlin fut.
1: Ja, ja.
2: En dan stranden we in Utrecht of in Zwolle.
1: Ja.
2: Dus daar zit gewoon wel. En dat is ik in Oost-Nederland was, en in Zeeland was, en in Limburg.
1: Ja.
2: Dus daar moet, nou ja, als jij er zit, dat is gewoon zo wichtig om te, we weten dat het drukker is, dus er moet ik echt meer gebeuren.
4: Ja.
2: Maar via de regio net. Want die mobiliteit is zo wichtig.
1: Is heel wichtig. Ja.
3: Dat onbelangrijk vond ik het van de week. Ik word wel jammer om te lezen dat bijvoorbeeld de Neder-Saxe lijn, die ik echt wel wat docht voor de breekbaarheid en toegankelijkheid van de eerste van Nederland, dat die eigenlijk niet meer heilig verklaard werd. Of eigenlijk zei hij, nou ja, misschien geven we dat toch nog eens heroverwegen. Of hebben we daar toch eens naar Sjen.
2: En mag ik er wel op reageren? Ja, want het is wel wat een uit het verband. Er is gewoon even, het is een beetje technisch, maar alle projecten waarop dit staat gewoon even on hold zetten, herprioriteerd aan het krijgen. Wij denk ik na een week, dus dan weten we ik had hij de Wolf net instiet. En er is iemand, ik weet niet wie, die het zo in de Neder-Saxe lijn, die stiet er net meer in. Terwijl niemand het kader nog zien had. En daar kwam een hele huisje achter. Bij. Nou ja, voor u als CDA is het gewoon, dat is gewoon een hele wichtige lijn, is maar. Alleen nog alle projecten van links tot rechts, van Ranestad, Noord-Friesland, Zuid-Limburg, ben alle keer op dit moment krijgen we daar straks, ja, het is heel raar, een lijstje van boven de streep en een lijstje van onder de streep. En daar moeten wij dus maar het beetje geld wat er is, willen er nou keuzes maken.
1: Daarin dus hebben komt wij, de prioritering.
2: Ja, en daar hebben we eigenlijk ik moestjes van, wij kaders Marjoen aan de minister en de staatssecretaris. En te geren mooi, hapte me de hoop. Heb ik toen een motie in het van Tink om de regio. En viert hij net. En toen het één partij BBB. Het daar letter ik nog een motie voor hinder dienen. Dus dat is een onderdeel van dat kader. Hè? Dus de moet gewoon wasjongen worden naar die regio. Dus vandaar dat dit wel. Op Injes van mij kan nu te hoog goed komen. Ik denk, wat weten die mensen meer als wat ik weet? Ja. Dus dat is dan wel heel raar. Dat er nu alle keer krachten ontstaan om te vechten. En dat snap ik. Men vecht voor hun lijn en voor hun project.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Zullen we even naar het Fjolwerk gaan? Ja, ik dacht, mag ik nog één ding zeggen over Stomp? Ja, zeker.
0: Want eigenlijk een beetje een tegengeluid. Want ik begrijp jullie opmerkingen heel goed. Van kijk ook naar de regio. Tegelijkertijd is het Stomp-principe niet bedoeld om afstand te doen van alle privéauto's. Het geeft iets aan de voetganger op één, dan de fietser.
1: Ja,
0: en ook in het buitengebied wil je dat de kinderen veilig naar school kunnen fietsen.
1: Zeker.
0: Wil je ook dat de voetgangers veilig zijn. Dus dat, nou, ik dacht, daarin kijken wij nog wel iets anders naar het Stomp-principe. En dan begrijpen we heel goed dat het straks inmiddels heel makkelijker wordt om de auto te weren dan bijvoorbeeld ergens echt in het buitengebied waar geen openbaar vervoer is. Maar het is ook een manier van denken.
1: Ja.
0: Want we willen ook allemaal het groen veilig.
2: Zeker, zeker.
0: Ja. Zowel in de stad als buiten.
2: Ik denk dat we het wel in je spin
0: mogen. Dat Die zat nog even achterin.
2: Ja.
0: Vuurwerk.
2: Ja.
0: Sorry. Vuurwerk. Er komt geen
3: kanaal.
1: Nee, nou ja, de haast alle gemeenten in Friesland gaan nu bekendmaken hoe ze omgaan. Wollen met vuurwerk, met de komende eerwiksel. De mooi net meer vuurwerk als dat ze willen, maar een gemeente kan een ontheffing aan. Van verenigings- of orengroepen die dan zeggen van, nou, wij organiseren een maatschappelijk vuurwerk evenement. Nou, geen vuurwerk in Smellingeland, Haas, Waardhoeken, Vlieland, Eerstellingwerf en Ljouwert.
0: Mm-hmm.
1: Wel mogelijk vuurwerk in wat eerst Friesland, Dantemedeel, Skilget, het Tjerkstra deel, Achtkaspelen, Zuidwest-Friesland, de Frieske Marne, Jerveen en Weststellingwerf. Eerst maar eventjes Ljouwert. Ja, wethouder Bruinings.
0: Ja.
1: Nou kom ik uit een dorp, uit de gemeente Ljouwert.
0: Ja.
1: En wij organiseren al 10 jaar lang als dorp een meerschappelijk vuurwerkevenement. Verder wordt er haast geen vuurwerk afgestoken in ons dorp. Want alles is geconcentreerd op dat ene moment. Om jouw wien is dat dan buus, hè? Want eerst maak je mekaar even de hooi aan. En dan steven we machinaal een boete in het dorp en het vuurwerk afgestoken. Mooi niet meer.
0: Dat klopt. Het mag dit jaar niet. We hebben niet gezegd, we hebben nog geen keuze gemaakt wat er volgend jaar of het jaar daarna gaat plaatsvinden. Kijk, het is heel simpel. Als een vergunning, want... Kijk, op een gegeven moment hoorden we van, nou, het landelijk vuurwerkverbod komt eraan. Hè? Dat wisten we ook. En we weten ook dat er dit jaar echt nog wel wat vuurwerk de lucht in gaat. Dat weten we ook. Moeten we ook niet naïef op doen. En we weten ook dat de politie en onze handhavers niet voldoende capaciteit hebben om achter elke vuurpijl in Leeuwarden en de omstreken aan te gaan rennen. Dus dat is feit. Dat betekent dat als je het anders wil gaan regelen, een gemeentelijke vuurwerkshow, een dorpsshow, dan zal daar een vergunning voor moeten worden aangevraagd. En we hebben best wel lang ook nog moeten wachten op waar moet zo'n vergunning aan voldoen, hoe ziet dat eruit.
1: Want dat moest uit Den Haag komen.
0: Ook, ja. En daar zijn ook binnen de veiligheidsregio's, dat is waar politie en brandweer met de burgemeesters bij elkaar zitten, moest daar nog over gesproken worden. En we hebben aan de andere kant wij te maken met een termijn voor het aanvragen van een vergunning van 8 weken. Nou, het is nu 1 oktober geweest.
1: Ja, maar waarom kennen andere gemeenten het wel? Waarom kennen die Zuidwesten het wel?
0: In Leeuwarden hebben we ervoor gekozen. En dat was... Nou, was heel duidelijk. Als we dit willen gaan doen, moeten we het veilig doen. Moeten we het goed organiseren.
1: Maar dat willen ze zien alle gemeenten.
0: Nee, zeker. En ik ben ook heel benieuwd hoe andere gemeenten het voor zich zien. Misschien is hun procedure korter, zou zomaar kunnen. Wij hebben er nu voor gekozen van dit jaar achten we het op een veilige manier niet haalbaar. En dat is wel heel belangrijk. Mm-hmm. Dat het veilig is voor de omstanders. En volgend jaar zullen we al aan het begin van het jaar moeten gaan kijken van hoe willen we de jaarwisseling 27-28 vormgeven. En nu kwam het te laat.
2: Ik zie bij u in de gemeente, dus ik zit natuurlijk daar net meer in. Maar ik zeg, hou dan de weekend even mij de oproep van, wilt u een showtje? Nou, het was van een kistje oormeld. Dus misschien is het, en ben jij meestal jij de bekend west in Zuidwest?
3: Het is al een tijdje bekend, volgens mij, dat het bij u een mooi leer ik allereerst is dat wij als BBB überhaupt nooit voor het landelijk vuurwerkverbod winnen. Maar,
2: dat wie bekend.
3: Ja. Maar nou dat dat onnom is, daar zit natuurlijk wel bij die wet ik de mogelijkheid om dus maar die dwarsbelangen, wiekverenigingen, neem het maar op, die lokale vuurwerkshows te houden. Dus ik ben ook wel blij dat dus gemeente zou het gaan om die... Nou ja, extra toevoeging aan die wet, daar verhalen wij u staan en dat vieren we dus ik uit. Dus daar ben ik heel blij om. Ja. En ik weet op stuit helemaal niet hoeveel onvragen daar nou eigenlijk al voordienend binnen. Hè? Dat moet nog wel eens een vraag worden. Ja. Daar
0: ben ik ook wel benieuwd naar hoor. Als zit bij de gemeente die het wel
2: vindt. Hing het denk ik oud van de eisen. Als er dan bijvoorbeeld een groep heeft die dat heel leuk organiseerde, maar die rennen bijvoorbeeld zien bepaalde eisen. Dus dat is ik wel nieuwsgierig. Van wij moeten ze dan al voldaan.
1: Ja.
2: Om zo'n, want het is natuurlijk voor het dorp. Voor het minuskip wel mooi dat je dan gezamenlijk zou
1: zijn. Ja, want als je iets verbieden, dan weet je. Er zijn altijd mensen die denken van ja, het is nou verbeer, maar ik wil toch veel werk
2: afsteken.
1: Wordt het daar net nog volle onveiliger van?
2: Dat wie je maar argument, denk ik.
3: Ja, maar weet je, en dat hebben wij altijd zo. Dat vuurwerk werd natuurlijk soms mooi om. Hoe het wordt ook haast is en wat mensen totaal misbruiken. Wie natuurlijk al verbinden vuurwerk. Hè? Die grote nitraatbommen en cobra's.
1: Yeah.
3: Die worden natuurlijk alle illegaal uit Duitsland halen. Yeah. Dus dat wie al verbinden.
1: Yeah.
3: Wat dus onbelangrijk weet jij er een gedragscrisis die je op al die zon zorgen. Want volgens mij mooi op geen enkele manier het een legitimatie wijs of een legitimering om ambulanceverplegers of politiemensen te bestoken met vuurwerk.
1: Nee.
3: En dat is verbinden. Dus ik vind het haast wat een discussie die het naast mijn koor rint. Volgens mij hebben we meer een gedragscrisis. Of waarom misdragen mensen zich naar uw hulpverleners? Ja. In plaats van een enorm groot vuurwerkprobleem.
0: Ja, afscheid nemen van een traditie doet altijd zeer. He, dat weten we allemaal. We hebben het gezien met de Zwarte Piet discussie. Als de maatschappij verandert. Die gedragscrisis kan ik me ook nog wel wat in. Vinden. Maar als ik zie hoeveel ongelukken er met vuurwerk gebeuren. Hoeveel oogletsel er is. Het is niet dat iemand bedacht heeft, weet je waar we morgen mee moeten stoppen met vuurwerk. Hier wordt al jaren en jaren over gesproken. Er is een besluit genomen. We hebben er in Leeuwarden voor gekozen om het karbietschieten.
2: Wel te doen.
0: Okay. Gaat ook allemaal door. Dus de dorpen die kunnen gewoon de aanvraag doen. Gaat net als andere jaren. Dat gedeelte van de traditie blijft overeind. Ja, en we zullen iets moeten verzinnen om te zorgen dat je toch een hele feestelijke oud en nieuw hebt. En ik heb politieagenten gezien, ME'ers, die PTSS hebben van oudjaarsavond, dat ze in een oorlogsgebied ingestuurd worden. En dan vind ik het heel ingewikkeld. Dan denk je, maar is dit nog traditie? En ja, ik snap de opmerking over de gedragscrisis. Hè. Ik snap hem heel goed. Ja. Ambulancepersoneel wat beveiligd moet worden.
2: Ja, dat is schrikkelijk.
0: Om mensen die ledematen kwijt zijn door die bommen.
2: Ja. Ja. Het is de vraag van, ja, hoe gaat het nou met dat illegale vuurwerk? En dan is het...
1: Ik heb begrepen dat er van Marti al een heel soort kacht is in Duitsland.
2: Ja, en dan is het dus de vraag van, ja, als dat dan reguleert, maar dat is de meeste bieden qua krisma en vuurwerkshows is. Maar of, nou, dat is dan even de vraag, hoe rent dat? Dus het wordt, omdat onbelangrijk, denk ik wel een spannende hier.
1: Het wordt een heel spannende.
0: En wij doen wel in Leeuwarden, uit mijn hoofd ook op 6 november, hebben we de mogelijkheid, dan mag je vuurwerk inleveren. Maar ook illegaal vuurwerk, zonder dat het consequenties heeft. Ja. Dat hebben we ook met wapens gedaan. Dat was altijd heel succesvol. Ja. Dus bijna nog een oproep van lever het in. Bij mij thuis zijn de meningen ook verdeeld over de afschaffing van vuurwerk. En aan de andere kant denk ik, ja, we zullen elkaar ook de ruimte moeten geven om te zoeken naar een feestelijke invulling binnen die nieuwe wet.
3: Ik zou eens willen Litwijk het beroep doen op een beetje zo'n nuchter boeren verstaan.
2: Ja.
3: En de oproep doen om je gewoon op altijd jong gewoon te gedragen. En derk je zo'n verstand te gebruiken bij het gebruik van vuurwerk.
2: Zeker, ja.
1: Daar ben we het alle keer over eens, jammer. We zullen naar Den Haag, want daar hebben we een heel soort onderhandelen. Vooral in de achterkamers heb ik het idee. Want de begroting die moet trode kamer loodst worden. De bezuinigingen op de sociale zekerheid, die ben nu van tafel. Ook de plan voor de vermogensbelasting in box 3 weer onpast. Want daar heb ik een heel soort gedoog over. Eerst maar even een algemene vraag, Lucienne Bolsma. Hoe heb je die Auroene Wieken mooi maken?
2: Ja, nou, het is wat. Als je in het begin, dan steen je best wel. De eerste coalitieonderhandeling van een minderheidskabinet. Wat meer belutsen. En nou zie je dus dat het kabinet de boer op muts is, ik het maar. Om meerderheden te creëren. Ja, en dan jij je de uitkomsten. Dat is soms voor mij ook een verrassing, hè, wat eruit komt. Het is natuurlijk best ingewikkeld. We zitten met 3 partijen. We hebben natuurlijk geen meerderheid. Net in de eerste keer, maar net in de tweede keer. Of net in de tweede kamer, net in de eerste kamer. Dan is het gewoon wel een... Ik ben wel heel nieuwsgierig hoe het gaat. Ik hoop dat het al een goede slag in gaat. Want ik zie naar de toekomst dat we vaker minderheidskabinetten krijgen. Ik moet ook eerlijk zeggen, het is wel de eerste keer maar een minderheidskabinet. Dus je heb ik al een getal van zaken die voor het eerst uitvoeren worden moeten. En daar zit natuurlijk ik nog wel eens haken en ogen.
1: Maar het roept wel de vraag op van hoe slagveerdig is zo'n kabinet, een minderheidskabinet?
2: Ja, nou ja, dit is je, als je een minderheidskabinet hebt, dan hij aan de vakkant, hij een aantal zaken, hij gewoon afstemt. En dan weet je ik altijd van, daar hebben de meerderheid van. Nou, dat is nou net zo. Ik zit zelf op infrastructuur en waterstaat en op BZK, binnenlandse zaken. En wat ik wel mooi vind, misschien de slagkracht, zoest van sinds ik in dat keer vlotter, als je dus een meerderheidskabinet hebben. Maar nou heb je wel vaak meer het peteer met de orde partijen, om te zien hoe komen we er marginaal uit. En dat vind ik, ze stek ik misschien een beetje in mijn kwanden, maar dat vind ik wel het mooie van dit oorlis gebeuren. Dat je dus wel machinaal een brede visie op Nederland hebt moeten. De praktijk is vaak wat weerwaastiger. Dat zie je ik. Dus in mijn ideale wereld zoet wij ze we gaan elkaar om tafel, komen eruit. In de praktijk is het zo dat je zegt dat iedereen wil er zijn vader op mijn helje. Ja, en ik ben ik heel nieuwsgierig van. Ik ben ook wel een beetje van financiën. Vind ik altijd wel interessant van hoe dekken. Nou, waar komt de dekking straks wel? Want we hebben natuurlijk toen maar het minderheidskabinet. We moeten erop bezuinigen. En het is net bezuinigen op de zwaar, maar het is minder uitje naar de toekomst om het betaalbaar te houden. Mm-hmm. Dus ik ben benieuwd hoe ze daaruit komen. Ja. Ik vind het wel een spannende periode. Het is eerlijk. Ja.
1: Maar hoe gaat het dan binnen die partij? Wat is. Moet je altijd meestemmen als Jim als minderheidskabinet had besluiten hebben van, nou, dat zijn ze. Maar je dan als...
2: Nou, je hebt gewoon een coalitieakkoord.
1: Ja, maar jou zit in de Kamer.
2: Ja, he? Klopt. Maar dat dus coalitieakkoord is ik van de Kamer, he? Van de Kamerleden, zeg maar. Dus dat is wel even wichtig. Aan het begin een coalitieakkoord. En nu worden er dus even een paar stappen. Daar begin je mooi. Nou komt er een augustusbesluitvorming. Nou, van mijn domein betekent dat extra geld voor de infrastructuur. Dus dat is mooi. Dat is, ik altijd mijn stem. En dan heb je dus de begrotingen die daar lezen. En dan komt er nou, gaat het kabinet nou onderhandelen over nou ja, hoe krijgen we de meerderheden. En dat is wel wichtig dat die natuurlijk wel in hun achterhalen meenemen. Ja, als je meerderheid hebt bij de oppositie, is het wel handig wijzen dat de coalitie ik bijstemt. Ja. Dan zijn je nog geen meerderheid.
1: Nee.
2: He, dus dat is wel zaak dat gewoon goed gecommuniceerd wordt. En ja, daarin hebben we in de laatste peteer met de financiële beschouwingen, sinds maar met minister Heijn en ik, jongen, dat ik sommige coalitiepartijen, ik even dacht van, hey, hoe gaat het? Is de dekking wel oké? Okay? En toen vond ik het wel mooi om te zien dat er wel weer even een show werd, dat het wel ik in het straatje van die partijen past. Ja.
1: De voornomen extra belasting op bokstraaien je toch weer eraf verhoord, is een goede zaak, jammer?
3: Ja, ik denk dat op zich een goede zaak is, maar wat we jongens hebben de afgelopen weekend, ja, het had natuurlijk, ik vanuit de buitenkant zie het er toch wel heel rommelig uit.
1: Ja.
3: En nou, van de week kregen we nou het weekend hier, dit weer eigenlijk het Walhalla, hè. Nou zo het plan komen bij iedereen in geweldig mijn leven, cool. Nou, dan bleek dus van de week alweer tijdens die financiële beschouwingen dat die dekking van volgens mij die bokstraaien, dat hebben we grote vragen bij binnen. Volgens mij wat collega van Lucie en Inge van Dijk daar nog lijkt mooi confronteerd in dat debat.
1: Mm-hmm.
3: Ja, en nou maakt ze toch weer om naar die tekentafel om te zien hoe dekken we dit dan.
2: Ja.
1: Ja.
3: Ja, en dat wordt wel wat rommelig. Nou, we hebben.
1: Nou ja, het is voor de oppositie ook wel redelijk makkelijk om te zeggen: dit willen we net.
2: Nee.
1: Maar wie moet het dan wel? Hè? Ja. Dat is dadelijk de vraag die ten nooit komt. Wie moet het dan wel helpen willen dat geld?
2: Ja.
1: Ja.
2: Als je dat is, je weet vaak machinaal wel wat je wil willen. Lijkt het zo. Dus je wil. Maar als het dan aankomt, wij betellen jou dat van. Ja. Dan heb je dus tussen alle partijen die in de kamer zitten verschillende ideeën. En dan heb je dus een basis met het coalitieakkoord. En dan moet je zien, hoe kom je de machinaal uit? Dus dat is de ingewikkeldheid van deze begruttingen. En inderdaad, dat rommelige beeld, dat herken ik wel. Ja? Maar dat zou ik, dat is ik, omdat je voor de eerste keer zo'n minderheidskabinet hebben. En daar natuurlijk ik lerend in binnen. Maar ik toevallig zeg ik vanmorgen een hele... X-draadje van collega Pieter Grinwis van de ChristenUnie. Nou, dat is wel een constructief draadje. Dat ik dacht, ja, die zei het wel van... we moeten machinaal wel verder. Hè? Dus er moet wel wat komen om het land bestuurbaar te houden. En ik zei in het voorpeteer ik van... ja, IJs moest machinaal in een hak zitten gaan, jongens, we moeten verder. Ja. Want Nederland zit nou in het krek over de landbouw. Ik ben blij dat ik zo werd van... we willen graag importeren, hè, met provincie en dan met Riek. Want je moet elkaar beetpakken en zien hoe... Oké, dit is een beleidsbrief, zit haken en ogen aan. Hoe komen we dan toch verder?
1: Ja.
2: Ik denk, ja, en daar moet iedereen toch wel wat wetten bij de wind van.
1: Ja. Jullie Bruinings, jouw partij zit ik in dit minderheidskabinet. Hoe zie je hier
0: nou? Nou, soms vind ik het wel jammer. We hebben in Leeuwarden een hele brede coalitie. Dus eigenlijk wat in Den Haag niet gelukt is, is ons in Leeuwarden wel gelukt. Dus pro CDA, VVD, D66. Waarbij we dus ook als coalitie samenwerken en als college met zowel links als rechts. Hè, dat kan ook. Ik denk dat dat ook goed is. Dat nu niet gelukt is, leidt tot het minderheidskabinet. Waarbij je het sowieso nooit goed kan doen. En wat ik heel belangrijk vind, is we hebben de afgelopen jaren gezien dat er heel snel weer nieuwe verkiezingen kwamen. Je mag als minister of Kamerlid mag je ook niet eens wennen. Hè, vanaf dag één moet je leveren. Ja. En als je een foutje maakt, word je er publiek ook op afgerekend. Mm-hmm. Nou, enerzijds denk ik terecht. Anderzijds denk ik, ja, je moet ook een tijdje hebben om in je rol te groeien. En wat is dan het landsbelang? Is het landsbelang de afrekencultuur dat we elkaar de maat nemen? Of zoals Lucienne net zegt, is dat we met elkaar kijken, allemaal een beetje water bij de wijn doen en naar voren.
1: Maar ken je ook ze van al die 150 mensen die daar in Den Haag zitten, dat ze alle keer voor het landsbelang gaan? Of minder een heel soort iets voor haar eigen belang?
0: Ja, maar dat is niet aan mij om daar een oordeel over te geven. Want al die 150 mensen zijn gekomen. En ik ben gekozen. En ik ben echt een democraat in hart en nieren. Dus iedereen die gekozen is, heeft recht om daar te zitten en recht om zijn of haar mening te uiten. Ja. Ik zou wel de oproep willen doen, als dat van meerwaarde is, vanuit de gemeente hebben wij gewoon heel hard een continuïteit nodig. In Den Haag, bij de provincie, bij de andere gemeenten. Want de tijd dat overheden elkaar uitspeelden, die is voorbij. Ja. Want op al die grote dossiers, van Lelische Lijn tot stikstof, tot woningbouw, of tot openbare orde, veiligheid,
1: hebben we elkaar nodig.
0: Ja. Ja.
1: Nou, laten we maar die verstandige woorden afsluiten.
3: Ja, heel mooi.
1: Dank u wel, Julie Bruinings, voor het mooi praten in het Nijsforum. Hetzelfde geldt voor Jelme de Groot en voor Lucienne Boelsma. Dank u wel.
4: Dit weer de verhelling van het programma Bureau de Vries van Aron en Middy. Nijhoven op deze stuurder met het oog op morgen. En daarna muziek in Friesland non-stop. Van Aansen zal vers wel treizen en graag ontmoet.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mobost. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade aan de weg, er zitten scheuren in, waardoor er nieuw asfalt gelegd moet worden. De A9 is in de richting van Diemen vanavond wel weer open gegaan. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met teksten als vrije verkiezingen, laten politieke gevangenen vrij en weg met het tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitte mensen hun kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie werden opgepakt en in busjes werden weggereden. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week waren er veel protesten tegen de grote klassen- en lerarentekort in het land. Een aantal keer liep het uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij die protesten gewond. De scholen kunnen morgen niet open omdat er gevreesd wordt dat het opnieuw uit de hand kan lopen bij nieuwe protesten. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt het dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels was afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van dat explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst gereageerd op het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. Waardoor de bus verongelukt is nog steeds niet duidelijk. De Zwitserse politie doet daar nog onderzoek naar. Het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje ook alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20.

0: prominent.bank/welkom.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Nieke van der Wijn.
2: Vandaag was de jaarlijkse oogdag met alle redacteuren en presentatoren. Dat is altijd heel gezellig. Zo vaak treffen wij elkaar namelijk niet. Maar er moet ook altijd iets nuttigs gedaan. Tot mijn grote schrik kregen wij vandaag een soort cursus hoe om te gaan met conflicten. In een strandtent dat ook nog. Dus, als u op de webcam deze week een presentator ziet met een blauw oog of een verband om zijn kop, dan weet u hoe dat komt. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Fysiotherapeut in Gaza-stad. Hoe is dat? Ik spreek zometeen Guido Verschoor. Hij doet wat hij kan. En de oorlog in Soedan lijkt ver weg, maar blijkt zich ook in Nederland af te spelen. Lisa Schallenberg en Giddy Pols maakten er een podcastserie over. Ze vielen van de ene verbazing in de andere. Bijna een leven heet het nieuwe theaterstuk van toneelgroep Maastricht. En dat gaat over hoe de woningnood mensenlevens ontwricht. En Jorik van Norden is hier, groot Beatle-fan. Hij gaat niet alleen spelen en zingen, maar ik praat ook met hem over een prachtig ontroerend fotoboek van George Harrison, die een begenadigd fotograaf blijkt. En hoe het gaat in Brazilië, waar er presidentsverkiezingen zijn, daar heb ik zo contact over met Nina Jurna. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
1: Zondag 4 oktober.
3: Bliksem, donder, heel veel lawaai en echt kletterende regen.
2: Noodweer gisteravond en vannacht in Catalonië. Door de hevige regenbuien waren er overstromingen.
4: Het was voor ons hier in Barcelona een ongezien tafereel. We hebben heel uitzonderlijk regen in Barcelona. Soms als een buitje, maar gisteren was het dus echt wel extreem.
2: Veel toeristen wilden weg, maar dat ging nog niet zo makkelijk.
5: Als het echt onweert, dan kan er niet zomaar gevlogen worden.
2: Er zijn door het noodweer 2 mensen omgekomen en ook is er nog iemand vermist.
4: Het had gisteren wel even een zware impact op ons leven hier.
2: Ja. Het weer sloeg in de loop van de dag weer om.
4: Blauwe hemel, de zon schijnt en we hebben nu 23 graden, dus zo snel kan het hier ook keren.
2: Campinggasten bij het Italiaanse Gardameer moesten vanmorgen snel maken dat ze wegkwamen vanwege brand.
6: Ik wilde de auto nog meenemen, maar dat kon niet meer. Ze zei, was te laat. Het gras om de auto heen stond al in brand. Het was echt bizar.
2: Het vuur ontstond in een bungalow en verspreidde zich snel naar verschillende staakcaravans.
7: Het was zo verschrikkelijk warm toen we uit die caravan stapten. En,
8: je zit gewoon vol adrenaline.
7: Ja, adrenaline.
2: 24 mensen raakten gewond. Gelukkig logeerde een groep Duitse brandweermannen op de camping. Die wekte mensen en haalde gasflessen weg. Toch is de schade groot.
6: Het is één grote ravage. Alles is weg. Het is gewoon één grote asvlakte.
2: Jarenlang was het normaal, maar tegenwoordig is het bijzonder. Een Grand Prix-zege voor Mark.

0: Max Verstappen.
1: Verstappen, try the long way round. Try to turn that outside line into the inside line.
2: Dit weekend is hij de beste.
3: Wat een fantastisch weekend.
4: Ja, deze is heel mooi.
5: Yes, Max. You're the man today.
0: Het was zijn eerste zege van het seizoen. En race die werd geteisterd door slecht weer, waardoor de Formule 1-wagens het niet meer deden.
6: Welkom in Kuala Lumpur.
7: Keiharde bliksem onweer.
8: Moet je kijken, iedereen valt gewoon stil.
0: Verstappen liet zich niet van de wijs brengen en kwam als eerste over de finish. En dus hoorden we ook dit weer. En?
9: 4 oktober.
0: Is Dierendag. Op veel plekken werden dieren extra verwend en gezegend.
10: Het pastor Zandbelt gaat eerst een algemeen gebed uitspreken over alle dieren hier aanwezig.
0: In grote getalen waren mensen met hun dier naar de kerk gekomen.
11: Dieren horen bij de schepping. En dieren worden op heel veel plaatsen echt misbruikt. En ik vind het heel belangrijk dat de dieren ook gezegend worden.
0: De baasjes hopen dat de dieren er ook iets aan hebben.
12: Nou, ik hoop stiekem dat ze iets rustiger wordt. Ze is nogal best wel druk. Ze is pas anderhalf.
0: Zelfs niet levende dieren werden gezegend.
13: Hoe heet die knuffels?
14: Flip.
13: Flip? Mooi. Mooie knuffel. En misschien dat straks wel een echt hondje wordt dan, hè?
9: Dit was Nieuws Vandaag in de Media.
15: Nou, de vader en zoon hebben gezegd.
13: Amen.
0: Ja, mooi. In Brazilië zijn de stembussen een uur geleden gesloten. Bijna 160 miljoen Brazilianen mochten onder meer kiezen wie de nieuwe president wordt. In de peilingen gingen twee kandidaten nek aan nek. De linkse president Lula en zijn uitdager, de radicaal-rechtse Flavio Bolsonaro. Correspondent Nina Jurna in Rio de Janeiro. Dag Nina.
16: Goedenavond.
0: Ja, wat zeggen de eerste uitslagen?
16: Nou, die laten zien dat Flavio Bolsonaro meer dan 10% voorloopt op Lula. Ik moet erbij zeggen dat zijn nu nog 10% van de stemmen is geteld. En ik keek net nog even en toen stond Flavio op 51% en Lula op 40%. Nogmaals, het is 10%. Het gaat hier de hele avond nog door. Want hier is de telling in real time, zoals ze dat hier noemen. En daarbij het grote noordoosten van Brazilië. Dat is echt het bolwerk waar Lula een grote achterban heeft. Moet ook nog geteld worden. Dus het kan nog alle kanten opgaan. Maar in deze eerste tendens zie je dus dat Flavio Bolsonaro voorloopt.
0: En dat betekent dat er niet nog weer een nieuwe ronde hoeft te komen? Als hij zoveel...
16: Dat kunnen we ook nog niet. Als hij uiteindelijk inderdaad dit een uitstand zal zijn. Hè, want de winnaar moet uiteindelijk meer dan 50% halen. Hè, dus 50% plus één stem. Als dat gehaald wordt vanavond, dan gaat er geen tweede ronde plaatsvinden. Lukt dat niet, dan is er op 25 oktober een tweede definitieve ronde.
0: Ja, en dan krijg je dus nog eens 3 weken van politieke campagnes. Ik kan me voorstellen dat ze daar in Brazilië ook niet op zitten te wachten.
16: Nee, ik moet je eerlijk zeggen, die campagne was echt ontzettend... heel erg gepolariseerd, heel fel en zeker de laatste dagen. En iedere dag kwam wel weer iets nieuws naar buiten wat dan een van de twee kandidaten in een kwaad daglicht stelde. Dus tegelijkertijd leert de ervaring, ik heb hier een aantal verkiezingen meegemaakt, dat het heel uniek is als er al in die eerste ronde direct een president wordt gekozen. Dus dat zou in die zin ook wel heel bijzonder zijn als dat nu gaat. De opkomst is wel heel hoog. Ik ben ook bij een paar stembureaus geweest en daar was het ook hartstikke druk. Verder ook best een rustige dag. En dat is dan weer in contrast met die felle campagne. Waren geen onrusten. Dat vertelde ook de woordvoerder van het Kieshof in een persconferentie. Dus nu is het afwachten. De Nederlandse nacht weten wij meer.
0: Heeft de vader van de kandidaat Flavio Jair Bolsonaro nog een rol gespeeld? Die zit in huisarrest, hè?
16: Nou ja, kijk, die, Die zit in huisarrest, die mag officieel ook helemaal niet van zich laten horen. Die mag ook niet stemmen, maar hij is natuurlijk, hij hangt hierboven. Want zo'n Flavio Bolsonaro, ja, die staat op de lijst eigenlijk namens zijn vader, kun je zeggen. Want het was heel erg belangrijk voor het Bolsonaro-kamp, hè, voor de partij, dat er een Bolsonaro op die lijst zou staan. En zoon Flavio heeft ook al gezegd, als ik de verkiezingen win, het eerste wat ik doe is mijn vader amnestie geven. Dus ja, hij hangt erboven. Ja. En er waren ook bij de campagne veel portretten van hem. Oh. Dus absoluut.
0: Oké, dankjewel Nina Jurna. Wij gaan verder met de krant van morgen. Alvast ingezien door Jeroen van Kam.
4: De Russische geheime diensten lijken gewelddadiger te worden bij het uitvoeren van acties in Europa, dat schrijft NRC. De krant analyseerde bijna 170 acties van de afgelopen jaren, variërend van beïnvloedingscampagnes tot bomaanslagen. Vorig jaar waren er, voor zover dat valt te achterhalen, 63 acties. Dit jaar tot nu toe 34.
0: Dat klinkt geruststellend, zeker omdat er in 2024 bijna 80 Russische acties werden geteld. Maar dat is het niet. De aard van de interventies verschuift van relatief onschadelijk naar gewelddadig.
4: Ja, dit jaar ontstond bij verschillende Europese munitiefabrieken brand. In Duitsland is waarschijnlijk een liquidatiepoging op de topman van een dronefabrikant voorkomen. En in Leipzig werd voor het eerst een Russische aanvalsdrone ingezet. Daar mislukte een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig. De onderzoeker zegt tegen de krant: het zou me niet verbazen als deze escalatie een voorproefje is van wat ons de komende jaren te wachten staat.
0: Het UWV legt bij fraudeonderzoeken meer en hoger boetes op aan mensen met een migratieachtergrond. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en 1 Vandaag, op basis van vertrouwelijke documenten en gesprekken met medewerkers.
4: Die medewerkers, die alleen op basis van anonimiteit willen reageren, zeggen dat discriminatie en racisme onlosmakelijk verbonden zijn met het functioneren van de afdeling handhaving. Dat bleek ook al uit intern onderzoek, maar daar is minister Veilbrief van Sociale Zaken niet over geïnformeerd.
0: De Telegraaf heeft een verhaal dat leest als een jeugdserie uit de jaren 80. Nadat een straatrover zijn 97-jarige oma had beroofd van een gouden ketting, wist kleinzoon Bing wat hem te doen stond. De politie had weinig tijd, maar met zijn vrienden Tom en Jits stortte Bing zich op eigen recherchewerk.
4: Je kan zo de voice-over doen bij de serie.
0: Ja.
4: Het drietal ging de route na, bekeek berichten op Marktplaats, probeerde camerabeelden in handen te krijgen, en dat leverde uiteindelijk duidelijke beelden op van de verdachte. Die beelden verspreidden ze online en ze lieten ook een poster maken.
0: Uiteindelijk werd de dief opgepakt in Duitsland, mede dankzij de beelden die de jongens van hem hadden verspreid. Alleen oma's gouden ketting bleek helaas al verkocht.
4: Ik heb gehoord dat er hier gedeeld wordt, klinkt het op een parkeerterrein in Rijswijk. Voordat de vragen kunnen worden gesteld aan de man, fietst hij alweer door, een grijns op zijn gezicht. Hij heeft gelijk, tussen de kippenkramende kaasboer, schuin voor de ingang van tuincentrum Groenrijk, staat een dealer.
0: Zo begint een stuk in de Volkskrant. Je denkt dat het gaat over een dealer in drugs, maar het blijkt hier om een nieuw soort dealer te gaan. De kinderboekendealer.
4: Ja, achter het initiatief gaat oud-jeugdbibliothecaris Tamara de Bel schuil, die met haar kinderboekendealerbus, goed scrabblewoord, overuren draait tijdens deze kinderboekenweek. Ik wil een verslaving aanwakkeren, zegt ze tegen de krant. Een leesverslaving. Je begrijpt, Mieke, ik ga vanavond nog mijn boekendealer bellen.
0: Ja.
14: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
0: Ja, straks praat ik over een nieuw fotoboek met foto's die Beatle George Harrison maakte in de jaren 60. Ontroerend, vind ik tenminste. Met Jorik van Noorden doe ik dat. Hij is singer-songwriter en Beatle-kenner. Hij begint volgende week aan een theatertournee. Abbey Road, The Beatles, Pink Floyd en ik heet die tournee. En daaruit speelt hij nu het nummer I Will Be There.
17: Let me tell you a story for when we're apart.

0: Dankjewel, Jorik. Altijd heerlijk als iemand zo lekker staat te zingen bij je in de studio. En dan denk je dat het alleen voor jezelf is, maar dat is natuurlijk ook voor de luisteraars. Zometeen spreek ik met je over dat mooie fotoboek. En dan ga je ook een nummer van George Harrison nog spelen. Ja, heel leuk. Ondertussen gaan wij naar Gaza. Officieel is er een staakt het vuren daar. Maar de drones vliegen elke dag boven het gebied. Vrijwel elke nacht wordt er gebombardeerd. Dit weekend kwamen 5 mensen om door een Israëlische luchtaanval waarbij een Hamas-leider doelwit was. Guido Versloot is fysiotherapeut. 2,5 jaar geleden was hij in Gaza voor het Rode Kruis. En nu is hij in Gaza-stad voor de Norwegian Aid Committee. Kort voor de uitzending sprak ik met hem. En hij vertelde dat de controle om Gaza binnen te komen ontzettend streng is.
1: Je mag eigenlijk alleen maar persoonlijke spullen meenemen. Zoals kleding, wat medicijnen, wat paracetamol voor jezelf. Maar voor de rest helemaal niks.
0: Nee.
1: Wat eten voor onderweg en wat snacks, wat chocoladereep, dat soort dingen. Voor de rest helemaal niets.
0: Nee.
1: Het wordt zwaar gecontroleerd op het moment dat je de grens overgaat.
0: Ja, en hoe ging die reis via Jordanië?
1: Ja, we zijn naar Jordanië gevlogen. Daar gaan we met de bus naar de grens met Israël. Daar wordt alles uiteraard gecontroleerd. Heel uitgebreid. Dan word je per konvooi in een touringcar met een politieauto voor en een legerauto erachter naar Gaza gereden. Dan kom je bij de grens aan en dan wordt alles weer opnieuw gecontroleerd. Ja. En dan ben je Gaza in en dan mag je door naar het ziekenhuis waar je werkt.
0: Waarom vinden ze dat eigenlijk zo erg als je wat meer eten of medicijnen mee zou nemen?
1: Dat zou ik eigenlijk niet weten. We krijgen gewoon instructie, doe het niet. Want ze houden het tegen. Als ze wat vinden in de koffer, dan nemen ze het in. In sommige gevallen mag je dan zelfs de grens niet meer over.
0: En ze is de douane.
1: Ja, houden zich eraan.
0: Ja.
1: De douane, de Israëlische douane. Ja.
0: En wat eten jullie dan als je daar bent?
1: We eten hier. Ik woon en werk in een ziekenhuis. En we krijgen hetzelfde als de patiënten. Komt neer op een bord met rijst en wat brood. Er is buiten het ziekenhuis wel iets aan groenten en dergelijke te vinden. Maar ja, dat is en heel prijzig. En wij vinden het dat dat meer voor de lokale mensen moeten zijn. Wij kunnen wel een tijdje zonder.
0: Ja, jullie zijn solidair met de patiënten.
1: Ja, we weten hoe moeilijk het alles binnen te krijgen is. Dus om dan als hulporganisatie hun eten ook nog eens te kopen en nog duurder te maken. Ja, dat is natuurlijk niet waar we hiervoor naartoe komen.
0: Nee, jullie zijn daar, of in ieder geval jij bent daar voor 3 weken. Wat kun je doen in zo'n korte periode?
1: Het belangrijkste wat we doen is het ondersteunen van de lokale collega's hier. Die natuurlijk al bijna 3 jaar in die oorlog zitten. Die gewoon moe zijn. Dus ja, we nemen het gedeeltelijk van ze over. We trainen ze, we geven ze aandacht, wat ook heel belangrijk is. Dat we steun geven van ook vanuit het buitenland. Dat we ze weten dat ze niet vergeten zijn. We horen de verhalen aan van ze. Ik heb vorige week met een collega zitten praten hier. Die was zijn zoon verloren 1 jaar geleden. Dus die was helemaal in de war. Maar die zei van ja, ik kan met de lokale collega's, met andere mensen hier er niet over praten. Want ja, ik heb slechts mijn zoon verloren. Terwijl anderen hun hele familie verloren zijn. Dus hoe kan ik daarover over hebben? En dat is ook een belangrijke taak die we hier dan hebben. Gewoon met de collega's. Gewoon even zitten, een kopje koffie nemen en aanhoren.
0: Ja, en jullie trainen ook mensen?
1: Ja, hier is als fysiotherapeut. Dus ik train lokale fysiotherapeuten. Het niveau in Gaza is vrij hoog. Maar door de oorlog en door de vermoeidheid moeten ze af en toe weer even helpen herinneren van ja, we kunnen het ook nog op deze manier doen. En je kan het ook nog iets slimmer of iets efficiënter aanpakken dan wat je op dit moment aan het doen bent.
0: Ja. Ik neem aan dat de fysieke problemen heel anders zijn dan in Nederland, in de westerse wereld. Of niet?
1: Ja, het gaat. Nou, op zich valt de fysieke problemen zijn op zich hetzelfde. Maar ja, de aantallen zijn veel groter. We komen hier ook mensen met amputaties tegen die je ook in Nederland tegenkomt. Alleen ja, in het revalidatiecentrum waar ik nu bijvoorbeeld werk, hebben ze een wachtlijst van 600 mensen die op een prothese zitten te wachten. Tellen ook, de materialen komen er niet naar binnen.
0: Ja.
1: Dus ze zitten echt te wachten tot, ik kan bijna zeggen wat ze hier heel erg doen, is als er iemand komt te overlijden, dan levert hij zijn prothese weer in. Kunnen ze de spullen weer gebruiken van die prothese om een nieuwe prothese te maken. En dat gaat dus helaas gaat het ook met redelijk grote getalen tegelijk.
0: U bedoelt, die mensen die overlijden bedoelt u gewoon met grote getalen?
1: Ja, precies. Precies. Dus er komen elke dag komen er wel weer oude protheses binnen die dan weer hergebruikt kunnen worden. En dan, dan zie je dat zo staan op de gang om weer hergebruikt te worden. En denk je, ja, dit is ook een onderdeel van van de oorlog.
0: Dat klinkt wel heel schrijnend.
1: Absoluut, ja. Dat is het ook. In dit soort gevallen, ik bedoel, we zijn gewend om met amputaties te werken. Ja, dit soort gevallen, wat er dus bij komt, ja, dat maakt ook, zorgt wel dat het allemaal even binnenkomt, zeg maar.
0: Ja, u zei net al, de collega's hier zijn moe. Echt moe.
1: Ja.
0: Ze hebben weinig
1: echt
0: energie.
1: Gewoon... Ja. Ja, toen ik hier 2,5 jaar geleden was het iets van, we pakken eventjes door, het is heel erg wat er nu aan de hand is, maar over een paar maanden is het afgelopen en dan kunnen we weer tegenaan, we gaan weer terug opbouwen. Wat je nu heel erg merkt is dat die hoop, dat gewoon weg is. Ja, het zou wel een keertje goed komen, maar we zien wel, we weten niet wanneer. Dus we sudderen gewoon maar een beetje door totdat er beter nieuws is.
0: Ja.
1: Dus die hoop is weg en dat is een heel groot verschil met 2,5 jaar geleden.
0: Dus mensen hebben ook minder energie om te helpen? Of blijft dat toch wel?
1: Ja, het is bewonderenswaardig hoe ze zich nog inzetten. En dat was, ze hebben en weinig te eten gehad. En ze zijn dus moe. En ze zijn familieleden verloren. En alle ellende die zich maar opstapelt. Ja. En geen einde dat in zicht is. En toch blijven ze maar hun eigen landgenoten proberen te helpen op elke mogelijke manier.
0: Ja.
1: Alleen dat gaat natuurlijk, als je moe bent, niet zo efficiënt meer. Nee. En niet meer zo gemakkelijk als het 3 jaar geleden zeg maar ging.
0: Nee, en de hulpvraag van de patiënten, is die ook veranderd ten opzichte van 3 jaar geleden?
1: Nee, dat blijft. Ja, mensen die hun been verloren zijn of een dwarslees hebben opgelopen, die hebben dus dezelfde hulpvraag.
0: Ja.
1: Alleen nogmaals, de materialen zijn er niet. Mensen met een dwarslees, die zouden een rolstoel moeten krijgen. Maar die staan aan de andere kant van de grens, die komen er niet in.
0: Ja.
1: Dus dan zit je, die kun je dus gewoon niet helpen.
0: En waarschijnlijk is de omgeving ook veranderd vergeleken bij de vorige keer dat je er was. Het ziet er anders uit.
1: Ja, er is gewoon een gedeelte van. Vorige keer heb ik in Rafa gezeten. Nou, die stad bestaat gewoon niet meer. Die is gewoon helemaal plat. Je kan geen straat meer herkennen, helemaal niets. Op dit moment zelf zit ik in Gaza-stad. Dat valt dan relatief nog mee. Maar waar je kijkt, je ziet over ingestorte gebouwen of half ingestorte gebouwen waar mensen nog in wonen.
0: Ja.
1: Zoals 2 weken geleden dat gebouw wat ingestort is, waar er zoveel doden bij gevallen zijn. Ja, het staat hier vol met dit soort gebouwen die op het punt staan van instorten. Maar mensen kunnen nergens heen, dus die woonden er nog in.
0: Ja. Komende week ga je naar huis. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel dubbel voelt.
1: Ja, absoluut. Je weet, je komt hier voor een aantal weken. Je weet, je gaat weg. En ik kan weer weg.
0: Ja.
1: En de vraag van zowel collega's als van patiënten, van, nou, kan ik alsjeblieft met je mee? Want vooral met patiënten, in Nederland kan ik wel geholpen worden.
0: Ja.
1: Of breng me in ieder geval de grens over dat ik ergens anders. En het enige wat je kan zeggen, van ja, ik zou het graag willen, maar dat gaat dus gewoon niet.
0: Nee.
1: Dus weet je wel van, ik zeg straks, doei, ik ben weg, ik ga weer lekker in het veilige Nederland zitten.
0: Ja. Nou, ik wens je nog heel veel sterkte, Guido Versloot, en dank je wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Fijne avond.
0: Ja. Ja, de oorlog in Soedan duurt al ruim 3 jaar. Er zijn minstens 50.000 doden gevallen en meer dan 10 miljoen mensen sloegen in Soedan op de vlucht. Toch is het voor veel mensen een oorlog die ver weg lijkt. Maar hij is dichterbij dan je denkt. Dat is de conclusie van 2 NOS-journalisten die er een podcast over hebben gemaakt. Dat zijn Lisa Schallenberg en Gidi Pols. Goedenavond, ze zijn hier allebei in de studio. Ja, jullie werken voor de economieredactie. Maar toen kwam dit op jullie pad en het is een serie van 6 afleveringen geworden. Gidi, vertel.
2: Ja, ik hou me al wel lang bezig met waar financiën en oorlog elkaar ontmoeten. Ook bij sanctiespakketten, zo met Rusland bijvoorbeeld. En toen op een wat stillere avonddienst dacht ik, ik duik eens in Soedanese bedrijven die op de sanctielijst staan van de EU. Ja, en toen rolde ik in dit verhaal en daar kwamen al die andere verhalen uit.
0: Uit voort.
2: Ja.
0: En want wat vond je aanvankelijk? Dat er in Nederland een Soedanese bedrijf was gevestigd?
2: Dat een bedrijf van het Soedanese leger op de sanctielijst staat. En dat er een Nederlands bedrijf daar zakelijke banden mee heeft. Of had eigenlijk.
0: Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de sancties op die manier worden omzeild.
2: Ik zou zelf die conclusie niet durven te trekken. Maar juristen die we spreken en advocaten die we spreken zeggen dat is heel goed mogelijk. Ja, dus dit is echt, advocaten die we spreken zeggen, dit is wel iets waar de FIOD naar, serieus naar moet gaan kijken inderdaad.
0: En ja, wat is dat voor bedrijf, Lisa?
3: Ja, dat is dat Soedanese bedrijf is eigenlijk een van de grootste bedrijven in Soedan. Wij hebben veel mensen in de Soedanese gemeenschap ook gesproken. En ja, het is een beetje zoals Heineken of Shell voor Nederlanders. Iedereen kent dat. Het bedrijf heet Zadna. Dat is een soort conglomeraat, landbouw, maar ook in infrastructuur zitten ze bijvoorbeeld. Echt een gigantisch groot bedrijf. En hier in Nederland, in een Zaanse huurflat, was dat Nederlandse bedrijf ingeschreven met vrijwel een identieke naam. En zo kwam Gidi eigenlijk op de vraag van ja, wat doet dat Nederlandse bedrijf hier in Nederland?
0: En jullie hebben die man benaderd, en toen?
3: Ja, we zijn hem gaan opzoeken. En uiteindelijk kreeg jij hem, Gidi, aan de telefoon na een aantal pogingen.
0: En gaf antwoord op jullie vragen.
2: Hij begon met antwoord geven op vragen. En hij was eigenlijk eerst heel afwijkend. Hij zei van, ik ken Zadna helemaal niet. Wat al opmerkelijk was. Ook omdat hij een bedrijf wat zelf zo heet.
0: Ja.
2: En gedurende het gesprek gaf hij steeds meer toe eigenlijk.
0: Ja, en toen hebben jullie nog gevraagd, want ik heb de eerste afleveringen al gehoord. Toen zeiden jullie van nou, we willen wel iets preciezer antwoord op de vragen. En dan zei hij, stuur ze maar over de mail.
2: Ja, hij gaf al toe in het gesprek dat er een band was.
0: Ja.
2: En toen wilden we nog dieper doorvragen. En toen zei hij, stuur me op de mail.
3: Ja, WhatsApp hebben we gedaan uiteindelijk. En nog een keer gebeld. En hij heeft bevestigd dat hij de vragen had gezien. Maar hij zei, ik ben op vakantie, dus dat komt allemaal later. En uiteindelijk, een paar maanden later wachten we nog steeds op antwoord. Dus heel precies heeft hij het niet willen vertellen. Maar wel inderdaad dat er dus banden zijn. En dat is aan zich is dat wel al heel opmerkelijk en verdacht.
0: Dat hij daar ook openlijk voor uitkwam dan?
3: Uiteindelijk schoorvoetend beetje.
0: Toch wel, ja. Een ander opmerkelijk verhaal waar jullie op stuiten was een Soedanees met 1 miljoen volgers op TikTok. Nou ja, die staat in Rotterdam bij de Maas. Vertel, wat doet hij daar?
3: Ja, dat is een soort influencer, zou je misschien kunnen zeggen. Dat is iemand met 1,2 miljoen volgers. Voornamelijk volgers van mensen in Soedan. En die vertelt daar verhalen. Als je niet weet wat hij zegt, dan lijkt het comedy, grappig. Hij vertelt het met heel veel gelach, maar ook soms heel kwaad en woedend. En wij hebben dat laten vertalen door een tolk. En dan komen daar hele gewelddadige, angstaanjagende teksten uit.
0: Want jullie wisten aanvankelijk natuurlijk helemaal niet wat hij zei.
3: Nee, wij spreken dat niet. Nee. Ja, nee.
0: We hebben een fragment waarin hij... Jij zegt, als je één keer weet wat hij zegt, dan rijzen de haren je te bergen. Wat voor dingen zegt hij?
3: Nou, hij beschrijft bijvoorbeeld... eind vorig jaar in oktober is er in de stad El Fasher gevallen in handen van de Rapid Support Forces. En achteraf wordt daarvan gezegd dat er genocide is gepleegd door bijvoorbeeld de Verenigde Staten en de Verenigde Naties. Dus dat is heel gruwelijk geweest. Er zijn ongelooflijk veel mensen in korte tijd vermoord, vermist op gruwelijke wijze.
0: Verkracht ook.
3: En als je dat beeld voor je hebt en je hoort dan wat hij op die dag dat die massamoorden begonnen vertelt op dat pleintje in Rotterdam, dan is dat een jubelend verhaal over de helden die gewonnen hebben en niemand
0: dat klinkt zo.
3: Heeft overleefd. Op 26 oktober, toen die massamoorden in El Fasher begonnen, stond hij ook op dat plein. Lachend. Hij stond de inname te vieren.
4: Vanuit hier maken we bekend dat El Fasher nu in handen is van onze helden. Het was een verpletterende nederlaag. Dit nieuws is zo mooi. Het is net een feestdag. Ik zat hier al zo lang op te wachten.
0: Ja, en die man hebben jullie uiteindelijk ook gevonden.
2: Ja, die hebben we opgespoord en heel lang in een theetuin uiteindelijk mee kunnen praten. En dat was ook een beetje een gesprek met twee gezichten, waar die ook best amicaal kon zijn, zoals in die video's. Maar ook waar echt wel spanning in dat gesprek kwam op een gegeven moment.
0: Ja, en wat vertelde die? Want jullie hadden een tolk erbij. Dat hij inderdaad opriep tot geweld. Of draaide die daar ook een beetje omheen?
2: Hij draaide er wel een beetje omheen. Hij zei, uiteindelijk hebben we hem dingen laten horen. En zei hij, ik zei dit in een emotionele opwelling. Dan lieten we dus echt dingen horen dat hij het over bloedbad had of over dat hij een oorlogsmisdadiger die je opschept over duizenden doden, dat hij die tip-top noemt en zo. En dan zegt hij, ja, ik deed het in een opwelling. Ik was zo geëmotioneerd door het geweld van de ander. Dan roep ik dit soort dingen maar gewoon. Maar het is heel structureel in zijn video's. Dus daar, ja.
0: Hoeveel volgers heeft hij?
3: Ja, 1,2 miljoen volgers, ja.
0: Mag die man gewoon zijn gang gaan in Nederland?
3: Ja, dat is
0: wel, vraag je je wel af als je dat allemaal hoort.
3: Ja, dat is een hele goede vraag. En veel Soedanese Nederlanders die wij hebben gesproken, die ook familieleden hebben in Soedan. En dat is natuurlijk enorm kwetsend als je iemand dit soort teksten hoort uitslaan. Die vragen zich dat ook af. Mag dit? En het is wel een moeilijke vraag. Wij zijn naar juristen gegaan daarmee. En uiteindelijk is het beeld wat wij daarvan krijgen is, je zou het misschien kunnen onderzoeken in het licht van opruien tot genocide bijvoorbeeld, of opruien tot oorlogsmisdaden. Maar dat zijn misdaden die heel moeilijk te bewijzen zijn. Je moet dan ook bewijzen dat wat hij zegt ook daadwerkelijk gevolgen heeft gehad op het slagveld in Al-Fashir. Dat mensen in Al-Fashir dat gehoord hebben, daardoor op bepaalde plekken. Ja, dat is heel moeilijk te bewijzen. Hij zegt zelf overigens dat hij vindt dat hij niet heel concreet oproept tot geweld. Hij zegt bijvoorbeeld van, ja, er zijn andere mensen die zeggen, je moet die doodmaken, die zitten daar, dat doe ik allemaal niet. Uiteindelijk noemt hij zichzelf nog een van de meest gebalanceerde, zegt hij. Ja, dus wat het juridisch is, dat is natuurlijk altijd een heel moeilijk veld.
0: Wordt die man betaald door een partij?
3: Dat is ook een hele goede vraag. En daar zijn zeker mensen die dit soort dingen doen, weten we uit onderzoeken. Die worden vaak betaald door, in dit geval, de Rapid Support Forces. Dus de paramilitairen in Soedan. Dat hebben wij hem ook gevraagd. En dan zegt hij nee. Nou ja, wij hebben niet op zijn bankrekening kunnen kijken. Dus veel verder dan dat kunnen we niet komen. Maar we weten wel dat dit soort mensen doorgaans wel betaald kunnen worden. Inderdaad. Ja. Ja.
0: Dus de eerste aflevering ging over de zakenman. De tweede over de TikToker. Jullie hebben al heel wat ontdekt. Er zijn 6 afleveringen. Er staat dus nog heel wat meer op stapel, Giri.
2: Zeker, ja. Ik vind eigenlijk misschien aflevering 3 en 4 vind ik de grootste ontdekking. Maar die houden we nog even een beetje geheim.
0: Ja, maar ik begreep dat ze al wel online staan.
2: Je kan ze na de aflevering, of na de uitzending, kan je de hele nacht doorluisteren. Als je...
0: Nou, het is super spannend en gruwelijk tegelijk. Dank jullie wel, Lisa Schallenberg en Giri Pols. En de podcast heet Oorlog in de Achtertuin.

0: Sufjan Stevens was dit met To Be Alone With You. Ja, een van de grote vraagstukken van deze tijd, tenminste in dit gedeelte van de wereld, krapte op de woningmarkt. Vooral starters en alleenstaanden moeilijk of bijna onmogelijk aan een huis kunnen komen. En dat heeft grote gevolgen voor hun leven. Toneelgroep Maastricht maakte er een voorstelling over.
1: Ik ga morgen tekenen, pap.
2: Een ton.
3: Ja, ja, ik heb geen ton. Ik leef ook voor de eerste keer. Ik probeer maar wat. Ik kan niet beter.
0: Ja, we hoorden de stem van Jack Wouters, hè?
4: Ja.
0: Bij mij in de studio is Zorba Huisman, regisseur van deze voorstelling, Bijna een Leven. Hartelijk welkom.
4: Dank.
0: De woningmarkt, ja, je denkt er misschien niet in eerste instantie aan als een onderwerp voor een voorstelling. En sexy is het al helemaal niet.
4: Hoewel dat wel is gelukt, hoor. Ook in de voorstelling zit
0: toch wel?
4: Ja, vind ik wel. In de voorstelling zitten een paar goede stukjes.
0: Nou, hoe kwam je erop?
4: Nou ja, ik heb eerder, dit is mijn tweede voorstelling bij Toneelgroep Maastricht. En eerder heb ik Longen van Duncan MacMillan geregisseerd daar. En dat was al eigenlijk een heel erg, dat was gewoon heel concreet een liefdeskoppel, een liefdesdrama ten opzichte van een maatschappelijk probleem, namelijk de klimaatproblematiek en de vraag, kunnen wij nog een kind op deze wereld zetten?
0: Ja.
4: En toen heeft de artistiek leider Michel Sluismans mij daarna gevraagd van, goed, je hebt de toon gezet met Longen. Hoe gaan we die lijn voortzetten? En voor mij was het is zo'n actueel gegeven en het is zo om me heen bezig op dit moment. En als je kijkt naar, oké, hoe gaan we weer een nieuw liefdesdrama creëren ten opzichte van welk maatschappelijk probleem dat nu leeft. En dat is absoluut de woningnood.
0: Want het is een liefdesdrama.
4: Ja.
0: Want in hoeverre beïnvloedt de woningnood de liefde dan?
4: Ontzettend. Dat is ook eigenlijk waar de hele inspiratie uit voortkomt. Hoe meer ik om mij heen kijk en hoe meer ik verhalen van geliefden om me heen hoor, dat je merkt hoezeer de woningnood keuzes in je persoonlijk leven afdwingen. En ook in mijn eerste huizenzoektocht weet ik nog dat mijn aankoopmakelaar zei, je kan beter op Tinder of op Raya gaan in plaats van naar een hypotheekadviseur, want in je eentje haal je het niet. Dus het heeft iets heel tragisch en iets, maar tegelijkertijd ook iets heel grappigs, dat soort opmerkingen. Maar het zet wel echt aan tot denken.
0: Ja, en wat is dan het verhaal? Het is een liefdeskoppel?
4: Ja, je volgt voornamelijk het hoofdpersonage Yara, gespeeld door Sinem Cavus. In het is een twee akte waarin in de eerste akte een lange relatieruzie plaatsvindt, waarin zij uiteindelijk de knoop doorhakt en zegt, dit is niet het leven wat voor mij, dit is niet genoeg voor mij.
0: Wat is dan niet genoeg voor haar?
4: Het huis, de omstandigheden, de jongen, de alles om daarheen. Het is niet genoeg. En dat komt ook heel erg voort uit de druk die ze voelt vanuit haar werk, vanuit de woningmarkt, uit de huur die weer omhoog wordt gezet, de lekkages uit het huis. En ze denkt, dit is niet goed, ik ga het nu zelf doen. En met alle gevolgen van dien wanneer ze dat besluit maakt.
0: Want ze wil dan weg bij haar partner.
4: Ze gaat weg bij haar partner. Ja, ze gaan naar elkaar en vanaf dat moment besluit ze, ik ga het alleen doen. En vanaf dat moment volgen we haar in alle botsingen met de wereld, namelijk in haar eigen werk. Ze is regisseur van een actualiteitenprogramma. Ja, ze heeft de touwtjes erg sterk in handen en ze gaat zelfs die woningmarkt op.
0: Een heel sterk iemand dus.
4: Ja, precies. Ja. Echt ook een hele mooie gecompliceerde vrouwenrol. Ja.
0: Ja. En maar waar komt Jack Woutersen dan om de hoek kijken? Die we net hoorden. Ja, dat is zo'n stem. Die herken je uit duizenden.
4: Theatericoon, ja. Nee. Ja. Jack speelt drie rollen in deze voorstelling. Hij speelt voornamelijk de rol van Joachim, dus de vader van Yara. Mm-hmm. En daarna speelt hij de televisiehost en de makelaar. Dus eigenlijk drie gekke machten in de vorm van natuurlijk de woningmarkt, haar werkgever en ook de generatie boven haar.
0: Ja, die hele generatie leidt daaronder.
4: Ja.
0: Ik zie dat ook in mijn omgeving. Ja. Alhoewel ik zelf natuurlijk comfortabel zit.
4: Heerlijk.
0: Als boomer. Ja, nee.
4: Maar goed.
0: Maar ik vind dat niet fijn. Zeggen mensen wel eens van, goh, je huis is nu vast wel heel veel waard. Dan denk ik, ja, maar ik ben daar helemaal niet blij om.
4: Nee. En dat was ook echt een andere tijd natuurlijk. Maar het is die botsing van generaties daarin die het ook iets heel tragisch geeft zonder dat iemand daar, in ieder geval in dit stuk, heeft niemand daarin kwaaie bedoelingen.
0: Nee, en ja. Er wordt natuurlijk ook vaak over de generatie gezegd van ja, maar ze zitten wel iedere dag voor €6 koffie te drinken.
4: Ja, precies, dat wordt ook
0: op
4: gezegd.
0: Op het terras, of weet ik ja. Wat voor matcha. Hè?
4: Ja, precies. Maar ik denk dat in dat opzicht vindt er in dit stuk ook echt een botsing tussen twee generaties plaats.
0: In de vorm van Jack dan?
4: Ja, precies, tussen Jack en
0: mensen die in als ja. Vader of je zei net, ja.
4: Ja.
0: Maar goed, zij zegt dus, ik wil het niet zo. Hè?
4: Ja.
0: Ze heeft het gevoel dat ze stilstaat.
4: Ja.
0: En heeft ze daarmee ook het gevoel dat ze dus aan de verliezende hand is?
4: Ja, dat is ook heel erg... Kijk, ik vind het heel belangrijk om hierin een vraag te stellen aan mijn generatie en de mensen om me heen. Van in hoeverre is de druk die wij voelen iets wat we meemaken uit onze omgeving of dat wat we onszelf opleggen? En uiteindelijk loop ik weg. Het heeft geen happy end, maar... Tegelijkertijd ook weer wel omdat je een soort verlossing krijgt op het einde van het besef dat stilstaan niet hetzelfde is als verliezen.
0: Ja, het is een zwaar thema, maar het ja. Is toch niet aan. Is het ook heel zwaar of zit er ook nog lucht in?
4: Nee,
0: het
4: maar daarin komt Jack Wouters er toch wel echt okay, zeer goed van pas. Die het ontzettend grappig weet te spelen. En daar zit heel veel humor in, gelukkig maar.
0: Ja.
4: Ik denk dat je daarmee ook vaak via humor benadruk je de tragiek van een situatie.
0: Ah.
4: Ja, en dat is wel...
0: Tragicomedie heet dat.
4: Absoluut, precies.
0: Dat is al heel oud. Ja. Even terug naar vrijdag. Toen zijn jullie in première gegaan in Heerlen. Hoe waren de reacties?
4: Heel erg goed. Ik ben echt heel erg blij.
0: Ja?
4: Ik zit hier ook heel blij.
0: Nou, wat vind je...
4: Ja.
0: Nee, maar veel jonge mensen.
4: Ja, en ook wel echt een mooie combinatie van natuurlijk het toneelgroep Maastricht publiek, wat ook een oudere generatie is, gemengd met mensen. Ja,
0: meestal zitten er veel oudere mensen in de zaal, hè?
4: Ja, maar dit keer toch ook. Er komen ook wel wat mensen kijken van, goh, wat heeft ze nu gemaakt? En het zijn ook veel leeftijdsgenoten of vakgenoten. En dat was eigenlijk een hele mooie uitwisseling. Met als hoogtepunt een vrouw van 72 die mij echt met tranen omhelst. En ze zei, had ik dit maar gezien toen ik 30 was.
0: Echt waar?
4: Dus dat is heel fijn.
0: Ja, dat ja. Is heel mooi.
4: Ja.
0: Nou, ik kom jullie ook in Amsterdam?
4: Absoluut.
0: Oké, okay,
4: ja.
0: dan ga ik kijken.
4: Wees welkom.
0: Ja, dankjewel Zorba Huisman.
4: Dankjewel.
0: Regisseur. En heel veel succes.
4: Dank.
0: Ja, hij werd wel de stille Beatle genoemd, George Harrison. Net als de andere Beatles vond hij het ook leuk om foto's te maken. En dinsdag verschijnt het boek Het Derde Oog. Met zijn foto's uit de jaren 60 toen de Beatles in korte tijd uitgroeiden tot de beroemdste band van de wereld. Singer-songwriter en Beatle-kenner Jorik van Noorden heeft het boek al. We hebben al in zitten bladeren. En het is inderdaad ontzettend schattig. Dan zie je daar opeens John Lennon in een zwembroek en een kopje thee. Goed, daar gaan we zo meteen over praten. Maar eerst speelt Jorik een van de mooiste songs die George Harrison schreef.

0: Mooi. Here Comes the Sun van George Harrison. En dan moet Jorik gauw aan tafel komen zitten. Daar ligt ook dat fantastische boek, dat fotoboek. Tenminste, ik vond het erg leuk, Het Derde Oog. Jorik, klopt het een beetje bij het beeld dat je van George Harrison had?
1: Ja, zeker wel. Maar wat ik heel mooi vind aan het boek is eigenlijk voornamelijk dat je ziet, ja, de Beatles waren zulke jonge jongens, ja, in de tijd die dit boek beslaat.
0: Een soort babyvet op de wangen nog.
1: Ja, ja, ja. En het is ongelooflijk als je door dit boek bladert hoe vooral opvalt, ja, dat die jongens gewoon opgroeiden in een hele arme, vieze stad, het Liverpool van de jaren 40, 50, vroege jaren 60. En dat ze eigenlijk gewoon in een mum van tijd uitgroeien tot een wereldfenomeen.
0: Ja, dat Liverpool, dat was inderdaad een arme, vieze stad. Maar want er staan ook wat stukken in. Hè? Ook bijvoorbeeld één stuk van Colm Tóibín, een Ierse auteur. En die schrijft, ja, maar door een mogelijkheid om voor arme jongens, het kon er toch naar een soort gymnasium.
1: Ja.
0: Zijn ze eigenlijk gewoon toch geworden wie ze werden. Dat heeft ze toch opgetild.
1: Ja, want Groot-Brittannië kende best wel een klassensysteem. Mm. Maar doordat ze toen het onderwijs nogal herzien hebben, konden ook opeens dit soort jongens uit de arbeidersklasse naar een gymnasium.
0: Ja.
1: En dat heeft ze ook toch die kans gegeven om...
0: Niet dat George daar veel van gebakken heeft, maar nee. Dat is al niet te min. En dat levert dus ook hele mooie foto's op, bijvoorbeeld van zijn moeder.
1: Ja.
0: Hè? Dat is toch ook ontroerend. Ik zei net, ik heb het woord ontroerend nu geloof ik al drie keer genoemd. Maar dat vond ik ook echt om te zien inderdaad hoe jong ze waren. Wat vond jij de mooiste foto's?
1: Nou, wat ik zelf erg mooi vond was om te zien hoe ze tijdens een eerste Amerikaanse tournee een dagje vrij hebben in Florida. En dan zitten ze bij een zwembad. En daar zitten ze dan aan een tafel met z'n allen gezellig te lunchen. En ja, dan realiseer je toch ook inderdaad van... Ja, wat een gekte was dat allemaal. En ja, dat ze toch dit soort momenten ook met elkaar hadden waarin het eigenlijk betrekkelijk normaal was. En hoe belangrijk waarschijnlijk ook die groep en die inner circle was om daar op een gezonde manier mee om te proberen te gaan.
0: Je komt soms fysiek heel dichtbij. Er staan foto's in met van Ringo Starr, een soort bloot bovenlijf. Of ik zei net al, John Lennon met een kopje thee in een zwembroek.
1: Hmm.
0: Dan zie je ook dat het een beetje onhandige lijven eigenlijk nog hadden.
1: Nou, dat vind ik er wel heel leuk aan, want we kennen natuurlijk heel veel fotoshoots van de Beatles. Ze behoren wel tot de meest gefotografeerde popsterren. Maar dit laat heel erg leuk een kijkje achter de schermen zien, waarin het allemaal niet zo geregisseerd is. Iemand komt net uit bed, zijn haar is nog nat van de douche.
0: En,
1: en daardoor zie je ook wel een bepaalde kwetsbaarheid en zachtheid die heel puur is.
0: Ja, want er wordt ook altijd gezegd dat er toch ook veel animositeit tussen de heren was. Dat zie je niet in dit boek.
1: Nee, maar dat kwam echt toch pas jaren later, echt tegen het einde, dat een probleem werd, denk ik. Ja.
0: Want Yoko Ono bijvoorbeeld, die komt er niet in voor.
1: Nee, die zien we niet in het boek. Ja, dat komt eigenlijk omdat na de reis die de Beatles naar India maakten, eigenlijk ook geleid door voornamelijk George Harrison's grote interesse in transcendentale meditatie en de Maharishi, dan zie je toch eigenlijk dat het boek vrij snel eindigt.
0: Ja.
1: Dus het beslaat vooral die periode daarvoor.
0: Ja, daar staan trouwens ook veel foto's van in, hè, van die reis. Dat is logisch. Je zei, is hij een goede fotograaf? Kan je dat zeggen?
1: Dat is voor mij moeilijk om te beoordelen, omdat ik zelf geen fotograaf ben.
0: Nou,
1: ik vind wel sommige beelden wel heel sprekend en wel heel geslaagd en heel mooi.
0: En wat ik ook leuk vond was dat je op een gegeven moment ziet hoe fotografie zich ontwikkelt.
1: Ja.
0: Dan opeens dan tikt hij een groothoeklens op zo'n fisheye lens op de kop. En dan gaat hij daar dan verwoed mee aan de slag.
1: Ja, die foto's behoren ook wel tot mijn favorieten. Het is natuurlijk heel erg iets wat we met de jaren 60 associëren. Het wordt niet zo heel veel meer gebruikt op die manier. Maar je ziet hem daar heel erg mee experimenteren. En dat zijn ook wel foto's die tot de mooiere beelden behoren. Dan zie je hem ook experimenteren met gekke kleuren en contrasten.
0: Ja.
1: En dan ook dubbele foto's schieten en zo. Ja.
0: Ja. Hoe, is George jouw favoriete Beatle?
1: Het is moeilijk om een favoriet aan te wijzen. Ja. Maar ik vind het wel mooi bij George Harrison. En ook als je dit boek ziet, dan je hebt John en Paul. En dat zijn toch wel de haantjes, de ego's. Ringo was de allemansvriend, voor niemand een gevaar. Voor niemands ego een gevaar.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en George was toch wel, denk ik, een beetje de cynische realist. Iemand die nooit een blad voor de mond nam. En toch binnen die groep wel heel belangrijk was om zich uit te spreken ook.
0: Maar keken Paul en John een beetje op hem neer?
1: Nou ja, in zekere...
0: Hij was iets jonger, geloof ik.
1: Hij was de jongste van de groep. Dus in zekere zin... Ja, McCartney blijft hem tot de dag van vandaag... zijn little baby brother noemen.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Ja, dat klinkt dan een beetje patroniseerd misschien. Ja, ja.
0: Ja. En de meisjes, komen die er ook in voor in het boek?
1: Ja, ja, en dat siert op zich ook zijn weduwe Olivia wel. Want ja. Zijn eerste vrouw Patty Boyd, het fotomodel... daar bracht George Harrison eigenlijk deze periode grotendeels mee door. Maar ja, het is dan ook niet zo dat die foto's niet in het boek staan of zo. Nee. Dus.
0: Nou, zij, Olivia, heeft zelfs het voorwoord geschreven voor het boek.
1: Ja, ja.
0: Dus het draagt toch wel weer iets bij tot alles wat er al... in de wereld bestaat rondom de Beatles.
1: Ja, en dat is vrij veel. Maar ja. Ik vind het toch wel een heel, heel mooi inkijkje geven... zo in die gekte van de jaren 60 voor die jongens.
0: Ja, het is een mooi boek. Jij gaat nu op theatertournee?
1: Ja.
0: Met een Beatle-nummers?
1: Nou, onder
0: en
1: andere,
0: Pink Floyd.
1: Ja. Onder andere,
0: dacht
1: ja.
0: Hoe ga je dat doen, Pink Floyd?
1: Ja, nee, dat snap ik. Dat is ook wel een uitdaging. Maar ja, het is eigenlijk zo dat ik een paar jaar geleden... een album heb opgenomen in de Abbey Road Studios.
0: Oh ja.
1: En eerder dit jaar Paul McCartney daarop ontmoet. En toen dacht ik, ja, dit zijn zulke bijzondere ervaringen geweest. Ik ga er een show over maken met liedjes die opgenomen zijn in die studio... door heel veel artiesten en verhalen vertellen daarover.
0: Nou, heel versterkt en veel succes en plezier erbij.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel voor je komst. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Chris Keijnen. En in Wat blijft praat Lara Billy Rensen met Elsbeth Etty over Franz Kafka. Van wie afgelopen periode alle boeken opnieuw in het Nederlands zijn uitgegeven. Maar of het nou een nieuwe vertaling is, nou, dat hoort u zo meteen. Ja,

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 Nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
4: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Daten, ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
7: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
8: Zondag 11 oktober klinkt aandacht voor het klimaat net even anders. Tijdens het eerste kinderklimaatconcert spelen meer dan 80 nationale talenten de mooiste muziek om op een positieve manier aandacht te vragen voor het klimaat. Steun het initiatief en kom luisteren in Tivoli Vredenburg. Kaarten via kinderklimaatconcertdag.nl.
7: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
9: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Friesland non-stop.
16: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: non-stop de beste muziek van Friesland.
1: Alles wat er speelt.
0: Friesland non-stop.
1: Omroep.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: vanavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: Hoe bleeuwt de regionale journalistiek oranje in een wereld van big tech, nepnijs en AI?
2: En toch hoe dat online domein vurkert, is het zaad dat journalistieke content eigenlijk steeds meer een beetje naar de marge treuren.
1: Het Nijs van Moorn, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief